0: om het cellentekort aan te pakken. Daar lagen eerder ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. Het complex was in 2019 een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Het is de bedoeling dat de gevangenis in Almere-Buiten in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet 29 tot 38 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste 10 jaar ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De zogenoemde raamwerkovereenkomst werd getekend in Washington. In een gezamenlijke verklaring met de VS staat onder meer dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging wordt gesteund door Iran en is niet bij de gesprekken aanwezig. Hezbollah wil pas meewerken als Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. Het West-Afrikaanse land was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later op de dag is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De VS bemiddelde bij het akkoord dat door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio het begin van het begin wordt genoemd. Er is onder meer afgesproken dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. De militante beweging wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd er 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste jaren ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. In de Waal bij Tiel is gisteravond een man verdronken. Hij verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het is op veel plekken nog warm, 20 tot 25 graden. Overdag wordt het weer heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië is nu het kleinste land ooit in de knock-outfase. Daarin moet het tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Den Haag is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk was in de wijk Ypenburg. De trambestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de tram zaten zo'n 10 mensen, maar zij bleven ongedeerd. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Het weer droog, op veel plaatsen helder en 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Later vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Dit is 105. Het is 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum en om de A270 bij Nuenen. De rijstroken zijn afgezet en de schade wordt hersteld, meldt Rijkswaterstaat. Meerdere auto's zouden al schade hebben opgelopen door de hobbels in de weg. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Daardoor zijn verschillende evenementen afgelast. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones onder vuur heeft genomen. Aanleiding is de aanval op een vrachtschip afgelopen donderdag in de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen werd het schip aangevallen door Iran. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gezet omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat het jongetje nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje raakte niet gewond. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Irak is uitgeschakeld. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien, met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt die waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Rotterdam is vanochtend brand uitgebroken in een parkeergarage. Meerdere auto's stonden in brand. Daar kwam veel rook bij vrij. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische auto, maar daar doet de brandweer nog onderzoek naar. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Vroeg in het weekend.
0: Ron Ambeek.
2: Net wakker, of nog weer helemaal. Het is de weekendeditie van Haag de Dag. 105.

0: zitjes en was overal te warm, ook in de trein. Nou, doen we het maar rustig aan, hè. We proberen een beetje rustig op te starten dit weekend.
1: Ron Andeek.
0: En het is de zomer 2026, zeker dat het al is.

begin is het altijd weer wel een beetje alsof je terug bent. Op het schip, dat hoort ook bij de zomer. Alles Rob de Nijs en daarvoor, en dat hoort ook bij de zomer, Franstalige aangelegenheden. Lyon en Desireless met Voyage, Voyage en Amoureux Solitude. Goedemorgen. Dit is het nieuwe 105 met de weekendeditie van vandaag de dag tot 9 uur vanmorgen.

0: zomerrits die voorbij kwamen. Dit is trouwens ook uit Frankrijk, Dabeur. Shadow of Your Smile, ouderwets op de synthesizer. En daarom lijkt het ook een beetje op de jaren 80.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: En daarvoor een relaxed plaatje van John Ellison, Can't Stop Now. En dit komt inderdaad uit de buurt, Chess Special. Een try.

0: 22 uit Engeland, Sky Newman en haar Man of the House.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
0: En na de code rood van gisteren hebben we ook een hete nacht achter de rug vandaag. Daar komen we net vandaan. De hete nacht van de vrijdag op de zaterdag. En ook deze zaterdag wordt het nog best wel heet hoor. Een graad of 32 minder heet dan gisteren. Geen code rood meer, maar nog steeds een hete tropische zaterdag in de Haarlemse regio. En die kan eindigen met een klapje regen en wat onweer mogelijk aan het eind van de dag. Hou de weerberichten de rest van de dag daarvoor in de gaten, want het wordt wat actueler bepaald of dat wel of niet gaat gebeuren. Morgen dan begint de afkoeling, dan gaan we onder de 30 graden uitkomen en gaan we langzaam maar zeker weer naar normalere temperaturen voor deze regio van Europa.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

om de overlast van deze knaagdieren aan te pakken. Het onderzoek is deze maand van start gegaan en moet aantonen of de gemeente Haarlem het ongedierte doeltreffend bestrijdt. De Rekenkamer heeft voor het onderzoek een extern bureau in de arm genomen en de verwachting is dat voor 1 januari volgend jaar het onderzoek is afgerond. Meer informatie en nieuws van het nieuwe 105 op de website haarlem105.nl.

heel lang op één gestaan. Deze Alex Warren en zijn Fever Dream. Wij zijn het ook allemaal in een droomwolk. We zijn dus ook allemaal aan het wachten en allemaal blij dat Nederland verder is. We gaan het zien. Aanstaande dinsdagnacht is dat, hè? Oranje tegen Marokko. Nou, dat wordt een uitzinnige wedstrijd.

herkenbare stemgeluid van de man die deze week, afgelopen week, overleed. 84 geworden, David Clayton Thomas, de voorman. En de stem van dit Blood, Sweat and Tears. Spinning Wheel hoorde je van ze. Het is 7:50 geweest in de weekendeditie vandaag. De dag die is er tot 9:00. Zometeen aandacht voor het landelijke en internationale nieuws. Het NOS-journaal van 8:00 staat voor de deur.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland wil dat kauwgom met plastic erin niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moet nog worden toegestaan, heeft de regering gevraagd aan de Europese Commissie. In vrijwel alle kauwgom zitten microplastics. Het komt vaak op straat terecht en blijft jarenlang liggen. Dat wil het kabinet voorkomen. Als een verbod niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen de maatregel disproportioneel. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op radarinstallaties en wapenopslagplaatsen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje was niet gewond. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag. Met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: En we beginnen met de wijsheid.
0: Ron Ambeek.
2: Dat het geld er niet meer toe doet. Nou, dat zou een opluchting zijn voor ons allemaal.

Madsen, New Power Generation, Prince en zijn money. Don't matter tonight. Goedemorgen, welkom terug. Tot 9 uur nog de weekendeditie. Vandaag de dag de zomerse variant is begonnen. Straks gaan we het nog over een rattenplaag hebben hier in Haarlem. Dit is Gelly Rollin.

Nou, dat is inderdaad geen love song, maar dat was ook het idee, hè, verre van. PIL, Public Image Limited, uit 1983. En hun This Is Not A Love Song. En dan maar bespreken dat het hier allemaal een beetje relaxed moet opstarten, zo vroeg op zo'n weekenddag. En dan komt PIL langs. Nou, die gaan we dus niet meer vragen. Lincoln Jesser is wel welkom.

geweest. Met de weekendeditie van Vandaag de Dag. Met Dave Lee en Marisa Rose. En What About My Love. Nadat we Back to Love hadden gehad van Lincoln Jesser. Er geldt een verhoogd risico op natuurbranden in de hele provincie Noord-Holland. Geldt waarschuwingsniveau fase 2. Want door de aanhoudende droogte en extreme hitte neemt het risico op natuurbranden ongekend toe en snel toe. Roken en barbecuen is in de natuur verboden en tijdens fase 2 extra gevaarlijk. Er wordt ook gevraagd om glas dat als een vergrootglas kan werken en een brand kan veroorzaken, altijd mee naar huis te nemen of weg te gooien in een prullenbak. De zinderende hitte van de afgelopen en nog komende dagen werkt in de hand dat deze fase 2 is ingetreden en dat er waakzaamheid moet gelden voor deze verhoogde risico's op deze natuurbranden, ook in deze provincie en zeker ook in de kuststroken met de duingebieden tussen Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort. Meer nieuws van het nieuwe 105 op de website haarlem105.nl.

0: Van oudsher ook een grootheid in de musical scene, deze Adam Lambert. Met zijn Under the Rhythm. Eens kijken of het een beetje beter en houdbaarder gaat worden qua temperaturen de komende dagen, om te beginnen vandaag deze zaterdag.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
0: En na de code rood van gisteren hebben we ook een hete nacht achter de rug vandaag. Daar komen we net vandaan. De hete nacht van de vrijdag op de zaterdag. En ook deze zaterdag wordt het nog best wel heet hoor. Graad of 32 minder heet dan gisteren. Geen code rood meer, maar nog steeds een hete tropische zaterdag in de Haarlemse regio. En die kan eindigen met een klapje regen en wat onweer mogelijk aan het eind van de dag. Hou de weerberichten de rest van de dag daarvoor in de gaten, want het wordt wat actueler bepaald of dat wel of niet gaat gebeuren. Morgen dan begint de afkoeling, dan gaan we onder de 30 graden uitkomen en gaan we langzaam maar zeker weer naar normalere temperaturen voor deze regio van Europa.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

categorie vluchtig. Dat bestond begin jaren 80 ook al, de One Night Stand. Maar dan de bijzondere variant, Hit and Run a Lover, van Carol Jenny, van begin jaren 80. En daarvoor over die heroïne nummer Room 5 heeft daar ook uiteindelijk een track over gemaakt. De rekenkamer van de gemeente Haarlem die laat de aanpak van rattenoverlast doorlichten. Zij hebben het vermoeden dat de knaagdieren niet altijd effectief genoeg worden bestreden. Bewoners, verhuurders en de gemeente hebben de verantwoordelijkheid onduidelijk verdeeld. En die onduidelijkheid kan ertoe leiden dat een effectieve en structurele aanpak dus niet wordt gehanteerd om de overlast van deze knaagdieren aan te pakken. Het onderzoek is deze maand van start gegaan en moet aantonen of de gemeente Haarlem het ongedierte doeltreffend bestrijdt. De rekenkamer heeft voor het onderzoek een extern bureau in de arm genomen en de verwachting is dat voor 1 januari volgend jaar het onderzoek is afgerond. Meer informatie en nieuws van het nieuwe 105 op de website haarlem105.nl.

Marokkaanse achtergrond hebben lastig wordt om te kiezen aanstaande dinsdag. Sommigen niet hoor, die zijn gewoon voor Marokko. Maar ja, ben je hier geboren en getogen, een jongere, tweede, derde generatie. Je bent hier eigenlijk gewend, misschien wel eens op vakantie geweest in Marokko, maar voor de rest ken je het land niet of nauwelijks. Ja, waar ben je dan voor, hè? Aanstaande dinsdagnacht tijdens dat WK-voetbal? Voor WK held Marokko of die andere mogelijke kandidaat voor het wereldkampioenschap? Oranje. Goedemorgen, zojuist hadden we Evie met haar heat. En dit zijn de Black Eyed Peas. En die zijn op zoek

Chuxilla. Haar nieuwste, Chaka Khan. Hartstikke goed en leuk dat ze ook weer meedoet in de zomer 2026. Daar zitten we middenin en dan kunnen we ook wel eventjes op bezoek in Zoutelanden.

weekendeditie van Vandaag de Dag zijn er altijd tot 9 uur. Dus ook aan deze gaat een eind komen. Na 9 uur is het Che René op het nieuwe 105. Geniet van deze te warme zaterdag. En graag tot morgen bij de weekendeditie van de zondag.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Na het uitkauwen wordt deze kauwgom vaak uitgespuugd op straat en komen de microplastics uit de kauwgom in het milieu terecht. Het kabinet wil daarom dat alleen nog kauwgom met natuurlijke ingrediënten verkocht mag worden. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt de waarschuwing nog. In andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de onderhandelaars een eerste stap richting vrede moet zijn. Bij de gesprekken ging het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. En op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk, Noorwegen en Egypte zijn door naar de volgende ronde. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en dan wordt het opnieuw heet. 29 tot 38 graden wordt het. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt dus ook vandaag nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Shade and A, ik ga me vandaag met deze temperaturen niet opwinden. Lukt dat, denk je?

jaren 80 disco van BB&Q Band uit New York, dus On The Beat. Goedemorgen, het is 6 minuten over 9. En dat poeh, dat komt omdat het voor iedereen denk ik wel een zware nachten zijn hoor. Was het afgelopen nacht de warmste nacht ooit? Nou, we zitten wel in die buurt in ieder geval. Als het niet onder de 20, onder de 22 graden is, dan wordt het al moeilijk slapen. En ik hoorde net nog dat het in Limburg boven de 25 is gebleven op sommige plekken. Ja, dan is het echt plakken. En in deze week gaat het eigenlijk alleen maar over de hitte. En weet je wat het raar is? Dan is het mooi weer. Normaal zijn we dan blij. Nu hebben we daar ook een wat negatievere context bij en natuurlijk. Want we denken natuurlijk, iedereen denkt aan de klimaatverandering. Maar goed, dan krijg je ook meteen een wat negatieve beeld. Dus dan is het meteen, oh het is heet, binnen blijven, koelen, alles potdicht houden, airco's kopen, weet ik veel. Iedereen doet van alles om maar een beetje koel te blijven. Maar dan is het eigenlijk heel negatief. Al het nieuws over de hitte gaat over dingen die niet doorgaan. Dingen die dicht blijven. Dingen die we niet kunnen. Ik zie ook mezelf. Ik ben niet bruin geworden. Als ik naar Spanje ga voor de vakantie en het is daar 30 graden, dan kom ik helemaal poepiebruin terug. En nu zit ik met mijn witte kop gewoon achter een blauwe microfoon hier in de studio van 105 Haarlem 105. Tot 12 uur, Shay René. En wij hebben de ochtenddienst al de deur uitgeduwd. Dus wij zitten hier gezellig en knus in de airco overigens. Dat hebben we hier in de studio gelukkig dan wel. Tot 12 uur. En straks om 12 uur is het tijd voor Heisa, het Haarlems Entertainment en Informatieprogramma op de zaterdag. Wat we gaan doen? Ja, dat vraagt iedereen zich dan af. Hè. Nou, het liefste zou ik gewoon helemaal niks doen. Dan zetten wij hier een kopje koffie en dan gaan wij rustig achterover naar de muziek luisteren. Maar daar kunnen we niet helemaal mee wegkomen. Dus we gaan het minimale wel doen. Om 10:30, 11:30 en om 11:30. Arthur Meijer, die is hier gewoon. En die doet, die doet niet het minimale, die doet gewoon het maximale. Gewoon het 105 nieuws. Hij brengt je helemaal op de hoogte van alles wat er in de buurt, in de regio, zoals het dan mooi een beetje bombastisch heet, gebeurt. En dan om 10:30, 10:30, 11:30 en 12:00. Normaaliter Marcel Beun. Maar één keer in de maand is hij dan niet. En is hij er niet. En dat is deze keer. Dus wij doen zelf het nieuws uit de overige media. En dat kan van alles wezen. Van wetenschap tot sport. Tot interessante dingen die gewoon op het wereldtoneel gebeuren. In de politiek. Geopolitieke problemen. Alles halen we naar Haarlem, Heemstede, Bloemendaal. Wij doen daar dus niet moeilijk over. En om 10:45... Dan kijken we nog eventjes naar de cultuur. Nou ja, de cultuur is wel in brede zin. Hè, wat er in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal. Maar ik kijk toch wel vaak naar de gezettelde partijen. Zoals De Schuur en Patronaat en zo. En als je nou echt geïnteresseerd bent in de diepere cultuur, dan verwijs ik je graag naar morgenochtend om 10:00. Met Niet Thuis Magazine. Dan gaan we er echt helemaal diep in hier op 105. Nou, de honkbalweek komt natuurlijk voorbij, want er is ook sport in Haarlem. Tenminste, als hij doorgaat, als er gesport wordt. Ik bedoel, honkballers zijn nog over het algemeen wel wat gewend. Zitten ook veel stil hè, tijdens een wedstrijd. Dus dat geldt wel weer. Als je een petje opzet en je kan goed slaan, dan ben je 2 keer een rondje loopje. Dan ben je klaar in een wedstrijd. Maar we gaan eens kijken wat er allemaal gebeurt met die honkbalweek. Wat er allemaal nog ter tafel komt, jongens. Er gebeurt nog zoveel de komende uren. Er gaat altijd wat aan de hand zijn. En dan zijn wij er natuurlijk bij. Dit is She's a Bitch, Bitch van de Lid.

stukjes geleend van Bitch van uit het begin van deze eeuw volgens mij. Maar wel haar eigen swing eraan gegeven. Lizzo en haar Bitch. Vorige week maakten wij in dit programma kont van een mooie proef. Een proef met de gratis strandbus naar Zandvoort. En wij waren daar toen best wel enthousiast over, tenminste. Nou, er was wel één dingetje, weet ik nog, in de details. Stond wel dat er één baan van de zeeweg voor die bus werd afgesloten. En daar zetten wij toen al een beetje een fronsje bij met onze ogen. En van de week is hier iemand van Jong Zandvoort in de studio geweest. Bram Berg van Jong Zandvoort. En die heeft in onze uitzendingen hier op 105 gemeld dat ze hier wel als Jong Zandvoort wel wat kritisch is op die strandbus. En als je het naar hem luistert en je leest ons bericht en je kijkt naar het filmpje op YouTube of je luistert op Radio Gemist naar dat interview, dan heeft hij wel steekhoudende argumenten, hoor. Hij vindt het raar dat het alleen in het weekend is. Dus de rest van de week is hij er helemaal niet, die bus. Als het regent, dan kun je eigenlijk voorspellen wanneer het druk is en wanneer niet. Dus waarom zou je die bus het hele weekend en elk weekend inzitten? Maar op maandag rijdt die bus dan vervolgens weer helemaal niet. In 2007 is er ook zo'n proef geweest en die werd voortijdig beëindigd. Volgens hem, volgens die Bram. Omdat er verkeersdrukte op omliggende wegen dan toeneemt. Want ja, als die ene baan is afgesloten van de zeeweg, waar gaan die andere auto's dan toe? Het is dus een beetje het feit dat die bus wordt ingezet om auto's te verdrukken. En daar is het natuurlijk om te doen. Want de verkeersproblemen op de Drugse stranddagen, die krijg je niet zomaar weg. Hij zegt, we hebben 17.000 inwoners en dan krijgen we 5 miljoen bezoekers per jaar. Dan kun je het natuurlijk niet altijd goed doen. Je kunt ook niet je hele dorp inrichten op een paar pieken. Nou, de bus dus. En hij wordt ook niet zoveel gebruikt. Hij zegt, in het eerste uurtje is het druk en daarna zitten er misschien 10 mensen in die bus. Dus dat staat dan niet in verhouding met een hele rijstrook afsluiten en de snelheid omlaag te brengen op de zeeweg alleen dan voor die bus. Enfin, er is dus discussie nu al over de proef. En natuurlijk is dat goed, want volgens mij gaan proeven erover om de discussie uit te lokken en te kijken wat er precies gebeurt. De proef met de gratis strandbus naar Zandvoort. De proef is er, hoor. Je kunt dus gratis van halen naar Zandvoort. Geen enkel probleem. Is een testje dat wel. En of het echt helemaal zo doorgaat en zo blijft. Nou, ik durf dat vanaf deze plek, deze luxueuze plek in de studio, wel te betwijfelen. Harry Styles is een fenomeen, mensen. Het maakt niet uit hoe vaak hij de arena vol krijgt. Al krijgt hij hem nooit vol.

Dat is nieuw materiaal van Harry Styles. Ik vind hem leuk hoor. DJ's don't dance no more, they sit, zingt hij. Hij heet dus ook Dance No More. Zo direct draaien we een nummer van Brown Hill. Brown Hill kwam hier, nou, poef, ik moet even heel goed nadenken. Lang geleden, meer dan 10 jaar geleden. De studio binnen, Rotterdamse R&B, hiphopper en zo. En die heeft hier toen een show neergezet, niet normaal. De buren kwamen kijken, zo goed was het. Maar die opname die heb ik niet meer, maar de originele plaat waardoor die binnenkwam, waardoor we dachten, ah, Brown Hill, leuke jongen, gaan we een keer uitnodigen. Die ga ik zo direct wel eventjes draaien. Het is geen hit geworden, die hele Brown Hill. Eerlijk gezegd, ik weet niet waar hij gebleven is. Ik zou het echt moeten gaan opzoeken of ik dat überhaupt nog kan vinden. Maar zo leuk gaan we van hem Ghetto Queen draaien. En dat heb ik dus ook al 10 jaar niet meer gehoord. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe dat nu klinkt op deze 105, Haarlem 105. Eerst een nummer wat ik wel weet. Kan ik bijna helemaal meezingen. Ook van lang geleden, van nog veel lang geleden hoor. Jade, Don't Walk Away.

In Haarlem wordt goede muziek gemaakt. Dat kun je elke donderdag bijvoorbeeld wel horen in de 105 Sessions. Waar Haarlemse bands live staan. Maar in andere steden doen ze het ook aardig hoor. Brown Hill was dit toen uit Rotterdam, kan ik me herinneren. Een periode waarin wij op zaterdagochtend ook allerlei bands uit het hele land eigenlijk hier in de studio hadden. Af en toe doen we dat nog wel eens, maar het is niet meer de normale gang van zaken hier op de zaterdagmorgen. Ik bedoel, wij willen het ook wel eens gewoon rustig aan kunnen doen op een zaterdagochtend, ja. Zo direct, het 105 nieuws. Arthur Meijer is hier. En ik ben benieuwd wat hij allemaal vertelt wat er niet door is gegaan door de hitte. Maar eerst Neil Horan, met een heerlijke drumriff aan het begin. Taste so good.

0: Neil Horan, Taste So Good. Straks in het mediaoverzicht hebben we een sleepboot in de ruimte. Mm-hmm. Maar eerst maar even Arthur dan, want die doet normalere dingen.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemorgen. Naast bruggen, scholen en bibliotheken die dichtbleven, moest het Spaarne Gasthuis aan de Kennedylaan ook maatregelen nemen. Gisteren heeft het ziekenhuis de geriatrieafdeling verhuisd naar een koelere plek. Het ziekenhuis ligt op het zuiden en is al oud, waardoor het sneller opwarmt. Hierdoor werd het ook te warm voor de oude mensen op de geriatrieafdeling, die de rest van de zomer op een koelere plek in het ziekenhuis zitten. De andere vestigingen van het ziekenhuis zijn moderner en daar was geen verplaatsing nodig. Haarlem wil 31 kinderen die thuisonderwijs krijgen weer naar school krijgen. Kinderen die thuisonderwijs krijgen hebben daarvoor een vrijstelling van de leerplicht gekregen. Deze was oorspronkelijk bedoeld voor ouders met religieuze of levensbeschouwelijke bezwaren tegen het onderwijs, maar de laatste jaren werd de vrijstelling ook gebruikt door influencers en ouders die de overheid wantrouwen. Daarom heeft de Hoge Raad in april besloten deze vrijstelling niet meer af te geven. De gemeente gaat in gesprek met ouders om passende scholen te vinden. Bij aanhoudende weigering kan eventueel worden gehandhaafd. En de politie zoekt getuigen van een ernstige aanrijding op de Zeeweg afgelopen woensdag. Bij de aanrijding tussen een motor en politieauto, ter hoogte van parkeerplaats Bloemendaal aan Zee, zijn twee opzittenden van een motor gewond geraakt en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de aanrijding is nog niet bekend, mede daarom roept de politie getuigen op om zich te melden. En Spaarndam gaat zijn historische sluizen beschermen door flitspalen te plaatsen. Het dorp heeft een paar van die sluizen, maar die raken beschadigd door zwaar vrachtverkeer, zo meldt het HD. Sinds 2023 geldt een gebiedsverbod voor vrachtverkeer rond de sluis van het dorp, maar hier wordt niet naar geluisterd. Naast de schade aan de sluizen veroorzaakt dit ook onveilige verkeerssituaties. Twee flitspalen moeten er nu voor zorgen dat er geen zware voertuigen meer over de kwetsbare dijken rijden. Zelfs de vuilniswagens zullen een andere route moeten vinden. Overtreding kost €110. En dan het weer. Vandaag wordt het iets minder warm en bewolkt. De temperatuur blijft rond de 30 graden hangen. Vanavond geldt code geel voor hevige onweersbuien. Morgen koelt het af naar zo'n 25 graden en neemt de wind uit het westen toe.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

man uit Haarlem, Van Velzen. Roel van Velzen, meer is niet meer. En daarvoor Chris Malinchak. So good to me. Man die in jaren geleden in de dansmuziek enorm... Die Chris Malinchak, dat was echt een talent. Maar een beetje zo'n eeuwig talent. Hij brak één keer bijna door met dit So Good To Me wat we net draaiden. En daarna brak hij nog een paar keer bijna door. Maar echt heel groot is hij niet geworden. Maar volgens mij heeft hij er een goede boterham aan. Nou, daarmee. Ik bedoel... Hij is niet. We hoeven ons geen zorgen te maken over Chris. Zullen we maar even zeggen. Het is 8:30 over 9:30 op 105. Haarlem 105 op de zaterdagmorgen. Dat betekent dat we even gaan kijken naar de andere media. Normaaliter doet Marcel Beun dat maar. Omdat Marcel vandaag lekker een dagje in het zonnetje gaat zitten, denk ik. Met zijn hoofdje. Doen wij het zelf maar eventjes. We gaan eerst maar even naar de wetenschap. Scientias.nl, een mooie wetenschapssite. Heeft vaak interessante ontwikkelingen. Onder andere over een ziekte waar meer dan 1 miljard mensen gevoelig voor zijn, omdat ze de veroorzaker van die ziekte in hun lijf hebben. En die ziekte kan blindheid veroorzaken. En dat doet hij ook in veel gevallen. Ik heb het over toxoplasmose. Meer dan 1 miljard mensen in de wereld, bijna 1 op de 3 mensen, hebben deze parasiet eigenlijk in hun lichaam. Zijn dus eigenlijk een beetje ziek, maar de meeste mensen hebben daar geen last van. De Toxoplasma gondii, dat is een parasiet. En die onder andere kun je die binnenkrijgen als je in aanraking komt met kattenuitwerpselen. Nou, dat zijn er heel veel. Ik kan me voorstellen dat ik het gewoon in me heb, dat toxoplasmose. Maar je kunt ook besmet raken door gewoon voedsel of water dat besmet is te drinken, te eten. Bijvoorbeeld verhit vlees, waar dan die parasiet in zit, maar dan nog niet helemaal goed gebakken vlees is, dat je dat eet. En dan krijg je die toxoplasmose parasiet in je lijf. En die kan het vaatvlies van je oog infecteren. De oculaire toxoplasmose. Die ooginfectie die dan het netvlies aantast en dan tot permanent gezichtsvlies, blindheid dus, kan leiden. En het is een van de belangrijkste oorzaken van ooginfecties ter wereld. En vooral zwangere vrouwen, dus het ongeboren kind en de zwangere vrouw, zijn er bijvoorbeeld erg gevoelig voor. En nou is het rare dat omdat zoveel mensen dus eigenlijk besmet zijn met die toxoplasmose parasiet, mensen denken dat het niet te bestrijden is. Dus dat het, jammer dan. Je kan er niet omheen. Maar goed, dat is helemaal niet waar. Want als we dus gaan werken aan betere voedselveiligheid, toegang tot schoon water, verbeterde sanitaire voorzieningen en screening bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap, dan kan het aantal ernstige ziektegevallen zo ver worden teruggedrongen dat je een enorme winst kan maken door maar een paar relatief eenvoudige maatregelen te treffen. En daar wordt nu voor gepleit door een groep van wetenschappers. Die hebben daar dus ook een onderzoek naar gedaan. De Flinders University. En daarom roept de Wereldgezondheidsorganisatie WHO op om toxoplasmose vanaf nu officieel te erkennen als een, wel verwaarloosde, maar als een tropische ziekte. En dan komt er dus meer geld en middelen vrij. Ja, en dan die sleepboot in de ruimte. Een beetje een ingewikkeld verhaal. Ruimtetelescoop SWIFT, staat op de NOS, werd in 2004 gelanceerd om astronomische fenomena zoals gammaflitsen, nou, daar kunnen we waarschijnlijk ook nog een heel programma aan wijden, vast te leggen. Gammaflitsen zijn de meest krachtige explosies in het heelal. Die SWIFT-telescoop die doet het prima. Die zweeft dus al 22 jaar om ons heen. Maar hij zit nogal laag om de aarde. En dan krijgt hij steeds meer last van rondvliegende rotzooi. Deeltjes en van dat ruimtevuilnis. En door die botsingen gaat hij steeds langzamer ronddraaien. En hoe langzamer hij ronddraait, hoe meer hij naar beneden valt. En hij heeft zelf geen raket. Dus hij moet een duwtje krijgen. En dat duwtje krijgt hij van een zee, een soort sleepboot in de ruimte. Ze gaan er iets naartoe sturen. Ze gaan een klein dingetje naartoe sturen. En daarmee gaan ze hem een duwtje geven. Duwen ze hem weer ietsje omhoog. Is toch mooi? Ik zag Eric Smit. Ik zag hem, The Cure, op Pinkpop vorige week. Hij zag er niet uit. Hij ziet er nu helemaal niet meer uit. Dat doet niemand tegen de 60. Hij is al in de 60, denk ik. Ja, het is veel in de 60. En hij zag er toen al niet uit. En nu al helemaal niet. Maar de muziek is nog steeds geweldig. Ook live. The Cure. Close to Me.

Wat doe je als je behoorlijk saxofoon kan spelen bijvoorbeeld en je zit in de jazz en ze schrijven geen liedjes voor je? Dan doe je het zelf. Charlie Gier, die doet het zelf. Hij is saxofonist, maar ook multi-instrumentalist. Hij is singer-songwriter en hij houdt ook van dansmuziek. Hij dacht, weet je wat, ik combineer dat allemaal, een Engelsman. En hij schreef en speelde dit ook, My Madonna. Het is 11:50. Weet je wat ook het voordeel is van Haarlem 105? Als het nou zo heel warm is en je hebt helemaal nergens zin in, je zit een beetje te puffen en te overleven in je huis of in je tuin of onder de parasol of waar je ook maar bent, je hoeft ook niks te doen. Je kunt gewoon naar ons luisteren. Wij zoeken het allemaal voor je uit. Bijvoorbeeld hoe de Haarlemse Honkbalweek omgaat met de hitte. Wat zou dat voor invloed hebben op de Haarlemse Honkbalweek? Je hoeft het niet op te zoeken. Je hoeft niet naar Google. Je hoeft geen AI-tools te gebruiken. Gewoon wachten. Komt het vanzelf voorbij hier in Chelenee.

Rumors uit 74. Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Een van de klassieke tracks die daarop staat. De hitte in Haarlem, er zijn nogal wat slachtoffers van. De Honkbalweek Haarlem is wel leuk. Ja, we hadden het er heel over. De Honkbalweek Haarlem deed net als de gemiddelde Haarlemmer op, bij 35 graden of lager. Namelijk achterover hangen en denken, nou, het zal mijn tijd wel duren. Ik zit hier aan de kust. Zo warm wordt het niet. Maar de Honkbalweek had het verkeerd. Want meneer Jos Wiene, de burgemeester toevallig, die dacht, nou, dat zullen we nog wel eens zien. En die verbood gewoon de middagwedstrijd tussen Italië en Tsjechië om het risico op oververhitting en extra druk op de zorg te beperken. En die wedstrijd is dus verplaatst naar aanstaande dinsdag de 30e om 11:30. Maar uiteindelijk de rest van de Honkbalweek, tenminste de rest van de Honkbalweek, lijkt wel door te gaan. De Nederlanders zijn begonnen. Nederland is de Haarlemse Honkbalweek begonnen met een overwinning. De International Globetrotters, dat is een beetje een ratje toe van honkballers uit verschillende landen over de hele wereld. Die werden met 6-1 verslagen. Dus die International Globetrotters trouwens, die maakten hun debuut op de Honkbalweek. De Honkbalweek is een invitation only, hè? Dus je wordt uitgenodigd om mee te spelen. Er doen meer dan 20 landen en teams mee. En de hele website heb ik even bekeken. Het is een beetje een rare website. Daar ga ik verder niet over hebben. Want ze hebben wat... laat ik het toch maar even proberen uit te leggen. Ze hebben het zo gemaakt, de website van de Honkbalweek, dat je kan scrollen. En als je dan scrollt, dan ontstaat er nieuwe content. Je ziet het wel, er wordt opeens een nieuw plaatje getoond omdat je aan het scrollen bent. Maar dat doen ze ook met de letters, de zinnen die er gewoon staan. En dat betekent dat als de zin bijna uit beeld is, dan is hij pas compleet. Ik zie nog steeds dat het in het Pimelier-stadion in Haarlem wordt gedaan op het moment dat het al onder de banner verdwijnt bijna. Enfin, the future of baseball noemen ze het zelf. De Honkbalweek is begonnen. En eigenlijk, stiekem, het was een beetje aan mij ontgaan. Ik weet niet hoe het kon, maar de Honkbalweek is een beetje in stilte begonnen. Meestal is er een grote mediastorm vooraf, maar dat is dit jaar een stuk minder. In ieder geval, het is dus begonnen, hè? 26e al, gisteren al. En dat duurt tot met 4 juli de Honkbalweek, de Haarlemse Honkbalweek. Nederland is begonnen met de winst en dat is alvast een goed nieuws. En dit is de jaren 80. Ik stapte ooit in een bus en toen zei iemand, het was een nachtbus en ik denk dat degene die het riep ook dronken was. Hé, daar heb je Nick Kershaw. Ik weet niet, ik moet even een foto kijken van Nick Kershaw. Ik kan me niet voorstellen dat ik er toen zo uitzag. Zeker niet meer. Wouldn't it be good?

0: 105. Het is 10 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding wordt verkocht. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden dan teksten als jongen, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Mythos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot het model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. De parkeergarage in Rotterdam, waar vanochtend brand uitbrak, blijft voorlopig dicht. De brandweer probeert uitgebrande auto's uit die garage te halen. Vanochtend vroeg brak er brand uit in de garage. Meerdere wagens stonden in brand en dat zorgde voor veel rook. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Afgelopen donderdag op vrrijdagnacht zijn 1,6 miljoen mensen wakker gebleven om naar Nederland-Tunesië te kijken. Dat blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Het derde WK-duel van Oranje begon om 1 uur 's nachts. Bijna iedereen die inschakelde keek ook naar de tweede helft. Ondanks het tijdstip was het het best bekeken programma van die dag. Naar de andere wedstrijden van Oranje keken dik 4 miljoen mensen. Het weer, zon en wolken, met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien, met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Blijf maar rustig achterover zitten. Wij doen het werk wel voor je, oké?

funk en oldschool disco zijn zeker niet vreemd voor Wolfman. Jerry Wolf uit Haarlem samen met Fat Baker. Never Too Much. Cover dus. Maar dan wel op een nieuwerwetse manier gedaan. Bijna 6:10. Goedemorgen, dit is 105 Haarlem 105. Serené tot 12 uur op de zaterdagmorgen tussen 9 en 12. Ik sta hier altijd net zo voor 9 en lekker binnen. En dan pakken we een kop koffie en dan gaan wij het werk voor je doen. En met dit soort dagen, dit soort warme dagen, kan ik me voorstellen dat je niks anders erbij doet. Hoeft ook helemaal niet. Wij lezen ook gewoon de andere media voor je. Ik heb straks iets uit het Haarlems Dagblad voor je. Over, wat verdienen de heren en dames in de top van Tata Steel eigenlijk? En, misschien nog wel belangrijker, waarom verdienen ze dat? Waaraan hebben ze dat verdiend? Het is aan het Haarlems Dagblad om daarin te duiken deze keer, want die moeite ga ik niet doen. Maar ik kan het wel voor je brengen om eens eventjes... ik kan er wel ietsje dieper in duiken. Dat heb ik natuurlijk wel een beetje gedaan. Gaan we zo direct wel eventjes wat aandacht aan besteden. Ook nog even, als we het toch over geld hebben. Hoe komt Haarlem eigenlijk aan 8,1 miljoen euro? Waar halen wij dat nou weer vandaan? Het heeft iets te maken met... Het begint met een V en het eindigt op verkeersboetes. Maar daar gaan we het straks ook nog even over hebben. wat er allemaal nog gebeurt. We hebben zo direct om 10:30 natuurlijk. Arthur Meijer, die zit echt... als je het hebt over graven, die zit continu te graven. Dat is echt zo'n mol die echt aan het vroeten is. En we gaan hem straks horen hoor, om 10:30. Om 10:50, mijn andere vroetwerk in de andere media. Onder andere over boksen, over sport dus. Ga ik het in ieder geval nog even hebben over wat er in de bokswereld allemaal gebeurt. Want daar is ook iets aan de hand. Met andere woorden, blijf gewoon lekker zitten, joh. Je hoeft niks te doen. Je kan koffie drinken, dat is lekker warm. Warm drinken trouwens is goed, hè. Want dan gaan je poriën een beetje openstaan. En dan duw je zelf de warmte weer een beetje naar buiten. Dan verdamp je ook wat meer en zo. Dus doe dat nou maar gewoon. En doe vooral rustig aan. Davina Michel brak niet door met dit liedje. Maar dit was al een van haar vroegere nummers. Duurt te lang.

blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over een grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Want morgen is de pijn terug.

Davin & Michel, het duurt te lang. Ik denk dat dit een van de eerste nummers is waarmee wij, waarmee wij eigenlijk kennis maakten met Davin & Michel. En heel lang geleden, heel lang geleden, toen was de reggae weer in opkomst. Dan heb ik het over de jaren 80. En toen kwam dit meisje toen nog, June Lodge, die in de reggae best wel een grote naam was, maar bij ons totaal onbekend. Samen met Prins Mohammed, een toaster. Ook uit de reggae scene met dit hitje. Met een groot hit in Nederland. Someone Loves You, Honey.

Ze hebben het later nog een keer geprobeerd met een cover van een nummer van Leo Sayer. More Than I Can Say. Misschien moet je wel echt goed gaan graven in je geheugen als je dat nog weet. Samen met Prince Mohammed, June Lodge. Een soort eendagsvliegje. Someone Loves You Honey. Maar een grote hit was het zeker wel. Nou, de miljoenen vliegen om je oren. Nou, de tonnen gaan om je oren vliegen. Zo direct gaan de miljoenen om je oren vliegen. We bouwen het langzaam op in dit deel van Share & Nee op de zaterdagmorgen hier op 105. Het gaat over Tata Steel. De CXO's van Tata Steel. Dan hebben we het over de CEO, de CCO, de CFO en de COO samen. Die vormen de top van Tata Steel. Laten we het daar maar even op houden. Moet ik de naam even noemen? Ja, de CEO is Hans van den Berg. De CFO is Hans Turkensteen. Dus Hans heten is sowieso al goed bij Tata Steel. Dan heb je een carrière. Akkas Latschman is de COO. En Peter Bencher, de CCO, die begon overigens pas in september van 2025. En die Bencher, die CCO dus, die verdiende vanaf september tot het einde van het jaar totaal, dus alle beloningen bij elkaar, zo'n 493.000 euro. Een half miljoentje voor 3,5 maand werk. Helemaal niet goed. Doet hij het? Zeg je, nou, dat doet hij goed. Even kijken, de CFO, dat is die andere Hans, Turkensteen. Die verdiende 1,245 miljoen. Van den Berg, de CEO, 904.000 euro. En meneer Latschman, de COO, kwam op 867.000 euro. Dat zijn gewoon goede salarissen. Laten we even eerlijk wezen. Ik kan me voorstellen dat er mensen in Haarlem zijn die daar ook hun onderbroek voor 's ochtends willen aantrekken. Maar nou hebben deze mensen er een bonus bij gekregen. En dan ontstaat er gezeik. Want ze hebben een bonus gekregen, ieder van 110.000 euro. Zelfs alleen al voor die bonus zouden heel veel mensen in Haarlem 's ochtends hun onderbroeken best wel aan willen trekken of hun sokken. Maar die bonus, die wordt een beetje raar verantwoord. Want waarom krijgen ze die bonus? Ze krijgen die bonus vanwege uitzonderlijke inzet in een periode van verhoogde onzekerheid. Nou, ik zal je vertellen, als er verhoogde onzekerheid is, de meeste mensen gaan zich dan beter inzetten. De meeste mensen gaan hun best doen om zoiets, hè, een verhoogde onzekerheid, om daar iets aan te doen. Nou, deze mensen hebben dat ook gedaan en die krijgen daar gewoon 110.000 euro de man voor. Oké. Maar die timing van die bonus is dan ook nog eens ingewikkeld. Tata Steel zit namelijk in een reorganisatie. En in die reorganisatie, even om het in perspectief te zetten, willen ze meer dan 1000, bijna 1200 banen laten verdwijnen. Nou, oké. En aan de andere kant zitten ze te vissen naar miljarden euro's van het Rijk om die omslag te maken naar groen staal. Daar hebben we het hier al vaker over gehad. Ook in positieve zin overigens, want het is op zich natuurlijk een goede beweging, maar kost een hoop geld. Dus er is de miljarden vliegen je om je oren bij Tata Steel. 1200 mensen kunnen hun baan kwijtraken. En dan in dat gedoe allemaal, ja, moeten ze gewoon hun werk doen, zou je zeggen. Maar dan krijgen ze er een bonus van. Nou, dat ze die bonus krijgen, daar wil ik niks over vinden. Maar de FNV, de vakbonden, ja, die vinden daar natuurlijk wel wat van. De Chian Lachin, de FNV-bestuurder daar, die heeft zich te verzet tegen. Die heeft gevraagd, waarom krijgen ze die bonus? En kunnen we toch niet uitleggen op de werkvloer? En nou is het interessante eigenlijk wat Tata Steel tegen de FNV-bestuurder heeft gezegd. Wat hun antwoord weer was op het bezwaar van FNV. En dan, als we het nog over die onderbroek hebben, daar zou ik mijn broek dan wel even een beetje van af. Let op, ik maak het even stil. Want het antwoord van Tata Steel op FN-bestuurder Chian Lachin, die zei, jongens, jullie willen dat we dat geld terugstorten. Dat is niet fair om van jullie, niet fair van jullie, om dat te vragen. Niet fair. Niet fair. Enfin, over fairheid en miljoenen gaan we het straks nog wel even hebben. Het begint met een V en het eindigt op verkeersboetes. Wanneer zijn die fair en hoeveel miljoen mag je eigenlijk opstrijken als gemeente? Niemand weet het, maar het is er wel.

Sommieux reigt de hits aan elkaar. Het gebeurt in zo'n periode. Het zegt hun tijd. Sommieux, 24 Hours. En daarvoor Sam Fender en Olivia Dean. Olivia Dean die trouwens ook al die hits aan elkaar reigt. Samen in Rain Me In. Zo direct, 10:30. Dan is het tijd voor het 105 nieuws met Arthur Meijer. Maar eerst nog maar even de nieuwste van Taylor Swift. Ze is wat traditioneel geworden in de muziekkeus. Mondharmonicaatje mee.

0: Swift. Een beetje op de country, hè? De country boot gestapt. I knew it. I knew you.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen. Net als vele anderen moest Spaarne Gasthuis Zuid gisteren ook maatregelen nemen. De hele zomer verblijft de geriatrieafdeling op een koelere plek. Het ziekenhuis ligt op het zuiden en is al oud, waardoor het sneller opwarmt. Hierdoor werd het ook te warm voor de mensen op de geriatrieafdeling, die de rest van de zomer dus in het koelere beddenhuis van het ziekenhuis zitten. De andere vestigingen van het ziekenhuis zijn moderner, daar was geen verplaatsing nodig. De rechtbank Noord-Holland wil een rechter ontslaan omdat deze 4000 WOO-verzoek indiende. Naar eigen zeggen om de wet open overheid te testen. Deze wet geeft het recht om informatie over het beleid van overheidsorganisaties op te vragen. Volgens Follow the Money deed de rechter dit om gemeenten te laten zien hoe makkelijk het is om misbruik te maken van de wet en ze zo aan te sporen verandering in Den Haag teweeg te brengen. De rechter is al sinds april niet meer actief. Nu wil de rechtbank hem ook ontslaan voor het onnodig belasten van gemeenten en mogelijke partijdigheid. En vanaf volgende week wordt het parkeren in Haarlemse garages 10% duurder. Zo meldt het HD. Volgens de gemeente is de prijsverhoging nodig om de invoering van betaald parkeren te financieren. Parkeren in de Appelaar gaat hierdoor €5,20 per uur kosten. De kosten van abonnementen stijgen niet en ook de prijs voor het op straat parkeren blijft hetzelfde. En terwijl het kabinet vooralsnog kiest voor 2 grote kerncentrales, geeft netbeheerder Tennet de voorkeur aan 6 kleinere verspreid over het land. 1 daarvan zou in Haarlemmermeer moeten komen, in het gebied tussen Spaarnwoude en de Lieden. Samen met 5 andere centrales zou dit evenveel stroom moeten opleveren als 2 grote. Volgens het ministerie zijn 2 grote efficiënter en sneller te realiseren. Tennet pleit juist voor 6 kleine en ziet een voordeel in het opeenvolgend kunnen bouwen, waardoor ze sneller kunnen draaien. Daarnaast zijn ze makkelijker en goedkoper op het net aan te sluiten en beter op de lokale vragen af te stemmen. En dan het weer. Vandaag wordt het iets minder warm en bewolkt. De temperatuur blijft rond 30 graden hangen. Vanavond geldt code geel voor hevige onweersbuien. Morgen koelt het af naar zo'n 25 graden en neemt de wind uit het westen toe.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: toptijd van de ska. Madness. Bekende van Embarrassment. Maar er vroeg ook de Nightboat to Cairo. Maar dit was One Step Beyond. Ska was een beetje in de jaren 80. Ja, dat was. Kijk, wij waren de. Wij toen in de jaren 80. Wij waren de No Future Generation. De wereld was kut. Dus wat deden we? We maakten gewoon vrolijke muziek. Zo ging dat toen. Tegenwoordig is het een stuk. Ja, een stuk negatiever allemaal. Mensen zitten een beetje meer in de put. Maar ook daar heb je ska-muziek voor. Het gaat kut. Dus, hè, wat zeg je? Ja, helemaal. Oh, ja, jullie hebben. Jullie, die andere generatie.
1: Wij zijn de huidige No Future generatie. Echt geen toekomst meer.
0: Nee, ook. Dus totaal. Alles, de wereld gaat naar de kloten. En elke generatie vindt dat weer opnieuw. Dus. Ik hoor nu bijvoorbeeld dat er kerncentrales worden neergezet. Daar hebben wij dus tegen geprotesteerd. Kernenergie en tegen. Want dat was allemaal. Maar goed, tegenwoordig zien we dat weer heel anders. Omdat het natuurlijk weer wat minder vervuilend is op andere vlakken. Nou goed, zo zie je maar. Iedereen op zijn eigen manier vindt dat het allemaal kut is. Ja. We moeten koffie. Nee, we hebben al koffie, maar we moeten nog meer koffie drinken, denk ik. Enfin, we gaan even naar de andere media. Even over vrolijkheid. Ja? Kaapverdië. Wat een topland op het WK. Ze spelen 3 keer gelijk. Ze maken 2 doelpunten. Heel belangrijk. Ze maken 2 doelpunten tegen Spanje. 2-2 tegen Spanje. En daarom, omdat ze die 2 doelpunten hebben gemaakt. En 3 keer gelijk hebben gespeeld, zijn ze door. Kaapverdië is door op het WK. Ik had het absoluut niet verwacht. Uruguay naar huis, Kaapverdië door. Het is een sprookje voor de Kaapverdianen. Het mooie is, daar spelen 6 gasten in uit Rotterdam. Die spelen allemaal in de Eredivisie. En Laros Duarte, die had het eigenlijk af moeten maken. Die had gewoon een doelpuntje moeten maken. En dan hadden ze in de 75e minuut gewoon 1-0 gewonnen. En dan waren ze helemaal door geweest. En nu gaan ze gewoon door. En kijk, de weg naar het WK, naar het wereldkampioenschap voor Kaapverdië ligt open. Want ze moeten hoeven in de volgende ronde alleen maar te winnen van Argentinië. Nou, makkie, huidige wereldkampioen met Messi. En daarna tegen de winnaar van Australië-Egypte. Nou ja, dan zit je al in de kwartfinale. Ik zeg, het wordt een makkie voor Kaapverdië. Fantastisch, toch? Kaapverdië-Argentinië, die wedstrijd moet ik zien. Het wordt of 8-0 voor Argentinië, of het wordt gewoon weer een stunt. Dus in allebei de gevallen heb je een leuke wedstrijd gezien, denk ik. En dan nog meer sportnieuws. Hoe stop je eigenlijk als bokser? Er komt een dag dat je zegt, ik stop. Maar wanneer doe je dat? En zeggen ze dan niet meteen tegen je dat je laf bent? Want ja, er is altijd een volgend gevecht. En het is helemaal ernstig als je wereldkampioen bent. Alexander Usyk, dat is die man die tegen Rico Verhoeven nog heeft gebokst. Een tijdje geleden, 2 maanden geleden of zo. Dat is die Alexander Usyk is een van de grootste boksers ooit. Hij is in alle bonden, WBA, WBC en de IBF, is hij de wereldkampioen. Dus het is geen kleintje. En hij heeft nu gezegd, net nadat hij tegen Verhoeven heeft gebokst, jammer voor Verhoeven, hij heeft gezegd, ik stop ermee. Ik neem afscheid van de titels, maar ik ga niet uit de sport. Kijk, dat is nou een goede manier om te zeggen, ik heb er eigenlijk helemaal geen zin meer in. Hij wil het maar zonder gezichtsverlies. En als je in 3 bonden wereldkampioen bent en je doet dan, ja, je neemt afscheid van je titels, dan verlies je dus geen gevechten. Dus je bent geen kampioen meer, maar je hebt niet verloren. En misschien heeft hij dit wel gedaan na aanleiding van die bokswedstrijd tegen Rico Verhoeven. Want het was volgens mij Rico Verhoeven zijn 3e partijtje boksen of zo in zijn hele leven. En hij heeft van hem gewonnen, van Verhoeven. Maar het ging niet makkelijk. En Verhoeven die was natuurlijk op zich al aan het protesteren toen tegen de uitslag. Omdat er zo vroeg eigenlijk de wedstrijd werd gestopt. Technische knock-out noemen ze dat. Dat de scheidsrechter de wedstrijd stopt. Maar toen zei Rico, ik kan nog door. Sla me dan maar neer. Nee, goed. Enfin. En die Verhoeven, ja, die had een nieuw gevecht geëist tegen die Usyk. En ik denk dat Alexander Usyk daar geen zin in heeft. Die heeft geen zin om door een beginnertje neergehaald te worden. We weten het niet precies. Enfin. Het is alweer muziek. Dit is van Gregory Porter. Ja, geremixed door meneer Rules, Holding On. My past has left me bruised. I hide from the truth. When the truth won't let me lie right now.

beetje muziek om moeilijk bij te kijken, dit. Dit is een van die weinige nummers waar ik dan denk van... Ik wou dat ik een sigaret rookte. Dat ik nu zo'n beetje zo die peuk zo uit mijn mondhoek kan laten hangen. Zo. Dat is deze muziek. Gregory Porter, de Rules remix van Holding On. Het is 14 minuten voor 11 uur op 105 Haarlem. 105. De term hitmachine is al een beetje voorbijgekomen net. In combinatie met Taylor Swift bijvoorbeeld. Er is er nog eentje. Bruno Mars. Die man die... als er iemand is die iets kan aanraken en dan is het dus een hit, dan is het Bruno Mars wel geweldig. Zijn nieuwe, een van de nieuwe dingen die... want het is een explosie van creativiteit, die man. Is hier, dat is On My Soul. Dat is deze.

0: Ilse de Lange. Met gitaar, altijd goed. Something good. En daarvan Bruno Mars met zijn laatste creatie. Tenminste, de laatste creatie die hij heeft uitgebracht, zeg maar. Wat dat dan heet. Ja, tegenwoordig kun je natuurlijk op allerlei verschillende manieren iets uitbrengen. Tussen aanhalingstekens. On my soul. Ja, meer dan 8 miljoen euro. Daar heb ik het over. Over het geld dat Haarlem incasseert, de gemeente incasseert bij de verkeersboetes. Het onderzoek is gedaan, een beetje raar, door een commerciële site, overstappen.nl. En die hebben eigenlijk naar al die boetes gekeken. Die hebben de boel allemaal op. Ik denk dat ze zich daar verveeld hebben tijdens toen het warmer werd of zo. In ieder geval, die analyse van overstappen.nl is gedaan op basis van gegevens van het CJIB, het Centraal Justitieel Incassobureau. En daar staan ook gegevens van Haarlem in. 8,1 miljoen euro ongeveer, plus of min 40.000 euro. En de meest voorkomende overtreding in Haarlem is te hard rijden. 30.000 zaken met een boekwaarde van ongeveer 2,1 miljoen euro. Nou, er zitten allemaal cijfertjes in natuurlijk. Verboden in te rijden borden. Bij een driekleurig verkeerslicht doorrijden, dus door rood rijden. Staat met 4000 euro, 4000 zaken, 1,2 miljoen euro erop. En tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat vasthouden. Schijnt ook niet te mogen, je telefoontje vasthouden. Ook 3.500 zaken en ook 1,2 miljoen euro. Nou, alle cijfers bij elkaar opgeteld. Ongeveer 8,1 miljoen euro voor de gemeente Haarlem. Is dat nou veel voor verkeersboetes? Nou, dan moet je het relatief gaan bekijken. Namelijk ten opzichte van de rest van de wereld. En Haarlem staat op nummer 24. Als het gaat om het bedrag dat is opgehaald, zullen we maar even zeggen, met de verkeersboetes. Bovenaan, uiteraard, Amsterdam. 74 miljoen euro. Bijna meer dan een half miljoen euro zakken. Maar wat mij opvalt, is vooral de plek van Haarlemmermeer. Dat ligt hier vlak onder ons. Denk je, nou, het is wel een grote gemeente. Hè? Dus ze hebben veel wegen, snelwegen erin en zo. Dat helpt natuurlijk enorm. De Haarlemmermeer doet het goed, hoor. Die boeren goed. Meer dan 26 miljoen euro. Dus meer dan 3 keer zoveel binnengehaald aan verkeersboetes als Haarlem. Ik denk dat het handig is om een stukje A9 te claimen. Zodat we wat meer. Dan krijgen we wat meer binnen. En weet je wat het handige daarvan is? Dan komt er meer binnen. En dan hoeven die 10% er niet bovenop. Op die parkeer. Parkeerfees die ze in Haarlem willen gaan. Hoeveel wordt het in de kamp parkeren straks? Of in de stad? 5 euro nog wat per uur. In de parkeergarage.
1: De Appelaar werd 5,20 euro.
0: Appelaar, ja. In de parkeergarage. Meer dan 5 euro per uur. Kijk, dat is 10% erbovenop. Als je nou een stukje A9 claimt gewoon. Of weet je wat, dan nemen we die tunnel erbij. Helpt, dan doen we daar ook een paar lichten en een paar flitspaal erbij. Volgens mij scheelt dat een hoop goed. We kunnen gewoon een euro vanaf in de parkeergarage. Dat zou nou een keertje goed nieuws zijn.

0: say it once again.
1: Met Simons.
0: In case you missed it.
1: Dit is Shay René, ik ben René. Ik ben er op zaterdag tussen 9 en 12. Straks om 12 uur, over een uur, dik een uur, Heisa. Het Haarlems Entertainment en Informatieprogramma op de zaterdag. We gaan even luisteren wat er in de rest van de wereld gebeurt.
2: Dit is 105. Het is 11 uur.
3: City Dijkers met het NOS Journaal. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor zo'n superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 opeenvolgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 35 of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. De Amerikaanse regering heeft weer toestemming gegeven om een selecte groep organisaties toegang te geven tot NITOS. Dat is een krachtig AI-model van techbedrijf Anthropic dat fouten in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de regering uit vrees voor de nationale veiligheid dat Anthropic de toegang moest intrekken. Na gesprekken met de regering is er nu weer groen licht. Ruimteorganisatie NASA stuurt een onbemand ruimtevaartuig op pad voor een reddingsmissie. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt langzaam in de atmosfeer van de aarde te vallen. Het reddingsvaartuig moet zich met 3 robotarmen aan de telescoop gaan vastklampen en het weer in zijn oorspronkelijke baan duwen. Dinsdag is de lancering. En langebaanschaatster Antoinette Rijpma de Jong wil in 2028 naar de Olympische Zomerspelen als baanwielrenner. Ze hoopt mee te doen aan de ploegachtervolging. Ze traint al mee met de baanploeg en bondscoach Nick Stöppler zegt dat ze heel snel vooruit gaat. Hij zou haar graag meenemen naar het WK in oktober, maar het moet wel passen in haar schaatsseizoen dat voorgaat. Rijpma de Jong won al 6 medailles op de winterspelen, waaronder goud op de 1500 meter bij het schaatsen. Het weer, zon en wolken, met nu nog lokaal een enkel buitje. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. Vanwege die hitte geldt in Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: René Kind. In afwachting van de hagelbuien. Tot 12 uur, Shay René.

zou zeggen dat het nog kan. 10:55 op zaterdag. Met dit weer zou het nog kunnen. Get out of your lazy bed, Matt Bianco. Maar dan kan je wel aanraden om wel iets... weet je wat het is? Hoe minder je doet, hoe minder zin je krijgt in dingen. Dus dat... Je moet je gewoon ergens ook gewoon aan beginnen. Dan komt het wel goed. Zeker ook als het warm is, kan ik je wel aanraden om wel iets te doen. Tenminste, iets met je hoofd of zo. Kruiswoordpuzzel, weet ik veel. Ga iets doen. Maar alleen niet fysiek, hè? Niet inspannen. Dat is onhandig. Het is ook, trouwens, topsport wordt ook wel lastig in de zomer. Als je die voetballers bijvoorbeeld op het WK voetbal... De meeste spelen in een stadion waar dan airco is. Maar er zijn ook stadions zonder airco. En dan heb je die extra drinkpauze wel nodig. Heb je dat boegeroep gehoord wat er elke keer is? Van de toeschouwers, die houden er helemaal... Voetbaltoeschouwers houden daar niet van na 22 minuten stoppen... om 3 minuten te gaan drinken. Maar goed, want in het stadion hebben ze ook geen reclame. Dan staan ze gewoon, zitten gewoon 40.000 mensen zitten gewoon te wachten tot het klaar is met die drinkpauze. Ja, een beetje raar natuurlijk. Oké, ik dwaal af, want we zijn in Chez René. René Kind tot 12 uur op deze zender. 105 Haarlem, 105. 24/7 zijn we er op DAB+, FM, online. Alle kanalen die je maar kunt voorstellen. Zelfs op de tv zie je rare beelden die toevallig in sync zijn met mijn stem. Het is toeval. Dit is even dat mensen geloven niet dat wij echt koffie drinken. Ik kan het nu ook even live laten zien. Ja, jij kan het ook live laten zien, maar je bent niet in beeld, Arthur. Ja, dat is. Ik kan schakelen. Ik ga je straks even in beeld schakelen. Dat jij ook echt koffie drinkt. Nou, laten we niet te melig gaan doen, want het is helemaal geen tijd om melig te zijn. We hebben het in dit uur straks nog. We hebben het over Rembrandt. Dat komt voorbij, over cultuur gesproken. Echt andere cultuur. We hebben het ook nog over Dickie Dick. Ook cultuur, dat soort dingen. Komt zo dicht om 11:15 voorbij. Om 11:30 Arthur dus, met koffie. En die brengt het 105 nieuws. En om 11:50 de rest van de wereld hier naartoe gebracht. Een mediaoverzicht. Niet van Marcel Beun, die dat normaal niet zo doet. Maar ik doe het zelf eventjes, want Marcel is een weekendje niet aanwezig in dit programma. En wat er verder nog ter tafel komt, komt er nog iets ter tafel? Ja, er komt nog wat ter tafel, maar daar kom ik zo denk ik nog wel even op. Want anders blijf ik ouwe hoeren, daar heb ik helemaal geen zin in. Ik ben er ook vanwege de muziek. Ik zit ook gewoon lekker met de koptelefoontje op, lekker aan de muziek te luisteren. Norah Jones en Alessia Cara bijvoorbeeld, samen in Trouble.

Alessia Cara. Eigenlijk met haar muzikale tante, denk ik. Want Norah Jones is wel van een andere generatie, maar ze zitten samen wel heel erg goed in de jazzhoek met I'm in Trouble.

Daniel Pouter, Bad Day. Het is bijna 11:15 en dat, mensen, dat betekent dat we even gaan graven in de cultuur in deze buurt. En het is interessant om maar meteen te beginnen met een film die aanstaande maandag wordt gedraaid in het Patronaat. Een film gebaseerd op de verhalen, de opgeschreven verhalen van Glenn Matlock. Glenn Matlock was de originele, de eerste bassist van de Sex Pistols, punk, in de jaren 80. En die Glenn Matlock heeft een mooi boek geschreven over zijn beeld van die punk. Want die punk werd ook een punkrevolutie genoemd, hè, in de jaren 80. En daar heeft hij dus vanuit de goot van de punk heeft hij daadwerkelijk alles meegemaakt. Deze Glenn Matlock. Glenn Matlock die overigens veel te aardig was voor de punk. Hele zachtaardige jongen. En de grote man van de Sex Pistols, Johnny Rotten, was natuurlijk wel echt een harde punker. Dus die twee die botsten nogal. Dus meteen na het debuutalbum van de Sex Pistols, toen verdween Glenn Matlock eigenlijk uit de band. Hij stapte op. Hij schreef een boek over zijn I Was a Teenage Sex Pistol. En daar is weer een film over gemaakt. En die film die wordt vertoond in de schuur. Dan hebben we het over het eind van de jaren 70. Het werd een cultureel kantelpunt. Hè. De punk heeft veel achtergelaten, ook in de muziekwereld. Goede dingen achtergelaten in de wereld van de muziek. En de Sex Pistols die waren daar onder andere een van de grote aanjagers van. Mooie film, denk ik. I Was a Teenage Sex Pistol. Aanstaande maandag in de schuur. En het Patronaat organiseren dat dan samen. Vanavond in het Patronaat zelf, de Zero's Heroes. Was je er nog? Waar was je? Ben je er nog? Heimwee naar de tijd van de MSN-chats, zeggen ze zelf. Met je crush, krabbelen met je BFF en bobba's in Habbo. Jongen, dit is echt van, niet echt van na mijn tijd, maar wel van de Zero's. Een tijdcapsule. 2000 tot 2009. De low-rise spijkerbroeken. De shutter shades. En de stoffige Nokia's. Ik zeg het gewoon, want ik kan het zelf niet beter bedenken. 50 cent. Ja, Avril Lavigne. Jeumig, ja, weet je. Nou, voor mij was 2000 tot 2009 ook een leuke tijd. Want toen zat ik bij de landelijke radio. Dus al die liedjes. Ik heb ze ongelooflijk vaak aangekondigd. Maar ik kan ze niet meezingen. Ik ken alleen de intro's uit mijn hoofd. De Zero's Heroes. Vanavond in het Patronaat. Wat ik dan wel ook leuk vind, is dat aanstaande vrijdag in het Patronaat KRS-One staat. Voor veel mensen van die Zero's Heroes is dat weer een. Wie is nou weer KRS-One? Nou jongens, dat is nou een legendarisch hip-hop-icoon. Ja, dat is de grote My Philosophy European Tour. Dus echt nog een grote. Ik weet niet of je de boombap kan. De boombap, dat is de stijl van rappen. Ja, dat is. Boombap, hoe leg ik dat nou uit? Nou, zoek het maar op. De boombap, dat is de stijl van KRS-One. Is echt old school hip-hop. Als iemand zegt, ik heb de stijl boombap, dan weet je dat hij goed kan rappen trouwens. Want daar moet je wel wat voor kunnen. KRS-One, aanstaande vrijdag in het Patronaat. Ja, geweldig. De kaartjes overigens. Ik moet even goed kijken. Is mijn resolutie van mijn scherm al goed genoeg? Kaartje voor KRS-One kost €58. Dat is niet goedkoop. Dat is voor het Patronaat een redelijke prijs. En dan de schuur. Ja, jongens, ik kan er niet omheen. Echt geweldig. In de schuur wordt een film vertoond. Aanstaande de zondagsmorgen wordt er een film vertoond in de schuur. En dat is Dickie Dick en de verdwenen knuffel. Alleen al de term, ik smelt al alleen gewoon bij de. Dickie Dick is natuurlijk een fantastische figuur. Dickie Dick, die lekkere, dikke, rode kater. Dickie Dick ontdekt dat er iets ergs is gebeurd. Beer is verdwenen. Beer is zijn liefste knuffel. En zonder Beer kan Dickie Dick niet slapen. Gelukkig krijgt hij de hulp van zijn beste vriendinnetje, Poesmuis. Samen gaan ze op onderzoek uit en daarbij stuiten ze op onverwachte verrassingen. Mooi toch? Een bed kan veranderen in een trampoline. En op een waslijn kun je heuse circustoeren uithalen. 62 minuten duurt de film. Mooi toch? Dickie Dick en de verdwenen knuffel. Ik moet even kijken wanneer die precies wordt vertoond. Ja, morgen om 1:00 middags. Mooi toch? Daar moet je toch heen als je een kind hebt in die leeftijd. Dat is toch mooi. 3+ is het. Dus voor iedereen echt gewoon leuk. En ik zou hem zelf ook graag willen zien. Dickie Dick en de verdwenen knuffel.

0: Nectar Wood, Wine into Water. En daarvoor Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Zo direct, over een minuutje of zeven, wil ik het heel even kort met je hebben over de overeenkomsten tussen 1627 en 2026. Bijna 400 jaar verschil. Maar misschien toch niet zo'n heel erg groot verschil. Maar eerst het 105 nieuws.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemorgen. Haarlem wil 31 kinderen die thuisonderwijs krijgen weer naar school krijgen. Kinderen die thuisonderwijs krijgen hebben daarvoor een vrijstelling van de leerplicht gekregen. Deze was oorspronkelijk bedoeld voor ouders met religieuze of levensbeschouwelijke bezwaren tegen het onderwijs. Maar de laatste jaren wordt de vrijstelling ook gebruikt door influencers en ouders die de overheid wantrouwen. Daarom heeft de Hoge Raad in april besloten deze vrijstellingen niet meer af te geven. Gemeente Haarlem gaat in gesprek met de ouders om passende scholen te vinden. Bij aanhoudende weigering kan eventueel worden gehandhaafd. En net als vele anderen moest Spaarne Gasthuis Zuid gisteren ook maatregelen nemen. De hele zomer verblijft de geriatrieafdeling op een koelere plek. Het ziekenhuis ligt op het zuiden en is al oud, waardoor het sneller opwarmt. Hierdoor wordt het ook te warm voor de mensen op de geriatrieafdeling, die de rest van de zomer dus in het koelere beddenhuis van het ziekenhuis zitten. De andere vestigingen van het ziekenhuis zijn moderner, daar was geen verplaatsing nodig. Rechtbank Noord-Holland wil een rechter ontslaan omdat deze 4000 WOO-verzoek indiende, naar eigen zeggen om de wet Open Overheid te testen. Deze wet geeft het recht om informatie over het beleid van overheidsorganisaties op te vragen. En volgens Follow the Money deed de rechter dit om gemeenten te laten zien hoe makkelijk het is om misbruik te maken van de wet en ze zo aan te sporen verandering in Den Haag teweeg te brengen. De rechter is al sinds april niet meer actief. Nu wil de rechtbank hem ook ontslaan voor het onnodig belasten van gemeenten en mogelijke partijdigheid. En terwijl het kabinet vooralsnog kiest voor twee grote kerncentrales, geeft netbeheerder Tennet de voorkeur aan 6 kleinere verspreid over het land. Eén daarvan zou in Haarlemmermeer moeten komen, in het gebied tussen Spaarnwoude en de Lieden. Samen met 5 andere centrales zou dit evenveel stroom moeten opleveren als 2 grote. Volgens het ministerie zijn 2 grote efficiënter en sneller te realiseren. Tennet pleit juist voor 6 kleine en ziet een voordeel in het opeenvolgend kunnen bouwen, waardoor ze sneller kunnen draaien. Daarnaast zijn ze makkelijker en goedkoper op het net aan te sluiten en beter op de lokale vraag af te stemmen. En dan het weer. Vandaag wordt het iets minder warm en bewolkt. De temperatuur blijft rond de 30 graden hangen. Vanavond geldt code geel voor hevige onweersbuien. Morgen koelt het af naar zo'n 25 graden en neemt de wind uit het westen toe.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Ja, Alain, hij kan doen wat hij wil. Hij blijft onze grote held natuurlijk in Haarlem op muziekgebied. Eén van de, dat moet ik wel zeggen. Alain Clark en Blow Me Away. En daarvoor Brian Ferry, man uit de jaren 70, 80. Let's Stick Together. Straks om 12 uur. Hij is nu al in de studio, Jan Gaus. Dat betekent dat we hem moeten hem nog even kalm houden tot 12 uur. En om 12 uur dan laten we hem los. Dan maken we die band los en dan gaat hij los met Heisa. Het Haarlems Entertainment en Informatieprogramma op de zaterdag. Dat doet hij straks om 12 uur. Maar eerst gaan we eens even kijken naar de andere media voor de laatste keer op deze zaterdagmorgen. En laten we maar eens beginnen met de 30-jarige oorlog. Ja, mensen, dat was rond de 1627. En tijdens die 30-jarige oorlog in 1627 dus, laten we zeggen op de kop af, zo'n 400 jaar geleden, hadden we een probleem met vluchtelingen. Ja, honderdduizenden vluchtelingen die naar de Nederlandse Republiek kwamen vluchten. Waaronder ook bijvoorbeeld veel mensen uit het zuiden die hier terechtkwamen, bijvoorbeeld ook hier in de Vijfhoeken. Veel Belgische vluchtelingen bijvoorbeeld hebben we ook gehad. Maar goed, in Leiden hadden ze er ook last van. En in Leiden woonde Rembrandt. Een niet helemaal onbekend gebleven schilder. En Rembrandt die schilderde dus in Leiden tijdens die discussies over vluchtelingen die naar de Nederlanden toe kwamen. En hij schilderde iets dat heet Laat de kleine kinderen tot mij komen. Ook niet helemaal woke, dat weet ik. Maar in combinatie met Christus is dat dus een religieus schilderij. Laat de kleine kinderen tot mij komen. En nu hebben ze ontdekt, dat schilderij overigens werd ontdekt in Duitsland in 2014, dus 12 jaar geleden. Toen wisten ze nog niet dat het van Rembrandt was. Het werd geveild als een anoniem werk, lezen we op nu.nl. Inmiddels weten we dat het definitief van Rembrandt is, dus dat het door hem is geschilderd. En op 1 juli wordt het geveild. En het gaat zo'n 10 miljoen, tussen de 9 tot 14 miljoen euro opbrengen, denken ze nu. Maar ze hebben dat schilderij onderzocht. En dan hebben ze gevonden dat er een poging is gedaan om dat werk conventioneler en minder cultureel te maken. Of minder multicultureel te maken. Want Rembrandt was woke. Rembrandt heeft bijvoorbeeld op het originele schilderij, zien ze dus op die verflagen, een naakt kindje geschilderd. En bijvoorbeeld een man met een tulband. Nou, die man met die tulband, die is in de verste verte niet meer te ontdekken op het schilderij dat er bovenop zit. En dat kindje heeft kleren aangekregen. Dus iemand heeft er overheen geschilderd. Nou goed, is het dan nog een schilderij van Rembrandt, kun je zeggen? Ik weet niet, of hebben ze het eraf gehaald? Is het nu, staat dat kindje erop? Nee, dat kindje heeft nog steeds kleren aan. En die man met die tulbanden. Oh ja, maar ja, ze hebben het in de originele staat gebracht. Dus ze hebben zitten schuren totdat dat kindje die kleren uit zijn en die man met die tulband er weer op staat. Nou, dat schilderij, dat gaat dus op 1 juli geveild worden bij Sotheby's in Londen. Gaat, denk ik, zo'n 14 miljoen euro opbrengen. Maar het geeft wel weer dat al die discussies en multicultureel en woke en vluchtelingen, dat is van alle tijden, want dit is dus van 400 jaar geleden.

0: Het gebeurt niet vaak dat Chris Brown een gitaar in zijn nummer heeft. Hij houdt er helemaal niet van. Hij is van de R&B. Maar dit nummer heeft een gitaar en dat maakt het meteen goed. Leon Thomas doet mee in Fallin. We hadden het net over het schilderij uit 1627. Van Rembrandt, of het nou geretoucheerd was. Ook van alle tijden, dus dingen retoucheren, dingen weghalen en zo. Maar ik heb het niet helemaal afgemaakt, want we weten nou eigenlijk niet. Ik wist niet op het einde van het bericht of het schilderij dat wordt geveild, of daar nou die man met die tulband en dat naakte kindje, hè, of die daar nou wel of niet op staan. En daarvoor heb ik dus in de studio Arthur. Want Arthur is niet alleen maar de man van het 105 nieuws. Hij graaft ook. Nou, Arthur, heb je het nou gevonden of niet? Wat is nu de staat van het schilderij?
1: Nog
0: nu?
1: Steeds onduidelijk. Ik heb wel zitten googlen. Ja. Maar bovenaan het nu.nl artikel staat inderdaad de man met tulband.
0: Ja.
1: Maar Maria lijkt vernederlands te zijn. Het kind heeft kleren aan en een van de kinderen voor haar is ook ouder.
0: Ja.
1: Als ik dan google naar het schilderij, dan krijg ik een Wikimedia Commons bestand wat weer naar NRC uit 2018 verwijst. Dat Jan Six het kunstwerk vindt en het is mogelijk van Rembrandt. Dus dat is nog voor de restauratie.
0: Ja.
1: Maar daar zien we geen man met tulband. Daar zien we een heel Nederlands ogende man met beret op. Maria ziet eruit als Maria in plaats van een Nederlandse vrouw. En voor haar staan kinderen. Maar het kind in haar armen heeft ook kleren aan.
0: Dus we weten het niet.
1: Het is onduidelijk.
0: Onduidelijk. We weten niet hoe het schilderij eruit ziet. Maar als je er 14 miljoen euro voor neertelt, dan wil je toch wel weten wat je koopt.
1: Ja.
0: Dus nou ja, wat dat betreft. Oh, Jan wil er ook nog wat. Dit is een interessant onderwerp. Jan wil er ook nog wat over zeggen.
2: Jan Six, zeggen jullie dat wat, vrienden?
0: Ja, Jan Six, zeg maar wel iets. Maar jij wil er iets heel speciaals over zeggen.
2: Nou, Jan Six en de familie Six, die hebben toen echt Rembrandt helemaal aan de grond zat.
0: Ja.
2: Dus geen schilderij kon verkopen.
0: Mm-hmm.
2: Die familie, die hebben dus
0: helemaal
2: een beetje gered. Ja. Helemaal voor een habbekrat hebben ze al die
0: schilderijen opgekocht.
2: Al die schilderijen.
0: Ja, maar dat was ook geen. Dat was ook.
2: Was ook niet helemaal. Dus je hebt nu de collectie Six. Heb je.
0: Ja, dat klopt.
2: En in Amsterdam heb je dan een heel pand daarvoor, wat ook geopend is. En als je echt een liefhebber daarvoor bent, dan moet je daar echt een keer naartoe gaan.
0: Kan je nog voor een happenkras misschien nog iets weghalen?
2: Nou, wat je daar namelijk heel mooi ziet. Je ziet daar namelijk niet alleen die schilderijen, maar ook de hele, alles eromheen uit die tijd.
0: Ja,
2: en dat is een hele exclusieve. Dus de Jan Six, moet er maar eens op googlen in Amsterdam. Mooi. Ga er een keer heen, want het is echt waanzinnig gebleven.
0: Maar er is wel iemand met een lange termijn visie. En aandelen, zeg maar. Die ging long. Die ging long.
3: Did you hate me so deeply? You made it look easy to leave in the blink of an eye.

Ik ga hem gewoon de Haarlemse Ed Sheeran noemen, deze jongen. Hij heet Selwyn. Hij klinkt niet als Ed Sheeran, maar hij doet hetzelfde. Hij heeft ook zo'n loopstation, waar Ed Sheeran ook bekend mee werd. Piano, en heeft hij een loopstation. En zo maakt hij zijn shows. Je kunt hem inhuren, denk ik. Maar hij maakt ook gewoon leuke muziek op de plaat. en daarom draaide ik hem natuurlijk. Selwyn uit Haarlem, Chasing Ghosts.

gotta go! Lenny Kravitz, tegenwoordig nog steeds actief. Maar dat rouw is er wel een beetje van af bij hem. Dit doet hij niet meer. Ja, hij doet het nog wel op het podium, maar de nieuwe muziek die hij maakt is... hij zit toch een beetje meer in de popkant. En dit was nog uit zijn ruwere tijd, American Woman.

Klinkt als K-pop, is het niet. Dit komt uit Engeland. JYT en CLS. Als het vanavond gaat hagelen en onweren, dan komt dat omdat er veel energie in de atmosfeer zit. Die energie die brengt Jan Gaus er straks in met Heisa, het Haarlems Entertainment en Informatieprogramma op de zaterdag. Dit programma is er volgende week weer, maar je luistert naar 105. Haarlem 105, die is er altijd.

0: Dit is 105. Het is 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg, die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 leden met 8 speurhonden. Bij de crash waarbij gisteren een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is een dode gevallen. Het gaat om de piloot, melden Chinese autoriteiten. 13 mensen raakten gewond. In het sportvliegtuig zat alleen de piloot, de toedracht wordt nog onderzocht. Gisteren gingen beelden van het incident rond, maar de Chinese autoriteiten en media zwegen lang over de crash. Mensen rond de wolkenkrabber in Peking mochten er geen beelden van maken en ze mochten er niet meer in de buurt komen. In Thailand is een Australiër opgepakt die verdacht wordt van de moord op een meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs het spoor. Het meisje van 17 was voor het laatst levend gezien op camerabeelden van een hotel 10 minuten verderop in de bekende badplaats Pattaya, samen met de man die nu is opgepakt. 2 uur nadat het meisje als vermist werd opgegeven, werd de Australiër opgepakt op de luchthaven van hoofdstad Bangkok. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor een superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. Het weer vanmiddag volop zon en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 3 over 12. Goedemiddag.
0: Jan Gaus.
2: Dit is het programma Heisa en dat is het tot 3 uur vanmiddag.
0: Haarlem, op zaterdag van 12 tot 3. Jan Gaus, Heisa.
3: Haarlem

Ja, ja. Is Shakira Burna Boy. Ja, de hele zomer door, inderdaad. Ook op deze zaterdag. Het is een beetje gek weer eigenlijk, hè. Het is behoorlijk bewolkt. Het is ook een beetje drukkend warm. Je denkt van, nou, er kan heel snel een grote regenbui aankomen. Nou, dat is op dit moment nog niet het geval. Ik kijk zo nu dan ook even voor je naar buiten. Dus Shakira, Burna Boy en Dai Dai en Jorde, Sabrina, Carpenter en Espresso. Espresso, ja. 10 over 12, we gaan er een hele leuke middag van maken. We gaan een beetje bellen met een aantal mensen. Onder andere met Jeroen Kalvelagen, want die ziet daar toch maar mooi weer daar in dat stadion, in dat honkbalstadion. We gaan eens even van hem horen. Hij is de stadionspeaker en hij doet ook alles met geluidjes en dat soort dingen. Misschien kan hij daar straks ook nog wel wat van over laten horen. Dat zou leuk zijn. Maar we gaan in ieder geval eventjes met hem bellen hoe hij ervoor staat.

ik zit hier op de video ook te kijken naar de Nederlandse ondertiteling. Nou, ik hoop dat je die niet bij hebt gezien, want jongen, jongen, als je dan de vertaling ziet van dat nummer, dan denk je van, man, oh man. ik ben niet je sletje. Dat soort dingen, dat soort vertalingen komen.

plaat hier bij Haarlem 105, Mama's Gun. En daar herken je gelijk Haarlem 105 aan. Aan natuurlijk het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Maar ook een beetje van die afwijkende muziek en Mama's Gun. Ach, heerlijke plaat. Zeker. Enjoy. Ook een mooie videoclip erbij als je meekijkt via de televisie. Ja. En dit is Mike Perry, Justin Yesso. De nummer.

0: It was love, was dat van Mike Perry en Justin Jesser.
1: Dit is Haarlem, op zaterdag van 12 tot 3. Jan Gauws,
2: Heisa, Haarlem 105.
0: Met de nieuwe van de 3J

0: 105.
1: De nieuwe van de 3J's was dat. En Los Fast. Ach, heerlijk. Zeker. Beetje reggae. Ook een leuke video erbij. Prachtig. En dit is ILO. Even terug in de tijd met Shine A Little Love.

0: The Electric Light Orchestra. En Shine a Little Love. Ah, precies half 1. Hoe heb ik het zo uit kunnen mieken? Ja. Bakermat heb ik straks voor je met Rani en I Love Life. En ik heb voor je Shannon Spyro en The Material Lover. Die platen zitten eraan te komen. Ik zie ook, de Dance Band met Let It Whip. Ook zo'n lekker plaatje. Maar goed, nu is het nieuws van half 1. 105.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Haarlem wil 31 kinderen die thuisonderwijs krijgen weer naar school krijgen. Kinderen die thuisonderwijs krijgen hebben daarvoor een vrijstelling van de leerplicht gekregen. Deze was oorspronkelijk bedoeld voor ouders met religieuze of levensbeschouwelijke bezwaren tegen het onderwijs. De laatste jaren werd de vrijstelling ook gebruikt door influencers en ouders die de overheid wantrouwen. Daarom heeft de Hoge Raad in april besloten deze vrijstellingen niet meer af te geven. De gemeente gaat in gesprek met de ouders om passende scholen te vinden. Bij aanhoudende weigering kan eventueel worden gehandhaafd. Net als vele anderen moest Spaarne Gasthuis Zuid gisteren ook maatregelen nemen. De hele zomer verblijft de geriatrieafdeling op een koelere plek. Het ziekenhuis ligt op het zuiden en is al oud, waardoor het sneller opwarmt. Hierdoor werd het ook te warm voor de mensen op de geriatrieafdeling, die de rest van de zomer dus in het koelere beddenhuis van het ziekenhuis zitten. De andere vestigingen van het ziekenhuis zijn moderner, daar was geen verplaatsing nodig. Rechtbank Noord-Holland wil een rechter ontslaan omdat deze 4000 WOO-verzoeken indiende. Naar eigen zeggen om de wet open overheid te testen. Deze wet geeft het recht om informatie over het beleid van overheidsorganisaties op te vragen. Volgens Follow the Money deed de rechter dit om gemeenten te laten zien hoe makkelijk het is om misbruik te maken van de wet en ze zo aan te sporen verandering in Den Haag teweeg te brengen. De rechter is al sinds april niet meer actief. Nu wil de rechtbank hem ook ontslaan voor het onnodig belasten van de gemeente en mogelijke partijdigheid. En Spaarndam gaat zijn historische sluizen beschermen door flitspalen te plaatsen. Het dorp heeft een paar van die sluizen, maar die raken beschadigd door zwaar vrachtverkeer, zo meldt het HD. Sinds 2023 geldt een gebiedsverbod voor vrachtverkeer rond de sluizen van het dorp, maar hier wordt niet naar geluisterd. Naast de schade aan de sluizen veroorzaakt dit ook onveilige verkeerssituaties. Twee flitspalen moeten ervoor zorgen dat er geen zware voertuigen meer over de kwetsbare dijken rijden. Zelfs de vuilniswagens zullen een andere route moeten vinden. Overtreding kost €110. En dan het weer. Vandaag wordt het iets minder warm en bewolkt. De temperatuur blijft rond de 30 graden hangen. Vanavond geldt code geel voor hevige onweersbuien. Morgen koelt het af naar zo'n 25 graden en neemt de wind uit het westen toe.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: mooie nieuwe single van Shanna Spyro en The Material Lover. En ik heb hem hier aan de lijn, Jeroen Kalverlagen. Goedemiddag, Jeroen.
1: Goedemiddag, Jan.
0: Goedemiddag. Hoe lang kennen wij elkaar al, Jeroen, denk je? Een jaar of 30?
1: Ik heb jou ooit nog achter een bureautje zien zitten in de Kleine Houtstraat. En toen was jij volgens mij programmaleider van Station Haarlem.
0: Nou, ik voel me helemaal vereerd dat jij mij programmaleider noemt van Station Haarlem. helemaal goed. Laten we gewoon zo, Jeroen, helemaal goed. Maar dat was inderdaad in de Kleine Houtstraat, hè?
1: Ja, dat is. Nou, ik denk dat het. Nou, ik denk wel. We worden oud, 34 jaar geleden of zo.
0: Ja, precies. Want hoe lang ben jij al betrokken bij. Want het is gisteren weer begonnen, hè? Het grote feest. Het honkbalfeest van bijna van Nederland, hè?
1: Ja, het is het honkbalfeest van Nederland. En ja, ik ben sinds 1994 betrokken bij de Honkbalweek. En ja, het blijft nog steeds leuk om te doen. En je ontwikkelt ook mee in zo'n toernooi. En nu moet je je wel aan bepaalde regels gaan houden in verband met jingles. Hè. Dat je kan niet meer, zoals vroeger, bleven de pitchers soms op mij wachten. Ja, met gooien, dan maak ik geluid. En dan is voor zoals een pitcher is dat zeer storend als ik dan te laat mijn veden dichtgooi. Ja, dat moet nu allemaal officieel. En dat maakt het dan ook wel weer uitdagend.
0: Oké, okay. Ja, want laten we even voor de goede orde. Jij zorgt voor. Nou, natuurlijk, het publiek zorgt zelf voor de sfeer. Maar jij doet daar toch even nog wat dingetjes bovenop. Dat het nog groter. En ik heb eerder al in de weken, ik zit hier ook van 10 tot 12, heb ik al meerdere malen reclame gemaakt voor. Want het is gewoon een enorm event. Het is waanzinnig leuk om mee te doen en mee te maken. Zo'n honkbalwedstrijd, hè? Want doen ze dat nog steeds, Jeroen? Dat.
1: Ja, dat. sommige dingen. Ik ben altijd wel iemand van het vernieuwen. En ik doe het ook niet meer in mijn eentje. Vroeger deed ik elke wedstrijd zelf. Nu heb ik een team van mensen om me heen. Luud van der Geest, Huub Brusman, Jeroen Diebe en Robert Meiboom. En die brengen ook wat vernieuwing naar binnen. En alleen, het is toch de geëikte dingen willen het publiek nog steeds horen. En het werkt. Het werkt, tot mijn verbazing werkt dat nog steeds. Dat mensen met hun linkerhand, doe je linkerhand omhoog en dan moeten ze klappen. En ja, dat.
0: En dan gebruik je ook allerlei ondersteuning. Je had het net al over jingles. Dat zijn allemaal geluidsfragmenten die dan onder een bepaalde knop zitten. Want ik zag ook op jouw Facebookpagina een hele. Je hebt ongeveer een radiostudio daar, hè, voor de ter beschikking.
1: Nou, was dat maar zo. Ik had het gisteren nog met het verhuurbedrijf erover. Die mengtafel, dat is echt prehistorisch, nog analoog. Maar we hebben inderdaad wel de beschikkingen. Ik ben ooit begonnen met cassettebandjes en een cd-speler. En we hebben nu een prachtige jinglemachine waar we direct kunnen starten. Hè. Dus als een bal de lucht in gaat en hij gaat richting de fitbox. Dan is het een kwestie van timen om op het juiste moment een glasgerinkel in te starten.
0: En dat, geweldig.
1: Ja, en vroeger was dat gewoon totaal. Zat ik met mijn minidisc, zat ik gewoon. Ja, daar heb ik ook nog mee gewerkt. Continu te draaien. Maar nu dit er is, ja, dat is fantastisch.
0: Ja, want dat geeft een enorme sfeer, geeft dat er ook bij. Hè? Ik moet wel zeggen dat er komt echt een klapper van. Er komt nu al gelijk. En het is Nederland-Italië vanavond, hè?
1: Ja, vanavond de kraker, hè, Nederland-Italië. Wat ik al zei, het is bijna uitverkocht. En dus mocht je er nog naartoe willen gaan. Ik zou zeggen, koop nog snel even kaarten, want het zou heel mooi zijn als het er helemaal uit verkoopt.
0: Ja.
1: En ik weet niet wat het weer vanavond gaat doen. Voor mij was de wedstrijd net onderbroken door onweer. Want op dit moment speelt Chinese Taipei tegen Curaçao. Italië. Dus ja, dus even afwachten hoe de. Maar ik denk dat het vanavond wel, wel helemaal los gaat.
0: Ja, ja, want de kans op neerslag die vanaf 6 uur neemt hij toe. 20% kans op neerslag. Want dat is echt wel voor honkbal. Als het gaat regenen, dan is het klaar. Hè? Want dan wordt het glad, dan wordt het slippery, dan wordt het de bal. Want met regen spelen ze niet, hè?
1: Nou, met regen wordt de wedstrijd in eerste instantie even onderbroken. Dan gaan ze dan gaan ze afwachten hoe lang die bui gaat duren. Als blijkt dat daarna droog wordt, dan gaan veldmedewerkers die gaan het veld weer helemaal intact brengen om de wedstrijd te vervolgen. En tussentijds, ja, dan moet er ook muziek gedraaid worden. En dan meestal met de regenpauzes is het altijd feest op de tribunes. Ik ben ook één keer uitgeroepen, dat is 20 jaar geleden, bij een wedstrijd, tot Man of the Match ben ik uitgeroepen. omdat die wedstrijd die werd definitief gestaakt, uiteindelijk. Maar ik moest blijven draaien, omdat ze wilden gewoon die wedstrijd uitgespeeld, voor het toernooi ook. Maar ja, dat kon niet, maar daardoor bleef het publiek ook op de tribunes. En de spelers die begonnen ook mee te doen. Die begonnen met buikschuiven en over de

0: doen, want dat proberen we een beetje vanaf te komen. Maar dat illustreert wel de Hommelweek, maar ik vind dat niet passen. De clash met Should I Stay of Should I Go, daar is het eigenlijk voor mij mee begonnen met jingles. Daar pikt het publiek eigenlijk als eerste op van blijf je wel staan die pitcher. Dat is dan met in de wedstrijd mag dan een coach, die mag dan één keer naar de pitcher toe lopen om hem op te peppen. En dan is het altijd de vraag, blijft die pitcher staan of gaat hij eraf? En daar gebruikte ik vroeger altijd die classform met Should I Go.
1: Ja, precies. Ja, die hebben we dan volgens mij net niet hier. Ik heb wel Rock the Casbah, die heb ik wel, van de Clash.
0: Ja, die is ook lekker.
1: Die is ook lekker, hè? Ja, precies. Ja, ja. En het is dus, en je had het net dus even over de vlieger van Hazes. Daar wil je er wel een beetje van afkomen, maar dat is natuurlijk voor de buitenlandse gasten. En de buitenlandse partijen die denken dan, wat is dit, de vlieger? Of kunnen ze dat dan ook wel waarderen?
0: Inderdaad, dat klopt. Die buitenlandse teams die weten niet wat hun overkomt. En dat maakt het bijzonder om dat. Ze komen dus ook regelmatig met USB-stickjes komen ze naar me toe van om dat nummer.
1: Omdat
0: ze willen dat nummer hebben. En volgens mij wordt dat ook nog ergens in Cuba gedraaid. En
1: mooi.
0: Het is ook. We hebben het gekoppeld aan. Je hebt een 7e inning stretch.
1: Ja.
0: Dat is Take Me Out of the Ball Game. Maar je hebt dus, in Nederland hebben we dus de eerste helft 8 is dan de Nederlandse Eighth Inning Stretch. Dat is dan de vlieger. Dat stadion zingt het nog steeds helemaal mee. En voor mij is het dit jaar ook heel bijzonder, omdat ik in al die toernooien dacht van er komt een moment dat mijn moeder er niet meer is. En ja, nu is dit toernooi voor mij de eerste keer dat ik het zonder mijn moeder moet doen.
1: Ach. En dan start Jan Gauws net dit nummer in.
0: Ja, André.

0: dit is fantastisch. Hij in het stadion.
1: Ja, ja, dit is het moment.
0: Ja.
1: En hier op dat moment veet ik altijd de vlieger weg. En dan gaat er, dan zingen ze door. Maar we kijken altijd wel van... We deden het vroeger iedere wedstrijd. Iedere avondwedstrijd. Nu doen we het alleen bij het Nederlands team. Dus,
2: Okay.
1: Want het is natuurlijk ook een nummer wat ja... een hoop irritatie bij sommige mensen veroorzaakt.
2: Die zeggen dan, waar hebben we weer die vlieger? Komt die vlieger weer? Bedenk eens wat anders.
1: We moeten ook wel eens vernieuwen. En New Diamond, Sweet Caroline doen we dan ook wel eens ter vervanging.
2: Ja.
1: En
2: dat is ook prachtig. Ja, en zo.
1: Dat is het mooie van de Hommelweek. De muziek vernieuwt en daardoor kun je... En het toernooi ontwikkelt zich verder. En daardoor blijft het gewoon echt super om te doen.
2: Helemaal mooi. Het is, het is net begonnen. Het is gisteren pas begonnen. En dan nog, wat is het, 7-8 dagen nog lang. Neem je dan gewoon vrij van je gewone werk, van de NS? Of heb je vakantie nu? Hoe doe je dat?
1: Ja, ik heb verlof aankomende week. En je moet wel verlof nemen, want anders... Ik word ook een dagje ouder. Ook qua voorbereiding en alles. Het is gewoon makkelijk als je gewoon... Want ik draai in het vroege rooster bij de Nederlandse Spoorwegen.
2: Ja.

0: dus het zou betekenen dat ik dan echt dagen van...
1: Nee, dat is heel verstandig. Heel verstandig.
0: Nee, dat vind ik ook niet verantwoord naar mijn werk toe.
1: Precies,
0: dus,
1: neem gewoon lekker gewoon een paar dagen vrij. En het is ook geweldig. Ja. Dus, en ik hoorde je nou net een naam noemen. Jeroen Diebe. Is dat Jeroen Diebe van de Rijksvastgoedbedrijf? Ambtenaar, die Diebe? Of is dat iemand anders?
0: Ja, dat is Diep, ja.
1: Ja. Nou, doe...
0: Die doet altijd, die doet altijd de muziek bij onze gezellen.
1: Aha, oké. Okay.
0: En hij is er voor het eerst dit jaar bij. En dat vind ik ook gewoon leuk, weet je. Mensen die staan daar 40 wedstrijden per jaar geluid te doen. En... Bij van Olympia, Huber Dussman, Luc van Geest en Robert Meiboom. Weet je, dat is leuk om daarmee een team te vormen. Want zij staan 40 wedstrijden per jaar bij zo'n club. En dan is het gewoon leuk dat zij ook het geluid bij de Hongerweek kunnen doen.
1: Ja, helemaal goed. Prachtig.
0: En
1: prachtig.
0: Ik red het niet meer alleen, hè. Dat echt niet. Ik heb die beslissing in 2018 genomen. Dat het echt de laatste. Want ik ben gewoon op. Ik ben gewoon na zo'n week. Ben ik echt op en ik wil ook gewoon zelf. Ik ben ook zelf van het spelletje gaan houden. Dus ik wil zelf ook een keer een wedstrijd kijken. En,
1: Helemaal goed. Dat doe je goed, Jeroen. Ik kwam je bij Koningsdag kwam ik je ook tegen. En toen zei ik, sta je nog ergens? Nee, dit jaar. Of Koningsdag was het totdat we elkaar tegenkwamen. En toen zei je, nee, ik heb helemaal geen optredens vandaag. Ik mag er zelf eventjes van genieten. Vond ik mooi.
0: Ja, precies. Ja, ik heb in al die jaren... Heb ik alle Koningsdagen in cafés op feesten gedraaid. En ik dacht echt dit jaar van... Ik wil gewoon zelf Koningsdag vieren. En het leuke van alles nog is... Ik maak vandaag mijn comeback als DJ... op het evenementenpodium van de Hongerweek.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dus niet in het stadion. Ik sta vandaag op het podium... Als DJ moet ik tussen de wedstrijd, tussen de middagwedstrijd en de avondwedstrijd, moet ik dan de mensen gaan oppeppen.
1: Oké, nou dat is helemaal mooi. Er zijn nog een aantal kaarten voor vanavond verkrijgbaar. Voor de prachtige wedstrijd en natuurlijk de Haarlemse Honkbalweken in het Pimmelier Sportpark. Is er nog de hele week. Ga er een keer naartoe, want het is een fantastisch. Het is echt heel leuk om mee te maken. Al heb je er geen balverstand van het honkbal. Je pikt het zo op. Er is altijd wel iemand die je dat kan uitleggen. Een enorme gemoedelijke sfeer onder elkaar. Ik werd altijd, Jeroen, door mijn vader meegenomen. Mijn vader die zei toen altijd, en die nam ook mijn zus mee... en dan gingen we gewoon naar het honkbal. Mijn vader die vond dat ook fantastisch. Het is ook, want het bestaat, hoe lang bestaat dat honkbal? Dit honkbal, vieren toch ook een feestje dit seizoen? Deze keer?
0: Nee, volgens mij, want het is sinds 1962...
1: 1961 las ik. Ja, mijn geboortedatum.
0: 61, nou.
1: 61, mijn geboortedatum.
0: Ik was nog niet geboren.
1: Ik wel.
0: en ik ging inderdaad ook voor het eerst met mijn vader mee. En later ging je proberen om dan via de sloot gratis op het terrein te komen. En ballen vangen die over het hek heen kwamen. Ik ben nog bij de Haarlem Nikkels natuurlijk vroeger geweest. En dat evenement bestaat al heel lang. En ik hoop dat dat ook heel lang nog blijft bestaan.
1: Precies, 1961, daar komt het vandaan. Dankjewel Jeroen, veel succes, veel plezier ook. Goed dat je het een beetje afwisselt en we spreken elkaar.
0: We spreken elkaar, Jan, leuk gesproken hebben.
1: Alright, en ik draai dan toch maar even de Clash. Met Rock the Casbah. Hoi hoi.
0: Hoi hoi.
1: Doei doei.

Ik sprak net met Jeroen Kalverlagen, een van de stadionspeakers van de Haarlemse honkbalweek. En die had het net over dit nummer. De Clash. En dat is als de werper op is. Ja, blijf ik nog of ga ik weg? Hè? Maak ik plaats voor een andere werper? Ja. Dat is allemaal mooi, hè? Ja, heerlijk. Even Jeroen Kalverlagen net gesproken. Uitgebreid gesproken over hoe hij dat allemaal doet. En mooi dat hij dat ook afwisselt met een aantal andere gasten. Om daar toch al die wedstrijden te voorzien van geluidjes, van dingen om mee te maken. Dat is echt een waanzinnig event, is dat. De Haarlemse Honkbalweek. En dit is de Dance Band. En dat nummer dat heet Let It Work.

0: De Das Band en Let It Whip. En straks een van het NOS Journaal van 1 uur. Tot zo. 105.
1: Dit is 105. Het is 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS Journaal. Behalve een waarschuwing voor de hitte heeft het KNMI nu ook code oranje afgekondigd vanwege onweersbuien die eraan komen. Vanavond vanaf 8 uur geldt in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel code oranje voor hevig onweer. Dat kan gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden teksten als jongen 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer. Zon en wolken met lokaal een enkel buitje. Vanmiddag zonnig en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dus vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de N307 Hoorn richting Lelystad. Bij de Houtreebrug staat 3 kilometer file met een klein half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Jan Gaus.
0: Ja, het is 3 over 1. Dit is het programma Heisa. En dat is het tot 3 uur. 105. En dit is de nieuwe van Ilse de Lange. Even gewoon een videoclipje maken. Dat zit er niet meer bij deze dame. Een beetje jammer. Ja. Ja, ze heeft een 40 seconden videoclipje ervan gemaakt. Maar goed. Ilse de Lange en Sam

About Me ken je ook van haar. Gabrielle Chill Me. En nu heeft ze dan dat nieuwe nummer. En dat heet Pure Love. Heerlijk. Ja. Word je er ook een beetje gek van? Van al het gedoe over hitte en dat soort dingen.

Level 42 en de Hot Water. Op een gegeven moment was de koek gewoon op met Level 42. Ze hebben op een gegeven moment nog wel geprobeerd andere liedjes uit te brengen. Maar ja, ze kwamen toch niet meer tot deze prestaties. En dat was eigenlijk best wel jammer, want jong, wat een band. Wat een band. Goedemiddag, Haarlem 105 met Niall Horan. En Tate's zo goed. Heerlijke stad om te wonen hier in de omgeving van Heemstede, Haarlem en Bloemendaal. Oeh, zeker.

even kijken of ik iemand ken in Limburg die je kan bellen. Want superhittegolf in Limburg is een feit. Nou, daar wil ik wel even het fijne van weten. Om te kijken hoe dat beleefd wordt in Limburg. Even kijken, wie ken ik nou in Limburg? Nou, daar ga ik eens even over nadenken. Ja.

0: make you move.
1: To the latest groove. Ja, Bandolero was dit. En ja, eigenlijk hoort daar die... even kijken, heb ik die jingle nog ergens? Had ik die opgezocht? Ja, deze.
2: Het superfoute zomertrio.
1: Nou, trio. bijna wel. Bandolero was dat. Jongen, jongen, wat een plaat. Oh, jongen, jongen. Ja. Even kijken. 7:30. En ik had het net al, ik was een beetje aan het piekeren. Wie zou ik nou even gaan bellen om onze Limburgse vrienden eens eventjes te vragen of ze het nog een beetje uithouden in die hitte. Ik kreeg gelijk een suggestie van Luc. Die zei, dan bel je toch even Maarten. Ja, dat had gekund. Maarten Bonnemeijers van L1. Maar die heb ik al geappt en die was op vakantie. Dus dan denk ik, nou, dan bel ik even iemand anders. En dat is François. François Metter geworden. François, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Jan.
1: Goedemiddag. François, jij woont in Limburg, hè?
3: In Midden-Limburg woon ik, Jan.
1: Midden-Limburg. En kun je dat een beetje met wat plaatsen omschrijven waar dat dan is?
3: Dan moet je denken in de buurt van Roermond. Hè?
1: Ah.
3: En ook in de buurt van El, hè, waar dus ja. Nu de heetste plaats was gemeten weer volgens mij... Dus een beetje in die streken, zeg maar. Het mooie Midden-Limburg en specifiek in het prachtige Wessem aan de Maasplassen.
1: Precies, want zelfs de NOS die had een verslaggever gisteren in Roermond. En ook volgens mij in Els. Want ja, jongen, het was toch wel eventjes hitte, protocol en dingen. En hoe beleef jij dat dan mee? Gewoon een beetje hydrateren en een beetje onder je van zitten. En dan valt het allemaal wel mee? Of is het echt wel heel heet?
3: Het is broeierig en enorm tropisch heet. Het is uit te houden, maar echt, hè, ook een waarschuwing, zeg maar, hier ook aan de luisteraars. En ik weet niet of de Limburgse luisteraars zijn. Maar hou je gewoon op in de schaduw. Voldoende hydrateren, wat jij ook zegt, Jan. Beetje bij de ventilator, want anders... het is echt bloedje heet, drukkend warm. Toch langzaam richting die 40 graden en... het zal vanavond wel een onweersbuitje worden, denk ik, zo aan te voelen. Hè?
1: Ja, want dat zijn nu ook weer de waarschuwingen van de NOS en alles wat eromheen zit. Dat er nu ook gewaarschuwd wordt voor inderdaad die onweersbuien. Want het is nog steeds code rood bij jullie of inmiddels oranje? Of?
3: Nee, het is hier nog steeds code rood inderdaad.
1: En heb jij ergens een thermometer buiten hangen of... Wat is nu de temperatuur bij jou?
3: Het is nou op dit moment, als ik uit de zon, dus in de schaduw, een graadje of 7,38, wat ik ongeveer kan zien.
1: 7,38, ja. Ja.
3: En die zal nog iets oplopen, denk ik, maar je gaat niet in de zon kijken, want dat is niet te doen. Het is echt, het is te broeierig. En laten we hopen op wat verkoeling, maar niet te extreem, wat jij ook zegt. De kans op hagel, zware windstoten, dus laten we hopen dat weer een hoop gezeur als Limburg ook weer bespaard blijft, hè, dat er niet te veel valt, zullen we maar zeggen.
1: Ja, wacht even hoor, ik ben een beetje op de achtergrond nu, want ik kijk even hier naar buiten. Het is hier een beetje bewolkt, is het hier.
3: Okay.
1: Ja,
3: okay.
1: En is bij jullie echt gewoon blauw, strak blauw?
3: Het is strak blauw, helemaal strak blauw. Dus vanochtend een paar wolletjes, maar nu... want jij zegt, ik ga even naar buiten naar kijken. Ik ook even voor jou. Nee, het is helemaal strak en strak blauw. Dus,
1: zo, ja. Nou, volgen jullie dan ook het nieuws via L1 en zo? Of extra?
3: Ja, nee, de lokale zender heb je inderdaad opstaan. Nu met name omdat dat in ieder geval dat onweer voorspeld wordt, de hagel. Dat je toch even kijkt. Hè. Ik bedoel, gisteren was ook behoorlijk onweer hier in de regio voorspeld. Regenhagel. Maar die hebben wij niet gehad. Dus je bent altijd toch een beetje aan het kijken, Jan. Het zonneschermpje naar binnen, de spulletjes veilig. Dat je niet onnodige schade hebt als het losgaat hier, zeg maar.
1: Ja. En wat is eigenlijk de lokale zender van Roermond en omgeving? Weet je dat toevallig?
3: Wij hier luister ik altijd L1 radio.
1: Oké.
3: Je hebt natuurlijk wat lokale stations, maar L1 dat is eigenlijk wat hier bij ons zeg maar constant op staat.
1: Oké. Nou, je hebt ook RTV Roermond, zie ik hier. RTV Roermond. Radio LML5 Radio, heb je ook dan nog? Roermond 107.4. Geen idee wat die doen, hoor. Er schijnt ook wel eens een zender uit Haarlem hebben te opstaan, hè? Ik weet ook niet hoe dat komt.
3: Hoe zei je? Sorry.
1: Dat je een zender uit Haarlem hebt opstaan.
3: Ja, 105 FM heb ik hebben we regelmatig hier opstaan. Ja, dat is absoluut,
1: dat klopt. Dat is geen grap. Omdat wij van die fijne muziek draaien, toch? Ja,
3: dat is, klopt. Waar heb jij die info van?
1: Ja, nee, dat heb ik opeens. Dat krijg ik hier ingefluisterd. Dus, Oké, François, dankjewel. En geen bier drinken, dat is niet goed. Mag niet. Ik vind je dat ook niet een beetje betuttelend wat er allemaal is? Dit niet, dat niet, u hebt niet. Man, mensen kunnen toch ook wel een beetje voor hunzelf zorgen, denk je niet?
3: Ik zeg altijd, kijk wat zelf goed voor je is, waar je prettig bij voelt. En inderdaad, het betuttelende, laten we dat niet te veel doen. Een puntje van aandacht, altijd prima, maar de rest zijn de mensen volgens mij oud en wijs genoeg om zelf te beslissen wat ze doen. Heel veel koud bier in de zon is niet goed, dus ik hou het vooral bij hydrateren met water, Jan.
1: Helemaal goed. Dankjewel. François Mette was dat. Kun je nog even wat op het Limburg zeggen? Even gewoon in het slang.
3: Jan, de groet aan iedereen wat aan het loesteren is. En nog een hele schone dag vandaag.
1: Ach, wat is dat mooi, hè? Ai, oi, oi, oi. Heerlijk. Doei, doei.

0: Jonas Blue en Girl was dit. Het Haarlem 105 nieuws met het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Nu. 105.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Haarlem wil 31 kinderen die thuisonderwijs krijgen weer naar school krijgen. Kinderen die thuisonderwijs krijgen hebben daarvoor een vrijstelling van de leerplicht gekregen. Deze was oorspronkelijk bedoeld voor ouders met religieuze of levensbeschouwelijke bezwaren tegen het onderwijs. De laatste jaren werd de vrijstelling ook gebruikt door influencers en ouders die de overheid wantrouwen. Daarom heeft de Hoge Raad in april besloten deze vrijstellingen niet meer af te geven. De gemeente gaat in gesprek met de ouders om passende scholen te vinden. Bij aanhoudende weigering kan eventueel worden gehandhaafd. Terwijl het kabinet vooralsnog kiest voor twee grote kerncentrales, geeft netbeheerder Tennet de voorkeur aan 6 kleinere, verspreid over het land. Eén daarvan zou in Haarlemmermeer moeten komen, in het gebied tussen Spaarnwoude en de Lieden. Samen met 5 andere centrales zou dit evenveel stroom moeten opleveren als 2 grote. Volgens het ministerie zijn 2 grote efficiënter en sneller te realiseren. Tennet pleit juist voor 6 kleine en ziet een voordeel in het opeenvolgend kunnen bouwen, waardoor ze sneller kunnen draaien. Daarnaast zijn ze makkelijker en goedkoper op het net aan te sluiten en beter op lokale vraag af te stemmen. Net als vele anderen moest Spaarne Gasthuis Zuid gisteren ook maatregelen nemen. De hele zomer verblijft de geriatrieafdeling op een koelere plek. Het ziekenhuis ligt op het zuiden en is al oud, waardoor het sneller opwarmt. Hierdoor werd het ook te warm voor de mensen op de geriatrieafdeling, die de rest van de zomer dus in het koelere beddenhuis van het ziekenhuis zitten. De andere vestigingen van het ziekenhuis zijn moderner, daar was geen verplaatsing nodig. En Spaarndam gaat zijn historische sluizen beschermen door flitspalen te plaatsen. Het dorp heeft een paar van die sluizen, maar die raken beschadigd door zwaar vrachtverkeer, zo meldt het HD. Sinds 2023 geldt een gebiedsverbod voor vrachtverkeer rond de sluizen van het dorp, maar hier wordt niet naar geluisterd. Naast de schade aan de sluizen veroorzaakt dit ook onveilige verkeerssituaties. 2 flitspalen moeten ervoor zorgen dat er geen zware voertuigen meer over de kwetsbare dijken rijden. Zelfs de vuilniswagens zullen een andere route moeten vinden. Overtreding kost €110. En dan het weer. Vandaag wordt het iets minder warm en bewolkt. De temperatuur blijft rond de 30 graden hangen. Vanavond geldt code geel voor hevige onweersbuien. Morgen koelt het af naar zo'n 25 graden en neemt de wind uit het westen toe.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A7 Heerenveen richting Hoorn. Bij Den Hoever 4 kilometer file met 5 minuten oponthoud. De N200 Haarlem richting Zandvoort. Voor Zandvoort bij het autocircuit 2 kilometer file met 5 minuten vertraging. En dan is het ook druk op de N307 Hoorn richting Lelystad. Bij de Houtwipbrug 3 kilometer met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het autocircuit.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
0: Jan Gauw. Dat is toch wel het circuit van Zandvoort.

heb zomaar kans dat ik hem morgen tijdens het Nationaal Product ook nog even ga draaien. Dit nummer van Amazulu. En Too Good To Be Forgotten. Ja, de titel zegt het al. 9 over half 2 trouwens.

0: pushing on.
1: Even kijken of ik iemand kan bellen van mijn eigen device. Ah, kijk. Hij gaat over. Dat belooft al wat.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik spreek met Frank. Frank in Bonaire. Je klinkt nog zoet gevoiced. De stem heb je, want je bent te pas net wakker. Hè? Want dat is, wat is het, min 5?
2: Ja, min 6. Het is kwart voor 8.
1: Kwart voor 8. Op Bonaire. Nederlandse gemeente. Ja. Bijzondere gemeente van Nederland. En Frank, ik vroeg mij even af. Er is heel wat te doen in Venezuela. Heb je vast meegekregen daar die aardbeving.
2: En, ja, we hebben hem ook gevoeld, hè?
1: Kijk, daarvoor bel ik nou eigenlijk om te vragen van... Is dat ook gevoeld in op Bonaire? En dat zeg je dus... Ja,
2: ik zeg het. Er zijn een aantal mensen die bij hoog en belaag beweren... dat ze het echt gevoeld hebben. Ik heb het zelf niet gevoeld. Ik kreeg het wel heel snel door natuurlijk. En ja, verschrikkelijk natuurlijk. Het was even een hele korte tsunami-waarschuwing. Die duurde wel tel 3 minuten. Toen werd hij weer ingetrokken. Dus daar hebben we gelukkig zelf geen last van gehad. Heel veel initiatieven vanuit het eiland opgestart. Het grappige is, we hebben hier vrij veel Chinezen op het eiland zitten... Chinese supermarkten. En dat zijn vaak veel mensen die vanuit Venezuela zijn vertrokken... nadat het daar natuurlijk allemaal wat minder ging. En die zijn naar Bonaire gekomen. En die hebben echt massaal hulpacties ook opgezet. Dus voor de mensen daar die ze daar kennen. Dus dat is allemaal heel mooi om te zien. Dus ja, er gebeurt wel wat in de regio.
1: Want op zich is Bonaire, Venezuela, met een beetje snelle speedboot, is te varen? Of het is wel heel woest, hè, die zee, toch?
2: De zee is wel woest, maar met een goede speedboot ben je er in max 1,5-2 uur.
1: 1,5-2 uur. Het is nu niet helemaal aan te raden, want voordat je het weet, denken de Amerikanen... god, daar komen weer van die drukke koeriers komen eraan.
2: Ja, nee, daar zit je constant naar boven te kijken. Dat is niet
1: heel handig. Nou, we maken er een beetje een lolletje van... maar het is natuurlijk vreselijk wat daar nou gebeurd is in Venezuela. Ben je daar ooit wel eens zelf geweest?
2: Ik ben zelf niet in Venezuela geweest. Het wordt namelijk op dit moment nog sterk afgeraden...
1: Ja.
2: Vanwege de extreme armoede die er is... En ja, zoals jou bekend, ik heb blond en blauwoogig. En dat, dat zou niet heel goed werken op dit moment. Dus het is gewoon nog niet veilig genoeg. Dus ja, dat is voor mij nog niet de reden om erheen te gaan. Er zijn wel vrienden van me geweest. Fantastisch mooi land. En ja, ze hebben gewoon heel veel pech. Natuurlijk in eerste instantie met het regime dat er zit. Want het is natuurlijk een ultra rijk land. En ja, om dan zo te zien hoe die mensen eigenlijk onderdrukt worden... en eigenlijk niks hebben, terwijl het een van de rijkste landen is qua olie. Ja, dan heb je daar wel eens je vraagtekens bij. Maar goed.
1: Ja, want er waren ook wel enige ondernemers op Bonaire... die ook bijvoorbeeld daar ook in de olieraffinaderij allerlei werkzaamheden deden. Maar toen op een gegeven moment wel al hun... materiaal en materieel ook terug hebben gehaald. Heel, heel snel toen. Omdat het toen gewoon... In hoeverre dat nog ging. Want er werd gewoon een sticker van de overheid opgeplakt. Hè?
2: Ja, klopt. Ja, niet alleen dat. Er werden natuurlijk nog heel andere dingen gedaan. Er werden betalingen die gedaan moesten worden... gebeurden gewoon op een gegeven moment niet meer. Dus ja, dat was allemaal heel vervelend. En ja, ga je geld dan maar halen in een... zo'n land, dat gaat dus niet lukken.
1: Nee. En dan was er op Bonaire, was er ook olieoverslag. Hè? Want dan werd dat vanuit Venezuela kwam het dan op een opslagplaats op Bonaire terecht, toch?
2: Ja, even kort uitleggen. Een gemiddelde mammoettanker die steekt natuurlijk vrij diep. Die kan niet aan de kust van Venezuela komen. Bonaire, zoals je weet, is een eiland die staat op een rotsformatie. En ja, eigenlijk 25 meter vanuit de kust gaat het daar al meteen naar echt extreme dieptes. En daardoor kunnen de mammoettankers hier gewoon, en dat is in het noordelijk deel van het eiland, tegen de kant aan liggen. En de kleine barges komen dus, kwamen dus.

0: Dus vanuit Venezuela naar Bonaire, daar werd het in overslagtanks gepompt. En vervolgens werden die overslagtanks weer leeg gepompt in grote supertankers die het over de hele wereld brachten. Maar door het olieembargo van Amerika was dat op een gegeven moment verboden. Dus het heeft een lange tijd stilgestaan. Op dit moment is het overgenomen door de firma Curoil, die hier op het eiland de benzine en de kerosine en diesel verzorgt. Dus dat gaat weer nieuw leven ingeblazen worden. En ja, we zullen zien in hoeverre het weer in gebruik genomen gaat worden.
1: Ja, want op Curaçao hebben ze dat ook. Ook zo'n hele grote opslag. Dus dat... Frank, dus toch een kleine beving gehoord, gevoeld in Bonaire door bepaalde Bonaireanen. Jij zelf niet.
0: Ja. We moesten er in eerste instantie een beetje om lachen. Want er werd natuurlijk op Facebook en dat wat bij ons het communicatie... apparaat is hier op het eiland, werd natuurlijk gezegd, jongens, wat je voelde was de Blue Wave. Want ja, we hebben hier natuurlijk het buureiland stond te trillen op zijn grondvesten voor de wedstrijd. Ze hebben het helaas niet gehaald, maar als je hier kijkt wat het voor de eilanden betekent en wat dat... Ik heb dus beide wedstrijden zitten kijken bij El Mundo. En als je dan iedere sprint naar voren zag je de mensen al joelen en gillen en schreeuwen. En ja, dat is een hele andere beleving als dat je een Nederlandse wedstrijd gaat kijken. Dit kwam vanuit de ziel, tenen. Ik weet niet waar het allemaal vandaan kwam, maar zoveel herrie, zoveel geluid. En iedere schot op doel was nou een gegil van hier tot hier. Dus het was echt fantastisch om dat gewoon hier op de eilanden mee te mogen maken. Iedereen reed ook met Curaçao-vlaggetjes rond. Je dacht echt van, nou, ik zit op het verkeerde... Ik kan me voorstellen dat toeristen gedacht hebben, ik ben op het verkeerde eiland geland, want ik zie alleen maar Curaçao-vlaggen. Maar goed, het avontuur van Dick Advocaat is helaas voorbij. Maar ik denk dat die jongens wel een hele mooie optocht nog zullen krijgen op het eiland. Want ja, het heeft wel voor dit deel van de Caribbean weer ons in de picture gezet. En ja, dat blijft natuurlijk heel, heel bijzonder.
1: Ja.
0: En ja, nu Nederland, en dat zie je, het hele eiland leeft nu acuut. Want de blauwe shirts gingen aan, de oranje shirts gingen aan. En vervolgens weer volop juichen voor Nederland.
1: De rode shirtjes niet. De rode shirtjes zijn er niet, denk ik op Bonaire.
0: Nee, weinig.
1: Okay. Wat ik ook wel mooi vind, de Blue Sharks. Zeg je dat? Je hebt de Blue Wave, maar je hebt ook de Blue Sharks. Ken je die ook?
0: Nou, die zwemmen ongetwijfeld in de zee, maar ik ken ze niet. En ik wil ze ook liever niet.
1: Nee. De Blue Sharks, dat is de bijnaam van de Kaapverdië. In Kaapverdië is
0: het.
1: Ja, precies. En dat is natuurlijk een beetje vergelijkbaar met Curaçao.
0: Ja.
1: En de Kaapverdische eilanden. En die zijn dus wel door. Het zijn dus de Blue Sharks, zijn dat. En dat was natuurlijk ook wel heel gaaf. Dat die wel net door zijn. Ook zo'n piepklein eilandje. En, die hadden dan een beetje het voordeel. Er was natuurlijk bij Curaçao, was dat ook. In het voetbalteam van Curaçao speelde één speler, geloof ik, die nog echt op het eiland van Curaçao woonde, toch? De rest waren allemaal internationals, toch? Ja.
0: Ja, klopt. Alleen als je dan level gaat kijken, dat viel mij dan weer heel erg op, hè. En zonder dat verkeerd te bedoelen, maar heel veel van deze jongens spelen allemaal tweede klasse, eerste klasse of zeg maar Eredivisie, maar dan niet bij de PSV's en de Ajax'en, maar bij de wat mindere teams. En veel andere mensen, als je dan hoort, ja, de een speelt bij Arsenal, de ander bij Liverpool, dat niveau, dat merk je, dat zag je ook gewoon in het spel.
1: Ja.
0: Alleen wat wij hier zo, wat ik aan voetbal mis, en dat heb ik nu echt gezien bij de jongens van Curaçao. Zelfs als je met 7-0 of 7-1 achter staat, dan denk ik, de bal uit het net, die bal die gaat snel naar de middenstip, omdat ze toch het geloof hebben dat ze nog kunnen scoren, dat ze nog iets kunnen doen.
1: Ja.
0: En dat vind ik over het algemeen bij de meeste voetbalclubs. Als ze met 1 of 2-0 voorstaan, dan wordt die bal achterin rondgetikt. En en dit was gewoon echt waar, alle 90 minuten vol gas. Die jongens die hebben volgens mij, de stappertellers, die zijn compleet doorgebrand. Maar gerend, geleefd, gedaan. En je ziet het, dat ze op techniek en op inzicht het verliezen. Maar nogmaals, ze zeggen het wel eens, het deelnemen is vaak belangrijker dan het winnen. Maar wat dit gedaan heeft, is gewoon gruwelijk belangrijk geweest.
1: Ja.
0: En ook voor de jeugd, want we zijn nu ook hier op Bonaire zijn we bezig. Richard Knopper, oud Ajaxiet, die is nu ook bezig om hier te kijken of die met Bonaire, een nationaal team. Er zit op de eilanden heel veel talent. Zowel voor basketbal als andere sporten.
1: Honkbal toch ook? Honkbal.
0: Honkbal. Juist honkbal. En als je ziet wat voor programma's daar nu voor gemaakt worden en hoe men met de jeugd bezig is, dan is dit. Altijd is het van ja, maar wat gaan wij dan presteren? Nou ja, goed, het is bewezen. Je kunt heel ver komen met de juiste inzet en de juiste begeleiding. En biedt perspectief voor de toekomst.
1: Frank, ik heb onderwijl even een Bonaireaanse zangeres opgezocht hier in het videosysteem. En jij mag raden wie ik ga spelen.
0: Raden? Nou, ik ben daar heel slecht in. Dus ik zou zeggen, druk gewoon lekker op play. En
1: nee, ik heb een nummer van Sammy Martin heb ik opgenomen.
0: Oh, Sammy. Ja,
1: Sammy. Ja. Dat is... En dan gaat het nummer Halle.
0: Ja.
1: En dat is... Waar staat dat voor? Halle? Weet je dat toevallig?
0: Nee, geen idee.
1: Ik denk dat het zoiets is van... Ja, we kunnen... En hele mooie beelden ook van het eiland Bonaire. Dus dat gaan... de mensen die kijken en als je luistert, dan is dat ook heel mooi. Dus Sammy Martin met Halle. Dankjewel, Frank.
0: Graag gedaan.
1: Ga je het goed?
0: Fijne dag.
1: Fijne dag. Goed, jij ook. Doei. Dag.

0: vandaag mooi gelijk wat reclame voor Bonaire, voor het eiland Bonaire. Sammy Martin was dat en Haley. Dit is Aarde 105 met het programma Heisa. Ik ga nog een uurtje door, zo na het NOS Journaal van 2 uur. En ik ga onder andere even praten met Michel Grut. Ja, onder andere. En ook even met Luc Hasselman nog. 105.
1: Dit is 105. Het is 2 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de 2 zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 mensen en 8 speurhonden. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor een keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken gaat volgens hem niet. Dat zei hij op het partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Daardoor neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. De piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het weer langs de westkust bewolkt en wat buien, elders veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. En vanavond code oranje vanwege de onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: 3 over 2. Goedemiddag.
1: Jan Gaus.
0: Dit is het programma Heisa. Nog tot...

0: Block and Crown, oude nummer van Chaka Khan en Ain't Nobody. Heerlijk. Ik heb Michel Gruts aan de lijn. Michel Gruts, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jan.
0: Goedemiddag. Michel, jij bent van het Duincafé. Heerlijk verfrissend. Duik je zelf ook wel eens in het meertje? Of,
1: Nou, heel af en toe, maar wel te weinig, dat klopt.
0: Ja, daar kom je dan gewoon niet toe, hè? Dan zie ik je er bovenop, maar dan ja, dan ja, dan kom je er gelukkig.
1: Ja. Ja, het is zeker 50 meter lopen, dus...
0: Het is zeker 50 meter lopen. Ja, hoe is het bij het Duincafé en bij het mooie meertje daar? Hoe heet het ook? Het Wet.
1: Ja, nou, het zijn weer tropische dagen. En het is wel weer even heel anders. 'S Ochtends vroeg al... veel zwemmers en de laatste wandelaars. En daarna schuift iedereen door naar het Wet. En verkopen heel veel ijsjes. En gelukkig wat minder eten. Want het is wel uiteraard vies warm in de keuken. Maar het is toch heel druk. En vooral s'avonds gaan we nog lang door met ijsjes. We zijn met de ijskar open tot 10 uur. En dan is het lekker druk. En binnen is het wat rustiger.
0: Ja. En heb je dan extra schaduwplekken op het terras gemaakt? Of heb je dat sowieso al met doeken?
1: Het terras is bijna geheel overkapt met parasols. Want in de zon is het inderdaad op een gegeven moment niet meer lekker.
0: Want heb je ook een thermometer of zo? Hou je dat ook een beetje in de gaten? Wat is de hoogst gemeten temperatuur?
1: Daar kijken we af en toe op, maar daar moet je niet te vaak naar kijken.
0: Nee, is dat...
1: Nee, in de keuken is het op een gegeven moment 40 graden. En dat is geen pretje.
0: Nee. Precies, snap ik. En dan misschien een mobiele airco unit daar neergezet? Of,
1: ja, uiteraard. Dat staat er allemaal. Maar dat verlicht eventjes, maar dat helpt niet echt.
0: Nee. Hier in de redactie van Haarlem 105. Hier in de studio waar ik zit, daar is het echt... Nou, je zou hier bijna gewoon je bedje neerzetten. Zo van, wat is dat hier lekker cool. Ja, dat is echt... Kijk, ik heb natuurlijk, dat moet ik eerlijk wel zeggen... dat is Haarlem 105 natuurlijk ook wel ingeprofessionaliseerd. Ik heb toch echt wel bijna in mijn blote bast hier radio gemaakt. Toen hadden we nog geen visual radio. Maar toen was het echt gunst van het... Van, en dan kon je op een gegeven moment... waren echt in de studio 40 graden of zo... De apparatuur smelde ongeveer onder je handen. Maar dat hebben we tegenwoordig niet meer.
1: Ik ben wel eens boven geweest voor een interviewtje op de Gremte Oude Gracht. Maar het was inderdaad flink warm.
0: Ja, op de Gremte Oude Gracht ook inderdaad. Want daar hadden we vol zo de zonstraling erin. Ja. En daar hadden we ook wel iets van airco. Maar niet zo mooi als het nu in deze studio is. Maar goed, daar zit ook iets van 20 jaar tussen. Dus dat is... En merk je ook dat met betrekking tot de vakantieperiode... merk je dat ook, dat het op een gegeven moment rustiger wordt... omdat mensen naar het buitenland gaan?
1: Nee, dat wisselt elkaar gewoon heel mooi af. Er komen andere mensen hierheen... en ja, een aantal vaste gasten gaan naar het zuiden op vakantie. Dus dat is gewoon heel stabiel blijft dat doorgaan, gelukkig.
0: En komen er ook komen er ook Duitsers, Belgen, Fransen, weet die dat ook te vinden?
1: Ja hoor, absoluut. Ja, er zijn een paar campings hier in de buurt.
0: Oh ja.
1: Die komen zeker.
0: Oké, en die kunnen dan ook binnendoor vanuit de camping of gewoon gaat dat over de zeeweg lopen ze?
1: Nee, het gaat over de zeeweg. Dus één camping hier vlakbij en die zouden binnendoor kunnen, maar de meeste gaan over de zeeweg.
0: Oké, mooi. En Michel, wordt er ook nog iets rondom dat meer binnenkort georganiseerd of zo? Een beentje of iets of is dat allemaal gewoon...
1: Nee, voor beentjes en dat soort dingen moet je echt naar Bloemendaal aan de Zee.
0: Ja.
1: Want hier zit het toch echt in een natuurgebied en de boswachters proberen toch een klein beetje de rust te bewaren. Alhoewel dat niet meevalt op dat soort tropische dagen. Dus geen muziek.
0: Geen muziek. Nou, heb je wel eens voorgesteld? Zo'n klein singer-songwritertje laten optreden?
1: Nee, ik weet wat de spelregels zijn. Hier, daar probeer ik me aan te houden.
0: Michel, je bent ook goed op de hoogte van alles wat er gebeurt in onze stad op horecagebied. Volg je het ook nog een beetje, wat er gebeurt in de stad?
1: Ja, zeker. Dat blijft toch altijd wel mijn interesse houden. Ondanks dat ik niet meer zelf in de stad bedrijven ben. Maar ik krijg het zeker mee. Er gebeurt weer een hoop. Een hoop zaken veranderen van eigenaar. En er komt weer jonge, enthousiaste ondernemers in. Die weer veel zin in hebben, als ik het zo zie.
0: Ja, want die crowdfunding bijvoorbeeld voor de lift, doe je daar dan... heb je dan ook zoiets van, nou, ach, dat vind ik eigenlijk wel een goed idee. Hè? Want wat is het, de lift, de eigenaren van de lift, jij kent ze waarschijnlijk, die willen ermee stoppen. Hè? Dus ze hebben iets van 25 jaar of zo die lift, de café de lift, bestierd. En die denken, nou, het is nu wel genoeg geweest. Dus dan heb je een bepaalde overnamesom en dan kun je twee dingen doen. Of je kunt dat heel gaan lenen bij de bank, als je daar al iemand voor kan vinden. Of je kan het via crowdfunding doen. En dat loopt op dit moment, hè?
1: Ja, dat is iets wat al een aantal jaar aan de gang is. Banken zijn sowieso dat niet zo happig op om kleine bedrijfsfinancieringen te doen. En zeker in de horeca niet. Dus de crowdfunding is echt een goed systeem om toch bedrijven over te kunnen nemen.
0: Ja. En heb je enig idee hoe dat loopt?
1: Nou, ik las dat ze al flink wat hebben opgehaald, maar ik weet niet hoeveel ze totaal moeten ophalen, dat weet ik niet.
0: Ja, volgens mij iets van 2 ton of zo, laat ik het... Okay.
1: Nou,
0: ja.
1: Ik las iets van 170 opgehaald, dus dan komen ze er zeker.
0: Dan komen ze in de buurt, hè, want ik zag vanochtend een heel groot artikel daarover in het Haarlems Dagblad, van mensen die daar mee bezig zijn. En het Wapen van Kennemerland, daar ben je ooit ook wel eens geweest, denk ik. Hè? Dat wordt ook overgedragen aan nieuwe ondernemers.
1: Ja, dat had ik nog niet gehoord.
0: Oh, oké. Okay. Nou,
1: nee, kijk, ja, hoor ik een keer iets van jou.
0: Oké, okay, Michel, dankjewel. En vroeger hadden we altijd de tappa-type, hè?
1: Ik weet het al, je bedoelt het Wapen van Bloemendaal.
0: Wapen van Bloemendaal, je hebt helemaal gelijk.
1: Ik dacht dat het daar cool was.
0: Hè?
1: Ik dacht dat het daar cool was.
0: Dat het daar cool was?
1: Bij jou in de studio.
0: Oh. Nou, en wat altijd nog heel belangrijk is voor een stad, hè, en dat zul jij ook nog steeds, dat zijn dat er zo nu en dan events zijn. Hè? Bijvoorbeeld ook nu weer dat Spaarnestadconcert wat er aankomt op zondag 5 juli. Volgende week zondag is dat hartstikke belangrijk, hè, voor een stad.
1: Ja, het is een heel mooi kleinschalig evenement. En klassiek aan zo'n grachtje is natuurlijk altijd mooi om te luisteren. Zeker.
0: Precies. Oké, okay, dankjewel. Michel, toi toi toi daar.
1: Hoi hoi, dag.
0: Hoi. Hij moet weer aan de slag, je hoort het. Hè?
2: Ja.
0: Hij is druk. Michel Gruts was dat. Bij het Duin Café. En hij had het leuk om hem eventjes te spreken zo over wat er allemaal gebeurt. En je hoort het, hij houdt het hoofd daar koel.
2: Ja.
0: Dit is Wolfman. Hij komt uit de Haarlem. Moet eigenlijk die jingle bij. Muziek uit de buurt. Muziek uit de buurt. Nou, heb je het toch. En dat oude nummer van Luther Vandross. Fat Baker en Never Too Much.

0: Baker. En... Ik ga eens eventjes collega Luc Hasselman spontaan bellen. Kijk, de telefoon gaat over. Kijk of hij opneemt.
1: Jan.
0: Hey, Luc, je zit rechtstreeks gelijk in de uitzending.
1: Oké.
0: Op je vrije zaterdag. Nou, zo vrij is die niet, hè? Want je bent heel druk bezig met de organisatie van zondag 5 juli. Want dan is er weer het Spanenstadconcert. Hoe leuk is dat? En het is vanaf 2:00 middags. En jij zit natuurlijk ook naar de weersverwachting te kijken, denk ik, Luc.
1: Nou, ik maak me voor volgende week zondag nog niet zo heel veel druk, Jan. Ik zit meer, ben momenteel bezig met de buurtbrief rond te lopen op de Bakenesse Gracht. Om iedereen even voor de tweede keer te informeren over de rijroutes en wanneer het afgesloten is. En straks even de flyers op de auto's, dat die mensen ook weten dat ze weg moeten. Om een mooie zichtlijn te krijgen voor de bezoekers. Maar los daarvan, dat ik daarmee bezig ben, hoor ik af en toe een beetje gerommel in de lucht. Dus ik hoop dat ik droog mijn klus kan klaren vandaag. Dus ik kijk nog niet naar volgende week, ik kijk eerst even naar vandaag.
0: Ik vind het wel mooi dat je dat gewoon zelf doet.
1: Ja, waarom niet? Het is lekker weer om te wandelen, toch? Ja.
0: Je hebt dus flyertjes gemaakt om aan te kondigen van... nou, beste bewoner, het Spanenstadconcert komt er weer aan. Ik heb de flyertje niet gezien, hoor. Maar daar staat dus op, wilt u ervoor zorgen dat uw auto daar niet meer staat? Uw sloep? Ik denk de sloep. Mensen die een sloep daar vast hebben liggen in de Bakenesse Gracht, schrijf je die ook aan?
1: Ja, die worden door de havendienst aangeschreven.
0: Aha.
1: Maar die moeten dan wel of tijdelijk weg of even een lichtplaats pachten via de VIL.
0: Ja.
1: Want ja, we hebben natuurlijk beperkte ruimte. Er kunnen ongeveer 50 sloepen liggen, denk ik, zo ingeschat. Dus dat is niet overdreven veel. Maar dat maakt wel een gezellige uitstraling voor het podium natuurlijk. En we weten uit ervaring dat de straat zelf gewoon vol zit met mensen die... je hoort het gerommel op de achtergrond, hè?
0: Ja, ik vind het leuk. Ja. camera erbij.
1: Nee. Ik kijk omhoog in de hoop dat ik het droog hou nu.
0: Ah, oké, dat was het gerommel van het onweer.
1: Ja, dat bedoel ik. Ja,
0: oh, wauw.
1: Ja. Maar goed, waar hadden we het over? We hadden het over dat er een buurtbrief dus verspreid wordt bij de bewoners. Maar eigenlijk is dat met name dat ze weten wanneer we gaan opbouwen. Wanneer ze dus niet meer met de auto kunnen doorrijden. Mocht het nou zo zijn dat iemand bijvoorbeeld net een verhuizing heeft gepland, dan kunnen we daar even rekening mee houden dat we dingen kunnen schuiven of iets eerder laten komen of een afzetting wat later neerzetten, dat die mensen er nog bij kunnen. Maar ja, tijdens de bouw is natuurlijk de straat aan de kant van de achterzijde van de VIL afgesloten, omdat daar natuurlijk het podium op de straat gebouwd wordt. Dus dan moeten mensen daar even een rondje rijden. En het is handig als de buurtbewoners dat op voorhand weten. En ze hebben vorige week een brief gehad en er volgt nu een tweede brief achteraan vandaag. En dan is de buurt op de hoogte van wat er gebeurt.
0: Ja, hoe loopt het met de verhuur van de boten?
1: Volgens mij gaat dat wel goed. Ik heb begrepen dat er bij de VILT toch al een aantal meldingen binnen zijn. We zijn natuurlijk wat later op gang gekomen, omdat de toestemming vanuit de gemeente wat later kwam.
0: Ja.
1: Maar momenteel lopen de aanvragen binnen, maar er is nog wel wat ruimte. Dus ja, ik geloof dat 2/3 gevuld is momenteel of zo.
0: Oké. En even kijken, want ik zie dat er een van de sponsors is ook Luxe Sloepen. Gaan die ook nog iets speciaals doen, die luxesloepen.nl? Dat je bij
1: hebben natuurlijk bij de Bakenesse Gracht, hebben we natuurlijk bij het Spanenstadconcert, vrienden van het Spanenstadconcert. Dat zijn dan de kleinere sponsors die allemaal een bijdrage doen. En die nodigen we uit om het concert te volgen vanuit de boot van de Luxe Sloepen.
0: Ah, okay.
1: Dus er ligt hier een grote sloep van de Luxe Sloepen. En daar mogen wij er gebruik van maken om daarop onze sponsors te ontvangen die dan op een goede plek het concert kunnen volgen. Dat is eigenlijk de insteek.
0: Oké. En wat ik wel mooi vind, Luc, dat is dat het op zondag 5 juli om 2:00 's middags is, dat je ook wat minder stress hebt als je met een sloep erheen gaat. Want als het in de avond is, ja, dan moet je toch ook nog wel met je sloep terug in het donker, hè? En,
1: ja, ja.
0: En dat heb je nu niet.
1: Er is voor allebei de dingen wat te zeggen natuurlijk. Want er zijn ook mensen die zeggen, ja, s'avonds vond ik het leuker met die verlichting.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk ook zo. Aan de andere kant is dat ook wel een reden waarom we naar de dag zijn gegaan. Omdat het financieel, ja, het is... alles kost heel veel geld. En het bij elkaar sprokkelen van het geld is toch altijd wel een kunstje.
0: Ja.
1: Dus we hebben nu bedacht, als we naar een matinee-uitzending gaan, dan een voorstelling gaan, dan heb je gewoon, in de zondagmiddag kunnen mensen gewoon heel lekker komen aanvaren. Als het mooi weer is, is het natuurlijk heerlijk om daar te liggen met je bootje en te kijken. En ook de break in de avond hoeven we niet helemaal de nacht in, maar dan zitten we gewoon wat verder op de avond. Dus het geldt. Het scheelt wel, maar weliswaar ook de avonduitzendingen die we gehad hebben, heb ik altijd heel leuk gevonden.
0: Ja, absoluut. Ik weet de eerste editie nog.
1: Ja.
0: Weet je nog?
1: Nou, ik heb veel eerste edities meegemaakt van evenementen, dus deze week heb ik niet meer helemaal scherp.
0: Nou, dat was toen, weet je dat toch, dat was het Spaarnense Stadconcert, was dat in het Spaarne.
1: Op het Spaarne, ja.
0: En die,
1: ja, ja,
0: en die
1: ja,
0: duurde ja, toen toch tot 2 uur 's nachts of zo. Ja, ik overdrijf het iets. Ik overdrijf.
1: Mensen bleven lekker hangen en de muziek ging lekker door. Dat was ook een grote programmering. Het enige nadeel van de Spaanen was het oversteken van het geluid.
0: Ja, ja.
1: Dus we moesten het geluid heel hard zetten om de mensen aan de overkant te pakken te krijgen. En daar knalde het tegen de gevels aan. Dus er was gewoon geen mooi geluid te krijgen daar. En ook het nadeel van het Spaanen is dat de bedroepvaart, die moet daar doorgaan tot middags 3 uur.
0: Ja.
1: En wij hadden dus veel te weinig tijd om te soundchecken voor de avondprogrammering. Dus dat is de reden waarom we bij Spanen zijn weggegaan. Maar dat wil niet zeggen dat we altijd bij de Baken in de Gracht blijven. Want ik heb in de wandelgangen verhalen gehoord dat het misschien mogelijk volgend jaar een andere locatie in de stad gaat krijgen. Maar daar zijn ze nog mee bezig.
0: Oké, want de producers zie ik op de flyer, is er ook bij betrokken.
1: Ja, Producers Company, ja.
0: Producers Company, die ook...
1: Dat is Patrick. Patrick is natuurlijk jarenlang bij ons als zzp'er geweest.
0: Ja.
1: En is natuurlijk inmiddels ook de persoon die Alain Culinaire heeft overgenomen.
0: Klopt.
1: En die, daar gaat volgend jaar, als het goed is, ook gewoon via natuurlijk dezelfde stichting, de cultuurstichting in Spanen, gaat hij de uitvoering doen ervoor. Dus we gaan dat bekijken. Voorlopig draaien we met z'n tweetjes deze productie.
0: Oké. Het Spanen Stadconcert natuurlijk met het Kennemer Jeugdorkest. Heb je enig idee welk programma ze dit jaar hebben van de KJO?
1: Nee. Dat ligt helemaal bij natuurlijk de man van het orkest, hè?
0: Ja, dus Christian.
1: Christian. Maar dat is sowieso meer dan alleen maar het KJO. Hè. KJO is natuurlijk wel altijd de rode draad. Maar we beginnen met spoor 4. Dat is Adem Voor.
0: Oh, ja.
1: Die eigenlijk de bootjes binnen sluist. Dus die om 2 uur is die al aan de slag. Dan krijgen we Madeline Saputra. Die is om 2:30. En om 3 uur begint dan het Kennemer Jeugdorkest. En dan krijgen we als afsluiting natuurlijk Nancy Sandbergen met Heel Haarlem Zingt. En dat is een combinatie samen met het KJO. Maar het KJO is driftig aan het repeteren voor allemaal mooie stukken. Alleen ik ben daar niet in meegedeeld welke stukken dat zijn.
0: Oké, helemaal goed. Dankjewel. Ik heb je natuurlijk alweer veel te veel opgehouden. Want je bent daar...
1: Ja, ik moet door.
0: Je moet door.
1: Jan, succes met het programma.
0: Dankjewel. Hoi.
1: Oké. Okay. Onder de groep.

0: Boudewijn de Groot. Toen hij nog heel jong was. Ja. En het land van Maas en Waal. En ook altijd bij het Spaanse concert wordt ook altijd een nummer van Boudewijn de Groot op het einde gezongen. Met elkaar. Met alle bootjes en alle mensen die op de kade aan het... op de gracht, op de Bakenessengracht naar het KJO aan het kijken zijn. Zondag 5 juli om 2 uur.
1: 105. Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Haarlem wil 31 kinderen die thuisonderwijs krijgen weer naar school krijgen. Kinderen die thuisonderwijs krijgen hebben daarvoor een vrijstelling van de leerplicht gekregen. Deze was oorspronkelijk bedoeld voor ouders met religieuze of levensbeschouwelijke bezwaren tegen het onderwijs. De laatste jaren werd de vrijstelling ook gebruikt door influencers en ouders die de overheid wantrouwen. Daarom heeft de Hoge Raad in april besloten deze vrijstellingen niet meer af te geven. De gemeente gaat in gesprek met de ouders om passende scholen te vinden. Bij aanhoudende weigering kan eventueel worden gehandhaafd. Rechtbank Noord-Holland wil een rechter ontslaan omdat deze 4000 WOO-verzoeken indiende. Naar eigen zeggen om de wet open overheid te testen. Deze wet geeft het recht om informatie over het beleid van overheidsorganisaties op te vragen. Volgens Follow the Money deed de rechter dit om gemeenten te laten zien hoe makkelijk het is om misbruik te maken van de wet en ze zo aan te sporen verandering in Den Haag teweeg te brengen. De rechter is al sinds april niet meer actief. Nu wil de rechtbank hem ook ontslaan voor het onnodig belasten van de gemeente en mogelijke partijdigheid. Terwijl het kabinet vooralsnog kiest voor 2 grote kerncentrales, geeft netbeheerder Tennet de voorkeur aan 6 kleinere, verspreid over het land. Eén daarvan zou in Haarlemmermeer moeten komen, in het gebied tussen Spaarnwoude en de Liede. Samen met 5 andere centrales zou dit evenveel stroom moeten opleveren als 2 grote. Volgens het ministerie zijn 2 grote efficiënter en sneller te realiseren. Tennet pleit juist voor 6 kleine en ziet een voordeel in het opeenvolgend kunnen bouwen, waardoor ze sneller kunnen draaien. Daarnaast zijn ze makkelijker en goedkoper op het net aan te sluiten en beter op lokale vraag af te stemmen. En Spaarndam gaat zijn historische sluizen beschermen door flitspalen te plaatsen. Het dorp heeft een paar van die sluizen, maar die raken beschadigd door zwaar vrachtverkeer, zo meldt het HD. Sinds 2023 geldt een gebiedsverbod voor vrachtverkeer rond de sluizen van het dorp, maar hier wordt niet naar geluisterd. Naast de schade aan de sluizen veroorzaakt dit ook onveilige verkeerssituaties. 2 flitspalen moeten ervoor zorgen dat er geen zware voertuigen meer over de kwetsbare dijken rijden. Zelfs de vuilniswagens zullen een andere route moeten vinden. Overtreding kost €110. En dan het weer. Vandaag wordt het iets minder warm en bewolkt. De temperatuur blijft rond de 30 graden hangen. Vanavond geldt code geel voor hevige onweersbuien. Morgen koelt het af naar zo'n 25 graden en neemt de wind uit het westen toe.
0: Dankjewel.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
0: Maar geen verkeersinformatie. Calvin Harris. En dit is de nieuwe van hem, tezamen met JC. En het nummer dat heet... Satisfy.

105 from coast to coast. The Harlem 105 Dance Classic.

een real thing. En we voelen ook al een beetje de force. Hè? Het ziet eruit dat het gaat onweren. Een beetje dreigend weer is het in Haarlem. Dat merkte net ook Luc Hasselman, die bezig is om volgertjes in de buurt te informeren over het Spaarne concert. Ik doe er nog één, Amy Stewart.

Amy's to it. That one. Ga eens even iemand bellen. Kijken of diegene opneemt. Dat is altijd spannend. Kijk, daar gaat hij over. Bel iemand die hier op de TT van Assen is. En maar ja, dan moet hij het maar net horen natuurlijk. Ik ben al de hele middag ben ik hem al aan het bellen. Maar het is me tot nu toe niet gelukt. Dus ik denk, nou, laat ik het nog even proberen. Dat is wel een evenement hoor, daar, de TT van Assen. En gisteren zag ik daar ook allerlei beelden van. Het ging gewoon gelukkig door. Maar Ben van Berk, hij neemt niet op. En hij heeft een groot gelijk ook. Hij heeft, ieder jaar gaat hij daar altijd naartoe, naar de TT van Assen. En meestal heb ik hem altijd wel even aan de lijn. Dat hij dan even verstaat. Ik heb hem zelfs al eens een keertje met beeld gedaan. Maar ja, blijkbaar zit het er dit jaar niet in. Is het zo druk. Het is ook heel spannend in die race. Ik volg die motorrace niet helemaal. Maar er gebeuren allemaal dingen. Nee, het is mislukt, helaas. Ja, ik ken niemand anders die daar naartoe is. Ja, ik ken wel iemand, maar daar heb ik weer niet het nummer van. Nee. Ben van Berk, hier ook altijd nog werkzaam bij Haarlem 105 als vrijwilliger. En heeft dat ook druk met een bijzonder weekend wat er aan zit te komen met een live uitzending. Luc Hasselman ook druk natuurlijk nu met het Spaarne Stad Concert. Maar ook met onze beach

0: Taylor Swift. Ben je er een beetje van die animatiefilms in de
1: bios? Totaal niet, Jan.
0: Nee,
1: totaal
0: niet. Ik ook niet.
1: Trek 90.0.
0: Nee, dat is heel gek. Ik ga er ook niet heen. Ik heb wel, ja, dat is wel... Ja.
1: Voor kinderen leuk, denk ik dan. Maar voor ons, volwassen mannen, is dat helemaal niks.
0: Oei, dat is denk ik toch ook een beetje onbekend, maakt onbemind.
1: Dat is ook zeker zo. Ik weet zeker dat er nu iemand luistert en denkt van wat lult die Rudy nou weer slap. Ja,

0: Precies. Het was in ieder geval Taylor Swift en de nieuwe die dan ook weer gaat over...
1: Toy Story.
0: Ja,
1: de soundtrack.
0: Precies. Straks...
1: ja, een nieuwe weekendwijzer. Klopt. Ik ben 2 weken afwezig geweest. Dus ik ben blij dat ik weer achter dat mengpaneel mag staan. Ik ga het toch dan weer een beetje missen. Dat komt echt door het radiovirus. Ik ben natuurlijk benieuwd naar jouw weekendwoord, Jan. Dus denk er nog even over na. We gaan onder andere ook vooruitblikken op de maand juli. Er komen een paar hele toffe evenementen aan. En nog veel meer. Dus blijf lekker luisteren.
0: Ja, want de stranduitzending, daar ben je ook bij?
1: 100%.
0: 100%.
1: Ja, 11 juli. Dat zijn altijd wel hoogtepunten voor ons, toch? Ja, dat je radio maakt met prachtige uitzicht op zee. Ik vind het top.
0: Want jouw hele carrière is natuurlijk begonnen bij ZFM.
1: Ja, zeker.
0: Toen heette het nog ZFM. Dat vond ik eigenlijk best een kekke naam. Ik zeg dat ook nog wel eens. Maar het heet nu tegenwoordig
1: Z. Maar waarom? Niemand weet het.
0: Nou ja, kijk, ik snap het natuurlijk ook wel een beetje. ZFM. Daar kan je ook zeggen, doe normaal en doe je al gek genoeg. Hè?
1: Dus, denk je dat het is, Jan?
0: Ja, dat denk ik. Maar ik vond Z vond ik wel echt mooi. Ook omdat dat natuurlijk ook een beetje te maken heeft met... hoe moet je dat dan noemen? Dat Amerikaanse radiostations ook allemaal
1: Z100.
0: Z100. Dus wij... Als freaks denken dan, oh ja, dat is al...
1: En als radiomaker is ZFM toch veel lekkerder dan ZFM? Om platen af te kondigen, weet je wel dat? Vind je niet?
0: Ja.
1: Of sla ik nu door?
0: Nou ja, misschien wel een klein beetje.
1: Oké, we moeten ook door, hoor ik.
0: Ik ga nog een nieuw nummer draaien. Kijken of jou dat ook kan bekoren. Chaka Khan, Chaka Khan, I came to party. Dit is Snoop Dogg. Chaka Khan is bezig met het uitbrengen van een nieuw album.

leeft nog steeds, hè, die Snoop Dogg. Als je hem ziet ergens, hij zat laatst ook weer bij de voetbal. Dan alles onder invloed van alles en nog wat. Maar in dit geval was hij bij deze opname was die vrij helder, denk ik. Want hij kan best wel lekker erin zitten. Ja. Chaka Khan en Snoop Dogg en The Boogies in My Soul. En ja, er zijn nu twee nummers uit van dat nieuwe album, Zakzilla. Hier in het systeem van Aardem 105 zit ook dat nummer van Chaka Khan. En dat andere nummer.

0: another me.
1: Dit is 105. Het is 3:00.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment geen optreden bezig, maar bezoekers stonden er wel al te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Vooral evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht. De veiligheidsregio vreest overbelasting van de zorg. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Dus nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Een automobilist is in Gemert in Brabant uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats tot stilstand gekomen. 5 graven werden vernield. De bestuurder, een man van 41 uit Helmond, raakte licht gewond. Voor het kerkhof zit een bocht en er geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. Maar volgens de politie in Gemert reed hij een stuk harder. Uit een eerste onderzoek bleek dat de man alcohol had gedronken. Het weer langs de westkust bewolkt en buien. Elders veel zon. Het wordt 29 en lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele flikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege de hitte. Vanavond code oranje vanwege die onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Met zometeen Keen, je hoort Alan Clark en dit is Milky, Just the Way You Are.

0: Mooie dance classic uit 2002 uit Italië. Milky, Just the Way You Are hier bij 105. Goedemiddag. Welkom bij een nieuwe editie van Weekendwijzer tot 3 uur. Elke week trap ik af met het 105 weekendwoord. Ik ben ontzettend benieuwd waarmee je bezig bent deze zaterdag. En die vraag, ja, die stel ik natuurlijk ook aan Jan. Jan, welk woord past bij jouw weekend?
1: Ja, ik heb het petje al op.
0: Ik zie het inderdaad.
1: Je kunt het al raden als je meekijkt via de televisie. Formule 1.
0: Ja, morgen gaat het weer plaatsvinden.
1: Ja, vanmiddag al natuurlijk de kwalificatie. In Oostenrijk zijn ze om 4 uur. Ja, en het zit natuurlijk niet helemaal mee met het team en Max Verstappen. Hij staat op 7, dat is natuurlijk in het kampioenschap. Heel laag is dat voor hem.
0: Ja.
1: Dus ze hebben allerlei updates hebben ze meegenomen, dus ik ben benieuwd.
0: Wat zijn jouw verwachtingen voor de race? Diepe zucht, ik weet genoeg, denk ik.
1: Nou, nee hoor, ik vind het ook ontzettend leuk dat Antonelli het gewoon heel goed doet.
0: Een jonge gast van 19, hè?
1: Jonge gast. En dat die Russell daar gewoon niet tegen kan, hè? George Russell dacht, die
0: dat is Hamilton, zijn teamgenoot.
1: Die Hamilton, die is nu eindelijk weg. Nu ben ik nummer 1. En dan komt er zo'n jonge gast die alles ook een beetje op gevoel doet, hè? Dus zijn range engineers om hem heen, die geven hem allerlei huiswerk mee. En dan, maar hij komt dan, gaat daarin zitten en doet dus heel veel gewoon op gevoel.
0: Dan ben je natuurtalent. Eigenlijk kan je hem vergelijken met Max Verstappen, want die doet hetzelfde.
1: En je ziet dus dat ook een Hamilton en een Max Verstappen, die omhelzen hem, die feliciteren hem. Want die zien gewoon ook van ja, dit is de ware racecoureur. En nou gaat dus zo'n George Russell, die gaat dan ook denken van nou, dat kan ik dan ook, hè. Ik ga niet meer luisteren naar mijn race engineers. En dan gaat het alleen maar slechter.
0: Ja, ja.
1: En dat vind ik fenomenaal om te zien.
0: Ja. Nou, dat is mooi verwoord inderdaad.
1: En ook dat het een Italiaan is, hè? Ja. Die Antonelli.
0: Maar dan moet hij eigenlijk voor Ferrari racen, toch?
1: Ja, Hamilton vorige week of 2 weken geleden ook gewoon met de Ferrari weer 1 werd. Ja, ik vind dat toch wel heel erg mooi.
0: Heb je tickets voor Zandvoort, Jan?
1: Zeker.
0: 3 dagen?
1: Zeker.
0: Voor de laatste keer wordt het dan ook dubbel genieten?
1: Nou, ik denk wel dat ik een traantje ga laten.
0: Ja? Ja. Ligt dat zo diep? Ja,
1: ja, dat ligt.
0: En waarom dan?
1: Ja, kijk Rudy, weet je, het is, ik ging vroeger met mijn brommertje al daarheen, weet je wel. En toen blufte ik mezelf een beetje in met mijn duinterreinkaart, stond ik bij de pitch. En, en ja, dat is zo. En ik ben er ook best wel een beetje, dan denk ik van Heineken, waarom laat je dit gebeuren? Dat het gewoon niet blijft in Nederland. Hè? Dat is een wereldsponsor. En dan blijft dit grote evenement gewoon niet in Nederland. Ja. Ik vind het echt. En dan krijgen wij, dat heb je ook meegekregen, krijgen wij de Formule E.
0: De Formule E, ja.
1: Ja, nou denk je dat ik daarheen ga?
0: Nee, dat lijkt me sterk.
1: Nee, dat echt.
0: Jij wil brullende motoren horen.
1: Nee, ja. Nou ja, heb je er wel eens naar gekeken?
0: Ik heb er wel geteld 5 seconden naar gekeken. Het leek een soort space shuttles die over de baan racen. Zo klonk het tenminste.
1: Dus misschien ga ik er dan toch wel een keer heen, hoor. Dat zou okay, zo maar een keer kunnen. Nou, maar goed, overigens dat Zandvoort een nieuw event heeft.
0: Ja, dat is absoluut zo.
1: En die prins schijnt er ook heel veel geld mee verdiend te hebben, toch? Hè, met die Formule 1.
0: Dat geloof ik best. Hij is van zijn vrouw af, dus hij gaat voor een jonger exemplaar, denk ik.
1: Ja, maar dan denk ik toch ook van, hoe is het mogelijk dat we zo'n event laten voorbij gaan voor Nederland?
0: Hey Jan, het is inmiddels 3:10. We gaan een ander onderwerp pakken. Mijn weekendwoord, het zijn er eigenlijk 2. Dat is voor paal.
1: Voor paal.
0: Ja, wat vind je van dit linnen overhemd?
1: Oh. Nou, ik vind wat er wel een shirtje onder mag, eigenlijk. Snap je?
0: Mijn borsthaar vind jij niet erg in hoogte. Nou, ik heb dit linnen overhemd. Het is perfect voor dit warme weer.
1: Zeker.
0: Het zit lekker, het is luchtig. Dus ja. Ik doe vol trots vanochtend dit overhemd aan. En ik ga de straat op en ik zie iedereen ook meteen kijken. En ik denk, zo. Jonge mooie dames kijken.
1: Naar jou?
0: Naar mij. Ik denk,
1: normaal niet.
0: Normaal niet. En nu wel. Dus ik denk, hoe kan dat nou? Wat blijkt? Hing nog een prijskaartje aan. Er was een hele lieve, vriendelijke toeriste, blond haar met een kinderwagen. Die zei, excuse me, can I help you? En die hield het prijskaartje eraf.
1: Er is een tak aan hier.
0: En sindsdien keek er niemand meer naar me. goed. Welk woord past bij jouw weekend? Laat het weten. Haarlem105.nl/studio of appen naar 06 105 105 38.

Goedemiddag, je luistert naar Haarlem 105, de streekomroep voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Je hoorde Doek de Mand en Need You en daarvoor Band & Break van Keen. Hey, hoe ziet je dag eruit vandaag? Ben je blij dat het wat koeler is dan normaal of zeg je nee? Wat mij betreft had ik nog wel zo'n tropische dag gewild. Nou, laat vooral ook even weten hoe je dag eruit ziet. Dat heeft Rob ook gedaan. Hij zegt, mijn weekendwoord is smelten. Letterlijk, ik lag vannacht bovenop het bed met alle ramen open en het hielp geen ene moer. Ik ben kapot. Ik denk heel erg herkenbaar, Rob. Sandra die zegt dan weer strand. Ze zegt, we zijn om 8:30 naar Zandvoort gereden om nog een plekje te bemachtigen, maar vanwege de bewolking ook snel weer thuis. Vrij is het weekendwoord van Stef. Mijn laatste werkdag zat er gisteren op voor de vakantie. Niks moeten, alleen maar zon. Ik weet niet eens wat ik met al die tijd moet. En Marco is de laatste van deze ronde. Hij zegt voetbal. Morgen begint de knock-out en ik tel af. Vanmiddag eerst even bijkomen van al die avonden voor de buis. Wat mevrouw zegt dat ik meer tegen het toestel praat dan tegen haar. Oeh, ja. Die discussie heb ik ook gehad de afgelopen weken. Maar we moeten nog even volgens mij. Nou ja, goed. Laat even weten. Wat is jouw 105 weekendwoord? Dus welk woord past bij jouw weekend? Geef het door en dan lees ik hem zo meteen voor op de radio. Haarlem105.nl/studio op 06 105 105 38.

zijn heerlijke album Colorblind hoorde je Wonderful Day hier bij 105. Dank voor het doorgeven van je weekendwoord. Yvonne, die zegt Spaarne. We zijn met een bootje het water op. Iets bewolkter dan gisteren, maar de temperatuur is heerlijk. Petra, die zit dan weer in een ijsje. Dat is haar weekendwoord. We hebben er vanmiddag al 3 op. Durven bijna niet te zeggen, maar met dit weer telt dat niet, toch? Tropisch, het woord van Ans. Zo voelt het tenminste. Ik heb mijn jeugd in Indonesië doorgebracht en dit weer brengt me weer helemaal terug naar die tijd. Ik vind het heerlijk. Iedereen klaagt, ik niet. Loom, Karin. Alles gaat in slow motion vandaag. Ik zou de was doen, de keuken, van alles. Maar ik kom niet verder dan de bank en een glas water. Bruiloft van Ravi. Mijn beste vriend trouwt vandaag en ik sta zo in pak. We hebben alvast afgesproken dat het jasje na de ceremonie uit mag. Anders haal ik het diner niet. En de laatste is Hans. Hij zegt barbecue. Hele familie komt straks, vlees gehaald en ik sta zo weer 2 uur naast die gloeiende bak. Hopelijk blijft de onweer weg uit Haarlem. Maar geniet ervan, Hans. Komt helemaal goed, weet ik zeker. En zometeen praat ik weer even bij met het laatste nieuws uit onze regio in het Haarlem 105 nieuws. Nu weer Samber. Hier is 12 to 12 op 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Haarlem wil 31 kinderen die thuisonderwijs krijgen weer naar school krijgen. Kinderen die thuisonderwijs krijgen hebben daarvoor een vrijstelling van de leerplicht gekregen. Deze was oorspronkelijk bedoeld voor ouders met religieuze of levensbeschouwelijke bezwaren tegen het onderwijs. De laatste jaren werd de vrijstelling ook gebruikt door influencers en ouders die de overheid wantrouwen. Daarom heeft de Hoge Raad in april besloten deze vrijstellingen niet meer af te geven. De gemeente gaat in gesprek met de ouders om passende scholen te vinden. Bij aanhoudende weigering kan eventueel worden gehandhaafd. Net als vele anderen moest Spaarne Gasthuis Zuid gisteren ook maatregelen nemen. De hele zomer verblijft de geriatrieafdeling op een koelere plek. Het ziekenhuis ligt op het zuiden en is al oud, waardoor het sneller opwarmt. Hierdoor werd het ook te warm voor de mensen op de geriatrieafdeling, die de rest van de zomer dus in het koelere beddenhuis van het ziekenhuis zitten. De andere vestigingen van het ziekenhuis zijn moderner, daar was geen verplaatsing nodig. Rechtbank Noord-Holland wil een rechter ontslaan omdat deze 4000 WOO-verzoeken indiende. Naar eigen zeggen om de wet open overheid te testen. Deze wet geeft het recht om informatie over het beleid van overheidsorganisaties op te vragen. Volgens Follow the Money deed de rechter dit om gemeenten te laten zien hoe makkelijk het is om misbruik te maken van de wet en ze zo aan te sporen verandering in Den Haag teweeg te brengen. De rechter is al sinds april niet meer actief. Nu wil de rechtbank hem ook ontslaan voor het onnodig belasten van de gemeente en mogelijke partijdigheid. En Spaarndam gaat zijn historische sluizen beschermen door flitspalen te plaatsen. Het dorp heeft een paar van die sluizen, maar die raken beschadigd door zwaar vrachtverkeer, zo meldt het HD. Sinds 2023 geldt een gebiedsverbod voor vrachtverkeer rond de sluizen van het dorp, maar hier wordt niet naar geluisterd. Naast de schade aan de sluizen veroorzaakt dit ook onveilige verkeerssituaties. Twee flitspalen moeten ervoor zorgen dat er geen zware voertuigen meer over de kwetsbare dijken rijden. Zelfs de vuilniswagens zullen een andere route moeten vinden. Overtreding kost €110.
2: Arthur, dankjewel. Dan het Haarlem 105 weerbericht. Ja, vandaag is het lastig te voorspellen wat het weer gaat doen. Blijf wel warm met zo'n 28 graden, maar er is ook kans op regen en onweer. Dus hou vooral je buienradar in de gaten als je op pad gaat. Morgen een heerlijke zomerdag met volop zon en zo'n 25 graden. Zometeen een nieuwe editie van Rudy's Fresh Finds. Nieuwe muziek van Yves Berendsen.

0: Misschien is het tijd, hoor je zo.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: Dit zijn Rudy's Fresh Finds.
1: Met muziek uit de buurt. Deze zanger is namelijk een echte Zandvoorter, Yves Berendsen. En ga je deze zomer naar een festival toe. Ja, hele grote kans dat je hem ergens live gaat zien. Hij staat onder meer op de Amsterdamse Zomer, Zin in de Zomerfest in Velsen en tijdens de Formule 1 in Zandvoort. En op 14 en 15 november staat hij voor de tweede jaar op rij in de Ziggo Dome. En zijn grote hit, ja, die ken je waarschijnlijk wel, dat is deze.

0: terug in de tijd. En nu is er weer een nieuw liedje met tijd in de titel. Yves Berends heeft namelijk een nieuwe single uit. Misschien is het tijd. Nog even en Yves Berends kan een hele klokkenzaak beginnen.
1: Dit zijn Rudy's Fresh Finds.

Deze week in Rudy's Fresh Finds, de nieuwe single van Yves Berendsen. Je hoorde Misschien is het tijd. En volg vooral even deze playlist op Spotify, want ik hou je regelmatig op de hoogte van nieuwe muziek. Zoek gewoon even op Rudy's met Y Fresh Finds en dan vind je hem zo. Ja, het is alweer de 27e van juni. Juli staat voor de deur en daarom gaan we zo meteen even vooruitkijken naar een aantal toffe events die eraan komen. Dus pak je agenda er vast even bij. En Whitney Houston komt eraan met Saving All My Love For You. Na deze parel, dit is Rosé Royce. En Best Love, hier bij 105.

Een van haar mooiste wat mij betreft. Saving All My Love For You, Whitney Houston. En achter die stem van Whitney zat ook Clive Davies. Dat is een legendarische muziekproducent die haar ontdekte. En hij is afgelopen week overleden op 94-jarige leeftijd. Hij werd de man met het

0: oude oor genoemd. En als je ziet met wie hij werkte, ja, dan snap je ook meteen waarom. Onder andere Bruce Springsteen, Aretha Franklin, Santana, Alicia Keys en dus ook Whitney Houston. 27 juni vandaag. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik vind dit jaar ook echt voorbij vliegen. En woensdag begint alweer een nieuwe maand, juli. Ik neem je even kort mee met wat er in juli te doen is in onze regio. Ja, de honkbalweek die is inmiddels begonnen. Zes teams strijden in Haarlem om een plek in de finale op zaterdag 4 juli. Dat is volgende week dus. En vanaf 18 juli is er ook het Internationaal Orgelfestival in Haarlem. Met avondconcerten, een familieconcert met Disneyfilms en een internationale zomeracademie. En dat gebeurt op heel veel verschillende plekken in de stad. Zoals de grote Sint-Bavelkerk, Veel, de Koepelkathedraal en de Nieuwe Kerk. En ook het Zandvoort Race Festival komt eraan. Vanaf 25 juli staat het dorp 9 dagen lang in het teken van de aanloop naar de Formule 1. Met entertainment, sport, muziek, film en natuurlijk een enorme racebeleving. En het mooie is, het is gratis toegankelijk. Stap even de trein in en je bent natuurlijk zo in Zandvoort. En woensdag is het Keti Koti. Dan wordt de afschaffing van de slavernij herdacht en gevierd. En ook in Haarlem zijn er activiteiten. En donderdag sprak ik in het radioprogramma Haarlem Vandaag hier op Haarlem 105 met Frederik Jans van Stichting Keti Koti Haarlem over het programma dat zij organiseren in Schuur.
1: Ja, we hebben van alles. We hebben een optreden van Wijnand Stomp. Dat is vooral ook voor kinderen heel leuk. Dat is Anansi-verhalen, vertelt hij. We hebben Dursun Bonifacia, dat is een spoken word artiest. En dan met muziek erbij, echt heel indrukwekkend. We hebben dans, we hebben workshops, bijvoorbeeld het maken van wayangpoppen. We hebben lezingen, bijvoorbeeld over curly hair. We hebben ook films. Het is een heel uitgebreid programma. En sprekers, we hebben schrijvers over de vloer. Heel breed.
0: En dat programma begint om 4 uur op 1 juli, volgende week woensdag. Dus een herdenking en viering van Keti Koti. En zometeen hier op Haarlem 105 hoor je Sophie Alice Baxter, Murder on the Dancefloor. En hier is Alex Warren en Fever Dream.

0: treedt ze op in Nederland tijdens de Concert at Sea. Sophie Ellis-Bextor, Murder on the Dance Floor. Zometeen na het nieuws van 4 uur. Dan vertel ik je hoeveel boetes er zijn uitgedeeld in de regio Haarlem in 2025. En dat zijn er behoorlijk wat. En je hoort deze. Armin van Buuren. This is what it feels like, hoor je zo.
1: Dit is 105. Het is 4 uur.
2: Robert Walters met het NOS Journaal. In Parijs zijn in één dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. Dat is volgens Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment wel geen optreden bezig, maar de bezoekers stonden al wel te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. In Oostenrijk is de Fernpas vanochtend korte tijd afgesloten geweest vanwege een betoging van omwonenden. Zo'n 700 mensen demonstreerden uit zorgen over nieuwe verkeersplannen, waaronder de aanleg van een nieuwe tunnel. Volgens de deelstaatregering moeten die plannen de veiligheid op de route verbeteren en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Maar de demonstranten vrezen dat er juist meer verkeer naar de Fernpas komt. Door de demonstratie was de route tussen 10 en 12 uur dicht, waardoor files ontstonden. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en hij heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar hij kwam daar nog niet in actie. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Ja, hoeveel boetes zijn er uitgedeeld in Haarlem vorig jaar? Ik vertel het je zo.

komt naar Caprera in Bloemendaal, Armin van Buuren. En niet zoals je hem waarschijnlijk wel kent achter draaitafels. Nee, op dinsdag 21 juli zit hij achter de pianovleugel. Na ruim 25 jaar in de top in de internationale dancewereld laat hij met de piano een andere kant van zichzelf horen. Ja, wat meer rustiger, persoonlijker en dichtbij. Dus geen lasers, keiharde drops en vuurwerk. Maar een avond waarop je Armin van Buuren op een heel andere manier leert kennen. 21 juli dus in Caprera. Je hoorde This Is What It Feels Like hier bij 105. En ben je van plan om vanmiddag of vanavond nog even de zee in te duiken? Iets bewolkter, maar de temperatuur is nog wel goed. Hou dan even rekening met heel veel kwallen in zee en langs de branding. Nee, ik heb het niet over die Duitse toeristen. Nee, over die beesten, weet je wel. Volgens de reddingsbrigade komen kwallen door wind en stroming dichter bij het strand. En word je gestoken, want dat zou zomaar kunnen, ja, ga dan niet wrijven. Spoel de plek met zeewater of warm water. En krijg je echt hevige klachten, loop dan even langs de reddingsbrigade. En in 2025 werden in Haarlem 62.711 verkeersboetes uitgeschreven. De totale waarde, ja, was meer dan 8,1 miljoen euro. De meeste boetes werden opgelegd voor te hard rijden. Haarlem staat op plaats 24 in de ranglijst meeste boetes. En te hard rijden was in 2025 de meest voorkomende verkeersovertreding in onze stad. En dan moet je even raden, welke stad of welke streek staat dan bovenaan? Inderdaad, Amsterdam. 550.000 met een boetewaarde van 74 miljoen. En Pride Haarlem, die komt net iets opvallends. De organisatie heeft bij Koninklijke Jonen Enschede eigen Pride bankbiljetten laten drukken. Volgens Pride Haarlem zijn ze daarmee de allereerste Pride ter wereld met een eigen papieren betaalmiddel. Op het biljet staan Haarlemse plekken en twee queer figuren. Het is vooral bedoeld als aandenken, maar de organisatie kijkt ook of bezoekers er tijdens Pride Haarlem mee kunnen betalen. En de opbrengst gaat naar de activiteiten bij een volgende editie. En Pride Haarlem is 18 juli. En het mooie is, we gaan met Haarlem 105 alles live uitzenden. En als je dit laatste nieuwsbericht hoort, ben ik wel even benieuwd. Hè? Welk liedje vind je hier nou bij passen? Bijvoorbeeld iets met geld, trots, kleur of gewoon simpelweg iets met Haarlem? Laat het weten via haarlem105.nl/studio of app naar 06-105-105-38. Dus scroll even door je Spotify heen. Zoek een liedje dat past bij dit laatste nieuwsbericht. En dan draai ik hem zo meteen. haarlem105.nl/studio of app naar 06-105-105-38.

De meeste mensen kennen dit liedje van de Bee Gees. Maar stiekem vind ik deze net wat lekkerder. Jordy Candy Staten en Nights on Broadway. Vertelde je net over Pride Haarlem. Komt namelijk met iets opvallends. De organisatie heeft bij Koninklijke Johan Enschede in onze eigen stad eigen Pride bankbiljetten laten drukken. Volgens Pride Haarlem zijn ze daarmee de eerste Pride ter wereld met eigen papieren betaalmiddel. En ik vroeg aan jou, oké, je hebt dit nieuws gehoord. Welk liedje past hierbij? Nou, Marlies, die ging voor Money, Money, Money van ABBA. Logisch, als het over geld gaat natuurlijk. Dennis, die koos voor True Colors van Cyndi Lauper. Want Pride en kleur, daar hoef je niet lang over na te denken. Ruben, die stuurde dan weer Vogue van Madonna. Als je dan toch een eigen biljet hebt, mag het ook wel een beetje stijl bij. En Nadia is de laatste die iets doorgaf. Ze zegt Freedom van George Michael. Misschien wel de mooiste gedachte erachter. Vrijheid om jezelf te zijn. Nou, ik gooi alles in de hoop. Goed, en dan gaan we dan. Ik pak er blind even eentje uit. En het is geworden... George Michael. Dit is Freedom.

0: is wel een mooi verhaal dit. Jeroen van der Boom die woont in Oud-Zuid, Amsterdam. En hij ging een boodschapje doen. En ondertussen liep hij naar huis. En op een gegeven moment hoorde hij zijn eigen muziek op een steiger. Er waren mannen aan het werk, die hadden waarschijnlijk de radio aan. En toen gebeurde er dit. Hij dacht, weet je, het is wel leuk om even een stukje te filmen.
1: Hey, sta je lekker te zingen?
2: Hey! Hey! Hey! Hey! Lekker bezig,
1: lekker hè? Zingen! Ik zou het niet willen, ik hou van je grillen, jij maakt daar ik nooit een dag.
2: Jij bent zo,
1: hè? Ja. Ze zeggen tegen mij altijd, als je op de steiger nog steeds te horen bent, is het helemaal goed.
2: Want jij bent zo,
1: zeg wel even dat het toeval is, dat het niet mijn schuld is.
2: Heb ik aan mezelf gedaan?
0: Ja, heerlijk moment. Jeroen van der Boom dus in Amsterdam bij zo'n stijger met werklui. Ik heb trouwens een beetje hetzelfde verhaal. Ik liep een keer door de Albert Heijn, raaks in het centrum. En toen liep ik achter Jacqueline Govaert, je weet al van Cressip, terwijl ik in de Albert Heijn Cressip hoorde. Heel apart verhaal, maar ik durfde er niks van te zeggen. Lijkt me sowieso gek als artiest om je eigen muziek te horen terwijl je bijvoorbeeld aan het winkelen bent. Of zoals Jeroen van der Boom als je door de stad wandelt. Hey, zometeen praat je even bij met het laatste nieuws uit onze regio. Arthur Meijer is er om je bij te praten. Nu is nog even de nieuwe single van Olivia Dean. Dit is Baby Steps.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Haarlem wil 31 kinderen die thuisonderwijs krijgen weer naar school krijgen. Kinderen die thuisonderwijs krijgen hebben daarvoor een vrijstelling van de leerplicht gekregen. Deze was oorspronkelijk bedoeld voor ouders met religieuze of levensbeschouwelijke bezwaren tegen het onderwijs. De laatste jaren werd de vrijstelling ook gebruikt door influencers en ouders die de overheid wantrouwen. Daarom heeft de Hoge Raad in april besloten deze vrijstellingen niet meer af te geven. De gemeente gaat in gesprek met de ouders om passende scholen te vinden. Bij aanhoudende weigering kan eventueel worden gehandhaafd. Terwijl het kabinet vooralsnog kiest voor twee grote kerncentrales, geeft netbeheerder Tennet de voorkeur aan 6 kleinere, verspreid over het land. Eén daarvan zou in Haarlemmermeer moeten komen, in het gebied tussen Spaarnwoude en de Liede. Samen met 5 andere centrales zou dit evenveel stroom moeten opleveren als 2 grote. Volgens het ministerie zijn 2 grote efficiënter en sneller te realiseren. Tennet pleit juist voor 6 kleine en ziet een voordeel in het opeenvolgend kunnen bouwen, waardoor ze sneller kunnen draaien. Daarnaast zijn ze makkelijker en goedkoper op het net aan te sluiten en beter op lokale vragen af te stemmen. Net als vele anderen moest Spaarne Gasthuis Zuid gisteren ook maatregelen nemen. De hele zomer verblijft de geriatrieafdeling op een koelere plek. Het ziekenhuis ligt op het zuiden en is al oud, waardoor het sneller opwarmt. Hierdoor werd het ook te warm voor de mensen op de geriatrieafdeling, die de rest van de zomer dus in het koelere beddenhuis van het ziekenhuis zitten. De andere vestigingen van het ziekenhuis zijn moderner, daar was geen verplaatsing nodig. En Spaarndam gaat zijn historische sluizen beschermen door flitspalen te plaatsen. Het dorp heeft een paar van die sluizen, maar die raken beschadigd door zwaar vrachtverkeer, zo meldt het HD. Sinds 2023 geldt een gebiedsverbod voor vrachtverkeer rond de sluizen van het dorp, maar hier wordt niet naar geluisterd. Naast de schade aan de sluizen veroorzaakt dit ook onveilige verkeerssituaties. 2 flitspalen moeten ervoor zorgen dat er geen zware voertuigen meer over de kwetsbare dijken rijden. Zelfs de vuilniswagens zullen een andere route moeten vinden. Overtreding kost €110.
2: Arthur, dankjewel. Dan het Haarlem 105 weerbericht. Ja, het is toch wel lastig te voorspellen wat het weer gaat doen. Blijf wel warm met zo'n 28 graden, maar er is ook kans op regen en onweer. Dus als je bijvoorbeeld vanavond op pad gaat, vergeet dan niet je buienradar te checken. Morgen wordt het een heerlijke zomerdag met zo'n 25 graden. Zometeen een nieuwe editie van liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen. Dat zijn van die nummers waar jonge generaties niks mee kunnen, omdat er iets in voorkomt wat gewoon vandaag de dag niet meer bestaat. En deze week is hij van Brainpower.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen.
1: Ja, dat zijn van die nummers waar jonge generaties niks mee kunnen, omdat er iets in voorkomt dat gewoon vandaag de dag niet meer bestaat. Ik ben nog steeds heel erg op zoek naar dit soort liedjes. Mijn collega Herco, die je straks vanaf 5 uur hier op Haarlem 105 ook hoort, die heeft er al een aantal doorgegeven. Maar misschien heb jij er ook wel eentje. 0600 505 38. En deze week heb ik er een van Nick.
2: Hey Rudy, Nick hier. In de Zero's was ik altijd groot fan van Dansplaats van Brainpower. Speel je Tekken 3 of Chicken Dragon Ball Z en dik je hem over baren of zeg je het lekker niet? Twee dingen die millennials zeker kennen, maar Gen Z'ers niet. Tekken 3 en Dragon Ball Z. Ik heb beide met veel liefde gespeeld en gekeken. Dus zeker eentje om te draaien.
0: Liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen.

0: Watje ken ik de hele nacht weer dansen.
1: Liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen. Dansplaat aangevraagd door Nick. You're the brain power. En er zitten genoeg elementen in. Hè? Dragon Ball Z, Tekken 3. Nick zei dat al, maar ook bijvoorbeeld Wim Kok. Ja, ik denk nu als je een willekeurige middelbare school binnenloopt en zegt, jongens, wie is Wim Kok? Heb je geen enkel antwoord, denk ik. Heb je zelf ook zo'n liedje? Een liedje waar een product of een merk in terugkomt wat vandaag de dag niet meer bestaat? Laat het vooral ook even weten via haarlem105.nl/studio of appen. Misschien is dat nog wel veel makkelijker. 0600 500 538.

0: Bruno Mars van zijn fantastische nieuwe album Risk It All hier bij 105. En dat risico, ja, ben benieuwd of dat ook zometeen wordt genomen na het nieuws van 5 uur. Want dan is het een nieuwe 023 met Herco en Morena.
1: Ja, en met Daan.
0: En met Daan.
1: Sidekick, ja, dat is echt leuk. Ja, een bomvolle show, man.
0: Wat zit erin? Neem ons eens mee.
1: Ja, de Lieve komt iets vertellen over de straatnamen. We hebben Noah Sport Update. Er zit natuurlijk weer een spelletje in. Ja, en waar ik heel nieuwsgierig naar ben, is... tegenwoordig zit in de show dat je iets meeneemt.
0: Oh ja.
1: En ja, ik heb zelf iets heel leuks mee en dat wil ik best verklappen. Dus ik ben ook heel benieuwd wat de anderen mee hebben. En weet je wat ik heb?
0: Ga je dat nu al verklappen?
1: Ja, dat ga ik nu verklappen. Ja. Want dan weten zij het alvast, terwijl de anderen het nog niet... Oh ja, die komen nu ook allemaal binnen.
0: Nou, dan hebben ze 8 minuten om nog iets veel groters te regelen.
1: Nu al een verloren zaak, maar dan weet Daan het in ieder geval nog niet. Maar die luistert dan misschien weer. Nou, goed. Ja, ik heb dus een bakje zand meegenomen. Want ik was vorige week in Normandië. Dus ik heb het zand uit mijn schoenen geschud, in een potje gedaan en nu meegenomen naar de studio.
0: Tot zover. Ik heb het verhaal net een beetje gehoord en ik volg je natuurlijk online. En ik weet precies welk verhaal eraan gaat komen. En het is van

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor de verkeerscentrales bijvoorbeeld minder snel een stilstaande auto kunnen signaleren. De storing bij Rijkswaterstaat is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door de extreme hitte. Dat meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. En dat is volgens die Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. Door blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten de mensen weer naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea al te maken met extreme hitte. Ja21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze: verdere samenwerking met zijn partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met Ja21 te willen samenwerken. Nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat Ja21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Het weer op veel plaatsen zonnig, met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege dat onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Goedemiddag, iets na 5 uur. Dit is 023 samen met Morena en Daan.
3: Je zit midden in je weekend.
0: Dit is de nummer 1 van het weekend. Tot 8 uur, 023, Haarlem 105.

0: Ja, goedemiddag. Het is iets na 5 uur. Dit is 023. En mijn naam is Herco, Herco Lim. En ik val in voor Bas.
1: Je me nou?
0: Precies die, ja. En gelukkig ook niet alleen, want tegenover mij, die is echt... Je bent wel heel flitsend vandaag, Daan. Maar
2: flitsend?
0: Welkom. Ja, zoals je de studio...
2: Oh, zoals ik de studio in kom rennen.
0: Strak op tijd.
2: Ja.
0: En nu ben je gewapend met koffie en water.
2: Ja, dan kan er niks meer misgaan. Nee,
0: als je nog luciferstokjes nodig hebt, dan kan dat ook nog.
2: Die heb ik ook nodig. Nou, ik weet niet of luciferstokjes helpen, want er bestaat een kans dat die luciferstokjes dan in de fik vliegen. Ik heb het heel snel warm.
0: Ah.
2: En deze week is het natuurlijk al warm op zichzelf. Dus ik weet niet hoe ik van mijn warmte afkom.
0: Oh.
2: Denk je dat ik aan het stralen ben? Maar er is de International Star rechts van mij. Die heeft zelfs de zonnebril op in de studio.
0: Dat is echt, ja.
2: Over sterrenlures gesproken. Morena Klok.
3: Hallo, goedenavond. Ja, we zijn er weer, gezellig.
0: Ja, onwijs leuk.
3: Ik heb het inderdaad heel zwaar gehad de laatste week met dit warme weer. En ik ben heel blij dat ik hier nu in een airco zit. Ik heb er zelfs een jasje
2: dat
3: voor
2: aan. Dat je met airco zit?
3: Ook,
2: ja,
3: heel
2: dat
3: gezellig.
2: Dat ben ik ook heel blij
3: met
2: mee.
3: Met airco in de airco. Wat,
2: ja.
3: wat een fantastisch.
1: Zo is het ook.
3: Precies.
1: Ja.
2: Maar is dit, is dit omdat... We hebben nieuwe studiolampen die trouwens nog niet zo heel warm zijn, maar wel heel fel. Is de zonnebril voor de lampen? Is de zonnebril voor de
3: sterrenlures.
0: Dit is gewoon wat jij meegenomen hebt om maar gewoon met de deur in huis te vallen.
3: Nee, ik heb een heel gezellig humeur meegenomen. Oh, dat is wat ik heb meegenomen. Want ik ben wel een beetje... Ik hou van het weer. Ik hou van het weer. Ik hou van
2: Nederland. Van elk weer. Of dit weer.
3: Ook dit weer. Okay, maar ja,
2: gewoon
3: soms,
2: van weer.
4: Gewoon van weer. Lekker.
3: Rot op. Ik vind het weer gewoon heel mooi en lekker.
2: Ja.
3: En... we wisten al anderhalve week, wordt mooi weer, 38 graden. Maar waarom kost het mij nog steeds 2,5 uur tijd om van Leiden naar Zandvoort te komen? Waar ik een uur erover heb gedaan om van Heemstede naar Zandvoort te gaan.
2: En waarom was dat zo? Waarom ging dat zo lang?
3: Nou, omdat er bussen uitvielen. Er stond een enorme file. Ik moest vervolgens eerder de bus uit, omdat de bus er niet langs kon. Omdat er alleen maar auto's de weg aan het blokkeren waren. Dus ik vervolgens nog eens 20 minuten naar huis moest lopen. Terwijl ik al een uur te laat was.
2: Ja.
3: Dus ik was gisteravond niet heel blij, want ik moest gewoon weer om 4:15 mijn bed uit.
1: En ja, hoe verzin je het allemaal?
3: 12 uur thuis. Ja, inderdaad, hoe verzin je dat nou allemaal? Dus dat is dat. En ik had het al zo kapot warm.
0: Takker warm.
3: Dus gisteren was niet mijn dag en ik begrijp niet waarom het OV dan niet beter geregeld kan worden als het zo mooi weer is. Terwijl ze juist willen dat we met het OV naar het strand gaan.
0: Ja, ik denk dat je hier de spijker op zijn kop slaat. De strandbus dan de oplossing zijn richting Zandvoort voor jou.
3: De strandbus heb ik al uitgeprobeerd. In plaats van dat ik 20 minuten in de bus zit van het centrum van Haarlem naar Zandvoort, kost het mij nu 45 minuten met de strandbus.
0: Dat is vooruitgang.
3: En dat betekent dus dat ik langer onderweg ben, want hij rijdt een hele omroute.
5: Ja, het is gewoon schandalig wat hier gebeurt.
3: Precies. Ja,
0: precies. We kunnen er niet echt op.
3: Ik snap niet waarom dat niet beter geregeld kan worden.
2: Nee.
3: Dat begrijp ik gewoon niet. Dus ik ben mijn goede humeur heb ik meegenomen. Ik ben benieuwd. Wat hebben jullie bij je?
0: Ja, Daan, wat heb jij meegenomen? Behalve alles voor iets met borrels. Of heb je daarin alle
2: Ik heb dat ook meegenomen en ik herken wel wat Morena zei. Want ik heb gisteren... Ik moest naar Loosdrecht. Ik kwam vanuit Voorburg. Dat ligt vlakbij Den Haag. Daar heb ik 4,5 uur over gedaan.
3: Oh, ja, jongens. Dat is toch niet normaal?
2: Dus ik ging naar Den Haag om daar op de trein te stappen. De trein viel uit. Sprinter twee haltes. Sprinter kapot. Moest weer teruggerold worden. Nou, het was echt... En toen was de zon onder. Ja, dus toen heb je niks meer in Loosdrecht te zoeken. Dus dat was mijn dagje op de boot. Maar wat ik heb meegenomen, dat is een goede. Ik heb die staat hieronder omdat hij een beetje zwaar is. Het is een munitiekrat. Is het.
1: Oh, zo. Ja. Dat is lekker goedkoop.
2: Nou, dat is niet lekker goedkoop. Tegenwoordig al helemaal niet meer. Nee. Ik heb me aangemeld als reservist. Dat is al een hele tijd geleden. Dus dat was 1,5 jaar geleden heb ik me aangemeld. En nu komen ze eindelijk een soort met... Je mag testjes gaan doen. Nou, psychologische test eerst gedaan. Nou, dan kom ik natuurlijk met hakken over de sloot. Net over...
0: Dat hoort bij je leven, denk ik.
2: Dat hoort bij mijn leven. En toen moest ik fysieke test doen. Waar je dus ook munitiekratten, waar ik er dus nu eentje van bij me heb... moest je dus heen en weer slepen. Dus 25 meter naar links en dan naar rechts. En dan kijken of je niet of je dat kan.
0: Okay.
2: Rondjes rennen moest je ook doen. Moest je kijken of je rondjes kon rennen. Je moest kijken of je kon tijgeren. Dus, nou ja, en ik dacht, oké, je moest met z'n 15e moest je dat doen. Maar naast mij stonden echt super fitte gasten. Ook van 20 of zo. Dus ik kom daar met mijn 37 kom ik daar met mijn bierbuik. Ik denk, oké. Maar goed, heel gespierd zijn heeft ook zijn nadelen. Ja. Want dan wordt tijgeren heel moeilijk, zeg maar, blijkbaar. Want die gasten kwamen niet vooruit met tijgeren. Het was gewoon een soort van hompvlees dat een soort van als rups vooruit ging. Nou, anyway, ik ben in ieder geval geschikt bevonden. Of hoe zeg je dat? In Armyland. Wat is het ook weer? Ja, geschikt, toch?
0: Ja, geschikt.
2: Ja, dan krijg je een krabbeltje achter je naam. Dus,
5: is this guy for real?
2: This guy is for real. En is geschikt verklaard.
0: Hé, en wat mooi en stoer dat je je aanmeldt.
2: Nou, anderhalf jaar geleden vond ik het ook mooi en stoer. Nu is de ambitie toch een beetje gezakt. Nadat je anderhalf jaar dan niet zoveel hoort. Dus, dus of ik het nog daadwerkelijk ga doen. Dan krijg je dus nog een aanbieding en weet ik veel wat. Dus ik ga dan even beslissen of ik het ga doen. Maar ik ben in ieder geval door de testjes en zo.
0: Oké. Okay. Nou, dus mooi.
2: Ja. En jij?
0: Ja, nou ja, wat ik meegenomen.
2: Onder de tafel.
0: Ja, nee, ik heb het niet.
2: Je had iets mee.
0: Ik had iets mee. Ja, dat is ook wel echt letterlijk zo. Ik heb, even kijken, kan je het zien op de kaart? Ja, ik heb een bakje mee. En
2: happy
0: in dat bakje, Happy Earth, ja, dat is eigenlijk gewoon deodorant. Maar daar zit dus zand
2: is
0: in.
2: Deodorant.
0: Deodorant. maar ik was vorige week in Normandië. Want ik deed weer mee. Althans, ik zit in de organisatie van de Liberation Trail.
1: Nooit verhoord.
0: Nee, precies. Maar ik gelukkig wel. En dus wij hebben vorig weekend of vorige week... hebben onze deelnemers weer twee of eigenlijk drie lange etappes hard gelopen over de D-Day-stranden.
2: Ja.
0: En toen dacht ik daar al, ja, dit is eigenlijk wel mooi. En als je Saving Private Ryan kent, dan neemt één kerel van alle stranden waar hij geland is, dan neemt hij zand van mee.
2: Oh ja. Ja.
0: En toen dacht ik vandaag met het meenemen, hé, wat neem ik nou mee? Dus ik heb het zand uit mijn hardloopschoenen gehaald en in dit bakje gestopt.
2: Oh, wat goed.
0: Leuk.
2: En komt dit nou bij jou in de kast met allemaal andere bakjes met zanden en stranden?
0: Nee. Maar ik heb me wel op de fiets hier naartoe voorgenomen. Trouwens, Mo, jij bent nu toch ook op de fiets? Want dat is veel handiger dan de trein. Ja, nee.
3: Anders dan weet ik al dat ik niet thuis kom.
0: Nee, precies.
3: Echt niet.
0: Maar ik denk wel dat ik volgend jaar... want dan gaat de Liberation Trail gaat dan iets veranderen. En die gaat alleen nog maar in Normandië plaatsvinden. Maar ik denk wel dat ik dan inderdaad van... elk D-Day-strand een bakje zand gaan meenemen.
3: Nou, leuk.
2: Ja, nou, mooi aandenken.
0: Ja, en het sluit een beetje aan bij reservist zijn. Alleen, ik doe hier
2: alleen,
0: wel
2: doe het
0: mee. Jij doet het echte werk en ik doe vooral mee dat dit nooit meer hoeft. En dat het nooit meer moet gebeuren.
2: Zo is het, zo is het ook.
0: Maar geweldig dat jij zo'n stap hebt genomen in ieder geval.
2: Nou ja, in ieder geval de aanmeldprocedure weer starten. Dus of die stap zover gaat vorderen, dat moeten we nog even zien. Maar we gaan het meemaken.
0: Ja. Shitje.
2: Ja, dat weet ik. Ja, met die bombshell.
0: Ja, precies. Ja.
2: Wat hebben we vandaag allemaal in petto voor?
0: Ja, er komt van alles, want straks is Lieve Zootsma in de studio.
2: Oh, ja,
0: die weet natuurlijk weer, die duikt met ons de geschiedenis in van de straatnamen.
2: Onze stratenmaker van dienst.
0: Ja, als je weet wat er allemaal op sportgebied staat te ontploffen, om maar even in jouw thema te blijven. Daar hebben we Noah voor, die gaat ons daar aan alle kanten over updaten, om een goed Nederlands woord te gebruiken.
3: Er zijn ook al een aantal dingen niet doorgegaan juist.
0: Nee,
3: door,
0: precies.
3: Omstandigheden.
0: Door omstandigheden. Dus dat hebben we. Zo dadelijk heb ik Herco's bespreekwoorden rubriek in de versie van 2020.
1: Geniaal.
0: Tja, en dat soort dingen. En nieuws van de sterren. Ik heb een hele leuke Nashville flesje uitgezocht.
2: Oh, wat goed.
0: Althans laten uitzoeken door mijn vriend Vincent. Ja, kortom, echt een bomvol met van alles. Dus,
2: leuk.
0: Laten we maar gewoon beginnen.
2: We gaan starten.
0: Dus, dit is 023 op 105. En wat leuk dat je erbij bent.

0: Herco's bespreekwoordenrubriek.
1: Ja, in mijn eigen show doe ik elke week bespreek ik uitdrukking, een gezegde of een echt spreekwoord. Ik leg uit wat het betekent.
2: Ja, wat is eigenlijk het verschil tussen een spreekwoord en een gezegde?
1: Nou, er zitten een paar subtiele verschillen tussen een spreekwoord of een uitdrukking of een gezegde.
2: Oh ja, een uitdrukking hebben we ook.
1: Gezegde is zeg maar alles bij elkaar.
2: Ja. Dus dat zijn ook een uitdrukking is ook een gezegde.
1: Ja, zeg je daar? Ja, dat zeg ik eigenlijk. Ja. Een spreekwoord die bevat eigenlijk altijd een soort algemene waarheid. Dus hoge bomen vangen veel wind. Ja, dus terwijl, even denken, laten we die van vandaag erbij pakken die ik wil doen met de kippen op stok gaan.
2: Oh ja, ja.
1: Daar zit niet die algemene waarheid in. Dat is wel een uitdrukking, maar dat kan van alles betekenen. En dat kan je ook, je kan ook zeggen met de digitale kippen op stok gaan bijvoorbeeld. En bij hoge bomen vangen veel wind kan je niet.
2: Je kan geen digitale bomen vangen veel wind.
1: Nee, dan slaat het nergens meer op. Oh. Dus dat is een beetje het verschil.
2: Oké. Okay. Ja, oh zo. Ja, ja.
1: En er zijn dus ook veel meer uitdrukkingen dan spreekwoorden.
2: Ja, precies. En komen er nou ook spreekwoorden en gezegdes bij?
1: Ja,
2: of is het
1: absoluut
2: Allemaal de oude doos?
1: Nee, juist niet. Oh. Er komen heel veel bij en er gaan er nog veel meer weg.
2: Oh, weg. Oh, dat is ook zonde, want ik vind het juist wel mooi.
1: Ja, ja, maar ja, als mensen het is, taal is heel dynamisch. En als mensen het niet meer gebruiken, dan verdwijnen ze.
2: Nou, gelukkig hebben we Herco Lins bespreekmomentje.
1: Ja, precies.
2: Dus daarom kunnen ze uit de oude doos of de nieuwe doos halen. Welke heb je deze keer meegenomen?
1: Ja, bij de vorige 023 dat ik hier inviel, we hebben altijd de mop van Stefan. Mm. En net zoals bij mijn eigen show, vragen mensen gewoon heel vaker eentje aan. En toen kwam dus Stefan die zei: Herco, zou jij voor mij kunnen opzoeken met de kippen op stok gaan?
3: Inderdaad.
2: Ja.
1: En dat heb ik gedaan. En die heb ik in mijn eigen show ook al behandeld. Maar toen dacht ik, ja, het is wel leuk bij die laatste show. En ik hoop dat we Stefan straks nog even spreken.
2: Absoluut.
1: Wil ik die nog heel graag even behandelen.
2: Ja, dus want ik ben eigenlijk ook wel benieuwd.
1: Met de kippen op stok gaan.
2: Ja.
1: Ja, dus eerst maar even wat het betekent. Als je met de kippen op stok gaat, dan ga je gewoon vroeg naar bed.
2: Ja.
1: Zo makkelijk is het. Nee, daar is spel tussen te krijgen om een andere uitdrukking te gebruiken. Maar waar komt het nou vandaan? Ja, want kippen gaan zodra de zon ondergaat in het kippenhok op een dwarsstok zitten. Of als ze in de vrije natuur leven of op een wat groter ding, dan gaan ze in de lage takken van de bomen zitten.
2: Ja.
1: Zoals je weet kunnen kippen niet heel goed vliegen, maar wel een beetje.
3: Ja.
1: Ja,
3: dat klopt.
1: En er zijn allerlei varianten van die we eigenlijk niet meer gebruiken. Dus dan krijg jij ook meteen een beetje antwoord op of er dingen verdwijnen. Met de hoenderen naar bed gaan.
2: Oh, okay.
1: Dat is al heel oud. Al voor de 18e eeuw kom je deze uitdrukking tegen. Mama kan wel begrijpen, mijn ikrek, om ten 5 uren beneden te komen. Zij gaat ook met de kippen op stok.
2: Oh, wat goed. Ja.
1: Onder den stok of den boom verstaat men de staak met dwarsstokken. Waarop de kippen in het hok naast elkaar zitten te slapen. Leuk, hè?
2: Wel langer, ja.
1: Ja. Samen met de hoenders gaan slaap is in het Afrikaans.
2: Ja.
1: Se coucher comme les poules in het Frans. Maar die hebben dus allebei geen stok. Die zeggen alleen maar dat je met die kippen gaat slapen. Niet in hunern zu bette gehen in het Duits. Of to go at roost in het Engels. En wat ik dus leuk vind wat Stefan dan weer uitgevogeld heeft. Of waarom dat hij het aangevraagd heeft. Is dat.
3: Leuk.
1: Oh ja, die had ik niet eens doen.
3: Leuk, heel leuk.
1: Wat ik er dus leuk aan vind is dat het Nederlands dus hier uniek is met die stok. Dus die duidt ook waar ze gaan slapen. En niet alleen dat je samen
2: dat
1: met de kippen
2: gaan slapen.
1: Ja. Dat ze gaan slapen.
2: Ah. En, zijn wij de enigen die dan een kippenhok in een kippenhok een stok hebben gebouwd?
1: En dat is leuk, want ik heb op een forum wat dingetjes daarvoor zitten nakijken. Want in een natuurlijke omgeving springen ze gewoon in de bomen.
2: Ja.
1: En er zijn ook veel hobbykippen die gewoon dit niet of nog niet kunnen. Maar je kan ze dus echt leren om, als je dus in een kippenhok dan die dwarsstokjes maakt, kan je ze echt leren dat ze erop springen.
2: Nou, wat goed.
1: Dus ja, het is gewoon wijs om, als je kippen hebt en je wil dat, om dus een stok te maken.
2: Ja,
1: een dwarsstok.
2: Een dwarsstok te maken.
1: Ja. En het is natuurlijk uit pure veiligheid voor de vos. Als je namelijk gewoon dan lekker hoog op een stokje zit, dan gebeurt er gewoon niks. Ook al moet je bijna niezen.
2: Ja,
1: precies.
2: Ja, hij zat lang aan te komen, maar uiteindelijk kwam hij eruit.
1: Ik zoek daar dan ook altijd een liedje bij.
2: Oh, wat goed.
1: En dat was deze keer wel heel makkelijk. En gelukkig duurt hij niet zo heel lang.
2: De kippen.

Dat was de bespreekwoordenrubriek. Wil je er nog eentje horen? Dan moet je morgen om 6 uur inschakelen in Van Holt naar Herco. Dit is Hold Me Closer van Blok & Crown.

0: lekker hoor. 023 en ik ben eigenlijk benieuwd in deze hitte wat het weerbericht is.
1: Ja, vanavond en vannacht verwachten ze zware onweersbuien die overkomen. En als echte weervrouw kan ik je alvast adviseren. Letterlijk als je de deur uitgaat, kijk 5 minuten voordat je gaat even op de radar. Want het verandert letterlijk elke minuut wat er nou precies gebeurt.
0: Precies.
1: Dus ze verwachten vannacht enorm zware onweer. Dus hou er rekening mee. Het temperatuurtje is wel nog heel lekker. Zo'n 23, 24 graden. En morgenochtend, of zondagochtend eigenlijk, begint het ook zonnig. Is er nog steeds kans op regen en onweer. Maar dat verandert dus ook met een minuut. Maar dan stijgt de temperatuur wel weer tot zo'n 25 graden.
0: Oké, en de onweerkansen van morgen die zijn een stuk minder? Of,
1: Hij geeft bij mij aan tot maandagmiddag. Ja, zeg maar code geel voor onweer. Alleen ze voorspellen het voornamelijk vanavond heel erg. En morgenavond.
0: Ja, precies. En daarom zeg je ook, kijk vooral even uit. Omdat het zo veranderlijk is. Omdat die onweersbuien, die kunnen er ineens zijn.
1: Precies.
2: Maar code geel voor onweer. Want ik hoorde vandaag ook op de rij. Dan hebben we dus rood. Maar dan geel voor onweer. En dan oranje voor een hagelbui. En dan, maar dan heb je dan 8 kleuren
1: op elkaar. Kleurkaart.
2: Heb je een kleurkaart. Maar niet tegelijk, zeg maar.
0: Ja, precies. Snap je dat niet?
2: Nou, ik denk gewoon, als het onweer is, dan is het bijvoorbeeld oranje. Maar dan heb je niet, ja, oranje, maar dan alleen voor het onweer. Maar dan heb je ook nog rood voor de warmte. En dan heb je ook nog, dus dan krijg je een soort van mix aan,
1: Dan krijg je uiteindelijk de kleur bruin, toch?
2: Ja, dan krijg je, precies. Ja.
3: 23 op Haarlem 100.

0: enige spel waar winnen of verliezen gelijk staat. Want het mag er allemaal zijn. Hoe groot ben jij? Dit is Daan's paar minuten van progressie.
1: Tja, dit is Daan's paar minuten van progressie.
2: Ja, waar, ik ben benieuwd, man.
1: Waar zelfs mijn pen helemaal van ondersteboven schijnt te zijn.
2: Ja, een pennetje, hoor.
1: Ja, inderdaad. Nou, in deze paar minuten neem ik jullie natuurlijk mee. Want ik als man van de wereld, gaat jullie natuurlijk meenemen in wat er allemaal wel niet is gebeurd in progressief Nederland.
2: Wordt dat niet heel vervelend nu met die nieuwe partij?
1: Absoluut.
2: Ja, jij moet wat anders
1: doen. Nee, het is...
2: Past het helemaal bij jouw progressie?
1: Nou, ik denk dat het is hetzelfde als dat volgens mij voor cabaretiers. Niet dat ik mezelf cabaretier noem, maar voor cabaretiers was het altijd dat bijvoorbeeld de PVV aan de macht. Dat was voor hun een gouden bron voor grapjes en grollen. Net als voor mij dit een gouden bron is voor mijn paar minuten van progressie.
2: Oh,
1: want wat ik ga doen is ik ga in ieder geval jullie een stelling voorleggen. Jullie mogen thuis mogen jullie ook meedoen. En als je nou het goed hebt, dat antwoord, dan krijg je een punt. Denk je nou, dan kan ik winnen met dat punt? Nee, want winnaars...
2: Dat bestaat toch niet?
1: Nee, want winnaars zou ook betekenen dat er verliezers zijn. En dat is niet inclusief genoeg.
2: Nee.
1: Zijn jullie klaar voor?
2: Ja, ik wel. Dus ik zou zeggen, kom maar op. Alleen, ik zette net iets verkeerd aan.
1: Oh,
2: dus dan ga ik je nu naar de vraagstelling sturen.
1: Kijk, ik geef mij maar het non-binaire muziekje en dan stel ik de vraag.
2: Dat is er niet.
1: Ja, er is natuurlijk enorm veel diversiteit in de wereld en ook heel veel racisme. Want je hoeft maar A, B of C te zeggen of je wordt beticht van racistisch gedrag. Maar wat blijkt nou? Niet alleen mensen kunnen racistisch zijn, maar voedsel is ook racistisch. Over welk voedsel gaat dit eigenlijk? Welk voedsel wordt tegenwoordig als racistisch bestempeld? Is dat A, is dat melk, de witte motor ook wel genoemd? Is melk tegenwoordig racistisch genoemd? Is dat chips? Want chips is toch wel voor de wat is goedkoop. Daar worden mensen dik van. Kan het alleen maar gevoed worden in de wat armere buurten. Is dat Prosecco? Is dat racistisch? Want Prosecco, misschien de andere kant op, is natuurlijk een duur drankje. En het is heel raar dat niet iedereen de hele dag Prosecco kan...
2: Maar Prosecco is toch geen voedsel? Of ben ik nou te streng voor de jury?
3: Ja, maar melk is ook geen voedsel.
1: Nee.
2: Ik was een beetje laat.
1: Of is dat thee? Thee is de moderne slavernij nog steeds. Want de plantages die zijn gewoon nog alledaags. En is thee hetgene wat eigenlijk racistisch is? Denk je, gaan jullie voor A, melk, B, chips, C, Prosecco of DT?
3: DT. dit is de eerste keer dat ik hem niet weet.
1: Oh.
3: Gewoon oprecht, denk ik.
1: Jij hebt nog een keertje voorbij zien komen.
3: Nee, maar ik heb wel een vaag vermoeden als het echt hetgeen is waar ik aan denk dat het overgaat. Maar ja, antwoord DT, dat is natuurlijk... Het klinkt het allerlogischst van allemaal. Want inderdaad, ze doen volgens mij nog steeds niet helemaal jovele dingen met theeplantages. En dat is met heel veel dingen zo, volgens mij. En ja, ik vind het een beetje lastig. Ik heb wel een antwoord. Ik ben wel benieuwd wat jij hebt.
2: Ja, nou, ik wil in ieder geval A, want dat vind ik echt superleuk. Maar DT vind ik als
1: antwoord.
2: Vind ik alweer zo leuk dat ik dat en A en D wat mij betreft goed zijn. Dus dat is.
3: Ja.
2: Ja.
1: Had ik al van jou een antwoord gekregen?
3: Nee, Marja? Maar ik wilde wel voor A gaan.
1: Jij wilde voor oud
3: melk,
1: voor A gaan.
3: Ja. Kijk, ik weet niet hoe kan je melk een andere kleur maken naast chocolademelk? Of kleurstoffen. Dus hoe willen ze daar iets in gaan veranderen? En ja, als je het echt op dat kaliber gaat brengen... Ik hou het bij A.
1: Jij houdt
3: het
1: bij
3: A. Ik ben team melk, dus...
2: Ja, zal ik dan gewoon voor DT gaan?
1: Jij gaat het goed.
2: Ja, dan schrijf ik het tenminste goed.
1: Nou, dan ga ik jullie uit Leiden verlossen, want anders gaat het nog langer duren. En los van of jij het al een keertje al of niet had gezien, Marijn, heb je het wel goed. Want melk is inderdaad racistisch. Niet zozeer omdat het wit is of omdat de witte motor wordt genoemd. Maar melk is racistisch omdat er een hoop bevolkingsgroepen extra allergisch zijn voor melk. Dus... hoe noem je dat ook weer?
2: Lactose-intolerant noem je dat ook.
1: Ja,
3: en dus, dat is niet woke?
1: Dat is niet inclusief. Dus als jij gaat promoten dat iedereen melk moet drinken, maar heel veel mensen kunnen, of heel veel soorten mensen, bijvoorbeeld mensen uit Azië of mensen uit Afrika, kunnen minder tegen melk. Dus die zijn lactose-gevoeliger.
3: Dus omdat ik ADHD heb, mag er geen reclame en al die meuk op energiedrankjes komen, omdat dat voor mij dus... Niet inclusief. Mag drinken, ja, omdat ik daar dan helemaal van ga stuiteren. Ja,
2: maar nou heb je hem de volgende verrader.
3: Ja, inderdaad.
2: De, volgende verrader.
3: De wereld is, ja, niet woke op energiedrank,
1: nee,
3: dan.
1: Okay, nee, nee. Dus,
2: ik denk ook op energiedrank. Juist.
1: Ja. Lok ze niet uit, want waarschijnlijk gaat dat nog komen. Maar er wordt in ieder geval gepromoot om melk minder onder de aandacht te brengen. Omdat grote groepen van de bevolking daar slecht of niet tegen kunnen. Dus vandaar.
3: Bizar.
2: Ja, nou, toevallig had ik hier gisteren met mijn vriendin Melanie een gesprek over.
1: Melanie?
2: Over Melanie, ja precies. Maar inderdaad, dat wij al in onze jeugd gewoon, was het gewoon altijd heel gezond om melk te drinken.
1: Ja,
2: en dat
1: is
2: het dus enorm negatieve bijgeluiden heeft, ja, gekregen.
1: Dus dus papa en mama Lim, die waren niet zo inclusief als jij dacht. Die hebben jou de hele dag voorgeschoten dat melk een goede drank is. Maar eigenlijk enorm racistisch.
2: Wacht even, want toen was de slogan heel inclusief van melk was goed voor elk.
1: Absoluut, maar dat blijkt niet zo te zijn.
2: Ja, dat was dus weer gewoon één grote leugen. Bah, ja, bah.
1: Eén grote leugen. Ja. Zo zie je maar weer mensen die zijn racistisch. Maar een glas melk is net zo racistisch als de mens.
3: Duidelijk.
2: Dat
3: je verwacht van,
2: ja. Is er nog een luisteraar die iets aan toe te voegen heeft? Of
3: er wint niemand, want er mag niemand winnen.
2: Nee, ik zei niet winnen.
3: Oh, sorry.
2: Is er een luisteraar die daar iets aan toe te voegen heeft?
3: Ik kijk
2: even in de inbox, want misschien is er wel een exclusief, inclusief protest.
1: Nou ja, maar het is niet zo dat luisteraars mee kunnen doen. Dus het is een beetje...
3: Zijn wij ook niet woke?
1: Nee. Alla D66. Het is een beetje wij beslissen wat u...
2: Tot aan het erom gaat. Ja. En dan, goed.
1: Geen referenda, geen... Nee, u heeft geen inspraak.
2: Maar ik vind het wel een heel goed verhaal.
1: Ja, absoluut. En niet verzonnen, trouwens. Maar echt aan de hand.
2: Ja, dus daar past toch dan prachtig het plaatje bij. Une belle histoire. Dan wel in het Frans. Maar ik vind het een mooi verhaal. En melk de witte motor. Ja, ik vind die reclame die daarbij hoorde, die vond ik ook zo ontzettend goed. Dus die vond ik eigenlijk wel inclusief. Maar het is het gewoon niet.
1: Hebba.

0: Ja, we gaan al bijna richting...
1: De
0: eerste uren zijn afgelopen.
2: Oh, dan gaat het al zo snel.
0: Superfoute zomerhit uitkiezen.
2: Nou, dan gaat het heel snel bij ons. Ja, ik vind dat met Bas echt enorm lang duren. Dus ik ben blij dat het met ons de tijd vliegt.
0: God. Ja, dus weet je nou een superfoute zomerhit die echt past bij onweer, 30 graden, zweten, allemaal dat soort dingen. Ja, ik zou zeggen, ga even, stuur ons een appje 06 105 105 38. Ja, en wie weet draaien we die. Heb jij nog tips daarvoor, Morena?
3: Mayaki. Nee, dat is wel heel fout. En ook wel heel zomer. Mag ook. Draag ook het Steam Thai, als het goed is.
0: Oké, nou, wie weet. Dus weet je er een, laat het ons vooral weten. Dan is dit intussen Vrouwtje en daarna het nieuws.

0: Dit is 105. Het is 6 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitrecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Dit is nog steeds 023 met Daan en Morena.
0: Dit is de nummer 1 van het weekend. Tot 8 uur, 023, Haarlem 105.

0: Back to Love van Lincoln Chester. En ik vind dat zo'n mooie, mooie plaat. Ik hoop dat jij dat ook vindt. En rechts van mij, schuin tegenover. Je bent nog sneller dan AI, Daan.
1: Absoluut, ja. Dus, ja. En ik hoef niet na te denken en ik hallucineer zelden. En rechts van mij Morena Klok.
2: Yes, en rechts van mij Herco Lim.
0: Jeetje, en we zijn al lekker in het tweede uur van 023 beland. We zijn er nog tot 8 uur met allerlei dingen. Want ook dit tweede uur is hartstikke bomvol. Liewe die is zo dadelijk voor zijn straatnamen.
2: Ik kreeg namelijk ook nog een vraag van Liewe.
0: Oh.
2: Hij gaf namelijk een aantal namen. De Costa del Sol, de Costa Brava, je kent ze natuurlijk wel.
0: Zeker.
2: Het Tenerifepad en het Riveraplein. En ga zo maar door, je hebt er een aantal zitten.
0: Okay.
2: Maar luisteraar, stuur hem in naar 06-105-105-38 als jij het antwoord weet. Uit welke wijk in Haarlem komen deze straten?
0: Tjeetje.
2: Dus mocht je weten...
0: Ik zou het niet weten.
2: Stuur het dan naar 06-105-105-38 en Liewe die geeft jou zometeen het antwoord.
0: Ja, nou, ik denk dat het er wel heet was gisteren.
2: Nou, dat zal daar zeker
1: geweest,
2: zijn.
1: Denk ik.
0: Dus Noah die stond net hier al even ruggespraak te houden. En ook de sportupdate zit vol met van alles. Ja, er is natuurlijk in Amerika ergens iets bezig. Maar daar hou ik me niet zo mee bezig. Er is Formule 1, Wimbledon. Dus het gaat
2: kijk,
0: bijna
2: het WK
0: beginnen.
2: Niet?
0: Nee, ik boycott het WK.
1: Je boycott het WK?
0: Ja.
2: Team boycott naar Qatar 2022.
0: Ja, nee, maar ik bedoel, de FIFA is echt nog erger dan de maffia, zo corrupt.
1: Dat is zeker waar.
0: En dan is het ook nog in Amerika met...
2: Ja, dat is ook zo.
0: Dat is gewoon, dus, dat gaat mij
2: het
0: echt
2: is wel een soepje om fout te gaan.
0: Dat gaat mij echt veel te ver. Dus ik kijk niks en ik zal mijn mond houden als het er zo dadelijk over gaat.
2: Ja, ik volg het wel, dus ik ben wel benieuwd. Nou goed.
0: Ja, nou,
2: we hebben nog heel veel te bespreken. Want er zijn nog heel veel dingen ook in Haarlem gebeurd om trendsport.
0: Nou, daar
2: gaan we het strakjes over hebben ook.
0: Dus dat allemaal. Ja, en we vroegen net al over die superfoute zomerhit. En Morena, is er iets leuks binnengekomen?
2: Ja, er zijn heel veel dingen binnengekomen zelfs. Iedereen zit namelijk in die heerlijke zomerse bui. Dus ik ben... Magie!
0: Ja, wacht even.
2: Al die geluidjes ook, hè? Ja.
0: Al die geluidjes.
2: Al die dingen, kijk. Superfoute zomerhit. Ja, het is inderdaad tijd voor de superfoute zomerhit. En er zijn een aantal dingen binnengekomen. Iemand heeft dus echt Drago zien stijf van Ozone hebben ze ingezonden. Gaan we niet draaien.
0: Ja.
2: Maar we zijn wel voor een andere echt mega superfoute zomerhit gegaan. Namelijk, hoe kan hij ook missen? Cassie Cano van Jody Bernal.
0: Ja, daar word je toch blij van. Dat is echt heel goed uitgekozen.
2: Cassie Cano, dus zeker. Dankjewel Yara daarvoor.
0: Kijk, Yara heeft er verstand van. Laten we daarop houden. Dus hier is Cassie Cano.

0: Welkom in de studio, lieve.
1: Dankjewel.
0: En nou ga jij ook al met een quiz beginnen. En dat laat je Morena dan even regelen. Dit was wel heel leuk.
1: Ik dacht, ik stuur even een appje.
2: Ja.
0: Ja, en ja, Morena, die maakt daar dan meteen iets prachtigs van. Dus,
2: precies.
0: Ja,
2: ik ben wel heel benieuwd naar het antwoord.
0: Precies, ja. Maar...
1: Want jij weet het nog niet, Morena?
2: Nee, ik heb niet opgezocht.
0: Nou, okay, nog even voor die verloren luisteraar die nu denkt... Lieve Zootsma, die komt hier elke maand vertellen over de straatnamen van Haarlem en omgeving.
3: Hij is eigenlijk de enige echte stratenmaker. Want jij maakt de straten, zeg maar, letterlijk. Dus niet zozeer de stenen die je legt, maar de naam, daarmee maak je wel de straat.
1: Zo is dat. En de ene naam is de andere niet. Voor een heleboel mensen die in zo'n straat komen te wonen, is het super belangrijk om te weten wat voor straat zij in komen te wonen.
3: Ja, is dat zo?
1: Ja, joh. Nou, je wil niet weten wat voor shit wij soms over ons heen kregen als straatnamencommissie. Als we bijvoorbeeld... in het Ripperda-terrein hebben wij ooit een exercitie moeten maken. En dat, want huzaren, oftewel cavaleristen, die exerceren.
0: Ja.
1: Dus zij, een van de vertegenwoordigers in onze commissie, nou, dan moet er natuurlijk ook een exercitieplein komen.
3: Ja.
1: Maar wat dachten al die mensen die er kwamen te wonen? Een executieterrein. En die kwamen echt massaal in opstand.
3: Ja, okay, maar
1: die zijn naar
3: het
1: gemeentebestuur gegaan. En hoe gaat dat dan? Dan komt de burgemeester en die zegt... Ja, Luwe, kom maar eens even naar het stadhuis.
3: Ja.
1: Want dit kunnen we natuurlijk niet hebben.
3: Nee.
1: Allemaal mensen die helemaal niet blij zijn. Dus, nou... Zo gaat dat.
3: Ja, oké, maar dan is het alsnog. Dan moet er nog een naam gevormd worden. Het is niet zo dat ik verhuis naar de Hoekweg.
1: Ja?
3: En dat ik daarna nog ga zeggen. Ja, maar ik vind de naam van de Hoekweg eigenlijk niet leuk.
1: Nee, dat kan niet.
3: Nee,
1: dat kan niet.
3: Nee, precies.
0: Ja, en ik vind het ook leuk, Daan. Er was of de vorige keer of alweer een keer daarvoor. Dat hij ook uitlegde dat iets wat ooit in Heemstede op een bepaalde manier was. Dat dat eigenlijk helemaal niet klopt met.
1: Precies.
0: Hoe en ja, dat zou. Toen Lieve dit deed, zou zoiets natuurlijk nooit gebeuren.
3: Ja. Maar Lieve, je hebt natuurlijk de gouden gids van de straten in je hoofd.
1: Ja.
3: Stel dan dat jij in jezelfde huis mag wonen, waar je nu in woont.
1: Ja.
3: Maar dan een straatnaam mag kiezen. Wat is nou de straatnaam voor jou dat jij zegt... Ja, maar dit zou mijn straat moeten zijn.
1: Ik heb,
3: behalve het Leeuwenplantsoen.
1: Ik ben altijd verliefd geweest op het Verwulft.
3: Prachtig.
1: Ah, ja. Dat vond ik zo'n aparte naam.
3: Ja. Ja.
1: Ik snapte ook niet wat het betekende.
3: Ik ook niet. Nog steeds niet.
1: Trouwens. Nee, dat moeten we dan uitzoeken.
3: Oh,
1: dus.
3: Oh, dat weet jij ook niet.
1: Het is eigenlijk een Verwulft. Verwijst naar een verwulving. Oftewel
0: dat een verhoging zijn.
1: Ja, overkapping.
0: Overkapping. Oh.
1: Want daar de gedempte Oude Gracht.
3: Daar
1: was vroeger natuurlijk een gracht.
0: Ja.
1: En die liep daar doorheen. Maar daar werd een verwulving overheen gemaakt.
3: Oh, ja. Ik vind het klinkt altijd een beetje als een scheldwoord. Verwulft.
1: Ja,
3: maar
0: dan wel een mooi scheldwoord.
3: Ja, ja, ja, zeker. Ja. Dus jij wil jouw huis alleen dan verwulft.
1: Ja. Waar woon jij? Ik woon aan het Verwulft.
0: En Daan, ben jij een beetje tevreden met de straat naar waar jij woont?
3: De Hoekweg. Nou niet.
0: Oh, dit is ook echt de Hoekweg.
3: Wat zeg je? Ja, dit is ook echt de Hoekweg. Ja, ja, ja, zeker.
1: Daan, op welke hoek is dat?
3: Het zit naast Drievliet, waar de drie vlieten bij elkaar komen.
1: Okay.
3: Dus het is niet hier in de buurt. Het is vlakbij Den Haag, Voorburg.
1: Ja.
3: Dus ja, Hoekweg. Ja, ik vind hard klinken. Het klinkt niet vriendelijk.
1: Ja. Je hebt ook hoekige mensen.
3: Ja.
1: Dat zijn meestal moeilijke mensen.
0: En hoek zijn kabeljauwse twisten.
3: Ja, of een cirkel, want dan is de hoek ook weg.
1: Ja.
3: Dus dan, ja, als je zegt hoek weg, dan is het de rol.
0: Maar die vind ik weer te woke.
3: Ja,
1: gaan we het nou nog over die zonnige
3: namen?
1: Nou,
3: we zijn een heel ander kant op gegaan met jou.
0: Ja. Wat heb je voor ons
1: meegenomen? Ik dacht, met al deze hitte en al deze warmte en al dit plakkerige gedoe, er is maar één set met straatnamen die daarvoor in aanmerking komt. En dat is de Costa Brava, de Costa del Sol, het Tenerifepad, de Riviera Dreef. Nou, en dat soort straatnamen.
3: Ja,
1: en mooi. Zocht ik die even op van wat betekent dat ook alweer en hoe komen we erbij? En toen dacht ik van misschien zit daar een leuke luistervraag bij. Want in welk deel van Haarlem of omgeving komen die namen voor?
2: Ja, ik zat heel hard na te denken toen ik dit las al. Want ik heb een beetje voorkennis gekregen omdat ik dit al eerder kreeg. En ik dacht, is dit niet in de buurt van de Transvaalbuurt of wijk?
0: Dat vind ik geen slechte gedachte.
2: Dat was mijn gok. Ik ben geen Haarlemmer, dus ik ken dit gebied niet al te best. Maar het is dus niet goed helaas.
1: Ja. Het is niet
2: wat
1: goed.
2: Zijn jullie gokkies?
0: Ja, voor mij was het heel makkelijk.
2: Ja, oké, jij weet het dus.
0: Er is maar één wijk. Er is maar één wijk waar dit soort ludieke namen kunnen.
1: Ja.
0: Dus dat kan niet anders.
2: In de buurt van de Zoo, een slachthuisbuurt dan?
0: Ik weet niet of ik het moet zeggen, maar...
2: Heb je daar nog een gokje?
3: Nee, ik zei echt niet Schalkwijk Centrum. Geen idee.
0: Ja, precies.
3: Oh ja?
2: Echt?
1: Ja. Winkelcentrum Schalkwijk.
3: Dat is de enige, wijk die ik ongeveer weet. Maar,
0: Daan heeft alle punten.
1: Sommige mensen, vertelde ik net al, dan doen sommige mensen heel schamperig over in Schalkwijk wonen. Maar wie kan nou eigenlijk zeggen, Morena? Ik woon aan de Costa Brava.
3: Ja.
2: Ja, het is eigenlijk wel, als ik het zou zeggen tegen vrienden, heel leuk. Ik zeg ook tegen mijn vader, of tegen mijn vrienden en mensen die ik ken. Ja, mijn vader is Hans Klok.
1: Ja. Ja.
2: En dat is hij eigenlijk niet, maar zo heet hij wel. En dat lijkt me zo leuk om te kunnen.
3: Precies.
2: Het lijkt me zo leuk om dat te kunnen, dat ik woon aan de Costa Brava.
3: Ja, briljant.
2: Ja, lekker in Spanje, in Haarlem.
1: In die tijd was het ook nog, want het is namelijk allemaal in de 70er jaren gegeven. En in de 70er jaren was het heel hip om een straatnaam te maken zonder straat erachter. Of laan, of weg. Dus dan was het gewoon Verwulft. Of De Hoek. Of
2: De Hoek
0: vind ik dan wel weer leuk om te wonen. Dan
1: dus
0: de
1: toen, toen hebben ze ook gekozen om Costa Brava te noemen en niet Costa Brava straat.
3: Ja, precies.
2: Ik vind het ook wel leuker dat er geen straat achter staat. Of weg, of laan. Ik vind het wel leuk dat er juist niks achter staat.
0: Maar ik vind dan de Riviera Dreef.
1: Ja.
2: Dat klinkt ook wel weer heel mooi.
1: Dat klinkt als een ontzettend dure huis.
0: Ja, alleen dan in 1953, dan dreef de Riviera weg. Maar voor de rest, dat vind ik dan wel weer heel mooi klinken.
1: Ja. Ja. En wat zou je vinden van de Tunis Passage?
0: Ja, mooi. Ja.
1: Mooie winkels, denk je dan meteen aan.
0: Ja, dat is eigenlijk beter dan de PC Hoofdstraat. Maar ik denk dat de winkels er toch iets anders uitzien. Nee.
1: Dat denk ik ook. Maar goed, ze zijn de hele boel daar nu aan het verbouwen. Dus ik weet niet wat voor straten daar gehandhaafd blijven. En in de toekomst ook nog zo heten. Of wat aangepast gaat worden.
3: Want wanneer mag je een straat aanpassen? Is dat bij verbouwing? Of is dat,
1: als dus de hele straat eigenlijk op de schop gaat. En hij komt niet meer terug. Ja, dan wordt het een keuze van gaan we door of gaan we een heel nieuw plan maken.
3: Ja, precies. Ja. En wat is op de schop?
0: Ik denk als jij nog daar aan het roer zou staan, dan zou je toch omgooien?
1: Ik weet het niet. Want ik heb nog weinig mensen gehoord. Wij kregen naar straatnaamcommissie heel vaak opmerkingen. Van dat mensen ontevreden waren over een bepaalde straatnaam. Maar dat hebben we nooit uit die boek
0: gekregen.
2: Dat vind ik niet zo gek.
1: Nee.
0: Nee, maar ik vind wel, het wordt daar nu zo spectaculair verbouwd.
1: Ja,
0: ik vind, daar mag Haarlem gewoon hartstikke trots op zijn. In deze woningnood, als je ziet wat voor mega hoeveelheid woningen erbij komt, vind ik dat...
1: We hebben ze gewoon echt heel goed winkelcentrum.
0: En het wordt dus... je neemt me de woorden uit de mond. Het wordt echt heel mooi wat er allemaal aan het komen is.
1: Klopt. Een markthal.
0: Ja,
1: zitten we natuurlijk ook allemaal op te wachten.
3: Ja, prachtig. Leuk.
1: Absoluut. Je kent die markthal misschien die ze in Rotterdam hebben.
3: In Rotterdam,
1: ja. Maar het is echt uniek.
3: Dat is uniek. Ja, en volgens mij kunnen we dat ook gewoon. Dus we zijn, af en toe dan denk ik bij nieuwbouw, dit zie ik dan overal in Nederland, zo'n blokkendoos. En dan denk ik, maar we kunnen toch wel veel gavere dingen maken. Net als bij Rotterdam, de markthal of die kubuswoningen in Rotterdam. Dat gewoon grappig is of geinig. Die twee torens in Schalkwijk, die ronde.
1: Die rondgedraaide toren van aluminium.
3: Ja, precies. Als je er toch iets gaat doen, maak het dan ook gaaf, zeg maar. Ja.
0: Ik vind het echt wel spectaculair dat ze het ook zo echt enorm op de schop gooien. Dit is echt gedurfd. En daar heb ik enorm veel waardering voor. Ja.
1: Kortom, Haarlem doet ook een heleboel dingen goed.
0: Zeker. Dus en als het dan zou moeten veranderen, zou je er een variant op maken? Of zou je dan echt gewoon echt helemaal nieuwe naam kiezen?
1: Stel dat ze echt een heleboel op de schop willen gooien. Ja, dan is het beter om gewoon een nieuw plan te maken. En er gewoon eens om je heen te kijken. Tegenwoordig is het heel in om met burgers te gaan bekijken.
0: Er een burgerberaad van
1: maken. Welke kant gaan we op? Ja. En wat vinden we leuk? En wat vinden we passend? En waar willen we ons graag allemaal achter zetten? En op die manier.
3: Maar je moet wel, als je één straat op de schop, dan moet je wel in het thema blijven, ja, toch? Dus je kan niet de Dennenlaan, de Sparrenlaan en dan opeens de Girafstraat ertussendoor.
1: Nee, klopt.
3: Nee, dus dan moet je wel in het thema blijven.
0: In Blijdorp natuurlijk.
1: Ja, vandaar ook dat dit dus een samenhangend geheel was met Riviera en Miami en Florida en noem maar op. Het zijn namelijk allemaal toeristenoorden.
3: Oh, ik dacht stranden en zo. Of
1: het was eigenlijk de bedoeling, het waren toeristenoorden. Dus zeg maar, of plaatsen zoals Californië, staat waar heel veel toerisme en, dat dus.
3: Ja, leuk. Dus dan had je ook de Scheveningen of Zandvoort. Ja, oké, okay, ja. Ja, oké. Okay. Ja. Maar Miami ligt ook in Florida. Nou goed, anyway. Maar,
0: je komt daar niet uit, hè?
3: Anyway.
2: Goed verhaal.
3: Maar mooi. Nou, waanzinnig, Liewe. We gaan natuurlijk eventjes op een break voor de komende tijd. Maar daarna zien we je graag weer hier verschijnen als stratenmaker van dienst.
1: Zeker.
3: Precies.
1: Zeker. En, ik ben beschikbaar.
2: Onwijs leuk. Gezellig.
1: We gaan in de herfst vrolijk verder.
3: Ja, zo is het ook.
2: En we hebben nog genoeg te behandelen volgens mij.
3: Absoluut.
0: Precies. En daarna is in Schalkwijk sowieso alles veranderd. Dus we kunnen ook weer opnieuw beginnen.
2: Ja, dus. Opnieuw beginnen. Dus. De nieuwe wijk die komen. Oh,
0: zo
2: ja,
0: is het.
2: Ja.
0: Goed, dankjewel. Ik dacht, er past maar één plaatje op. Plaatje bij. Die hoor je eigenlijk al in deze jingle. Maar hier is Streetlife van Randy Crawford. En Liewe, dankjewel voor je komst.
1: Graag gedaan.
0: En een hele fijne zomer.
1: Ja, jullie ook.
2: Fijne zomer.
1: Jullie ook.
2: Dank je.
1: Ja.
0: Dankjewel.

0: zo dadelijk heb ik weer een Nashville Flash voor je klaarstaan. En ik heb zelf niet zo heel veel verstand daarvan. Dus dan raadpleeg ik altijd mijn goede vriend Vincent. En die kwam wat mij betreft met een prachtige plaat. Dat zo dadelijk, maar nu eerst...
1: Ja, vanavond en vannacht verwachten ze zware onweersbuien die over eigenlijk het hele land zullen trekken. Dus een kleine tip van mij, mocht je vanavond de deur uitgaan, kijk even een paar minuten voordat je gaat op je buienradar of whatever. Om te kijken of het gaat omweren, want het verandert letterlijk elke minuut hoe die buien gaan lopen. Dus check het echt even voordat je de deur uitgaat.
2: Hier heb je het weer, maar kijk zelf even wat
1: je doet. Ja, maar oprecht, ik kan wel gaan zeggen, het gaat om 10 uur omweren. Alleen het kan dan ook opeens om 9:30 zijn, maar ook om 12:00.
2: Dat is
1: De vorige keer waren was het ook niet accuraat. Dus vandaar, dit is goed om op te letten als je dus echt de deur uit moet.
0: Ja, en toen ik hier naartoe fietste, zag je echt de onweersbuien langs de kust hangen.
2: Ik weet het, ja.
0: Maar ik fietste toch behoorlijk droog vanuit IJmuiden
2: naar... Op station Den Haag was het thunder en lightning en heel veel regen. En toen kwam ik in Haarlem, toen was het weer zonnetje.
0: Ja, precies.
2: Dus wees voorbereid inderdaad op regen en
0: En Daan, ik zag jou net volgens mij toch op een fiets hier bij de studio aankomen.
1: Hij is helemaal vanuit Den Haag gefietst.
0: Ben je gewoon vanuit Den Haag maar komen fietsen?
2: Ik denk het duurt zo lang met treinen en zo. Weet je, voordat ik uit de trein ben. Nee, ik heb, dat moet ik natuurlijk niet te hard zeggen, maar ik heb nog een fiets staan bij Heemstede Aardehout.
0: Ja.
2: Omdat als ik hier een fiets bij Haarlem station zet, dan wordt hij binnen 1 uur wordt hij weggeknipt, omdat het niet mag lang laten staan.
0: Dat komt denk ik door het uiterlijk van je fiets.
2: Dat denk ik ook, ja.
0: Die is het niet inclusief.
2: Maar Heemstede Aardehout heeft dat beleid volgens mij nog niet helemaal. Ik wil geen slapende honden wakker maken. Maar,
0: daar is er weer een.
2: Dus ik hoop dat het nog eventjes blijft dat ik mijn fiets af en toe daar twee weken kan laten staan.
0: Oké, maar want als je hem in de fietsenstalling onder station zet, wordt hij dan weggehaald?
2: Ja, want daar hebben ze een soort van 7 dagen regel of zo. Oh, of 10 dagen regel. Ja, dus ik ben al een paar keer. En dan moet je. Dat is ook een crime. Dan wordt hij dus weggeknipt door de gemeente. En dan zeggen ze: ja, wil je hem ophalen? Oh, dat kan precies op een fiets. Dan moet je met de auto hem ophalen.
0: Ja, met de auto kan je
2: ophalen. Bij Sloterdijk of zo. Of
0: aan dan, de rivière.
2: Nee, maar als je geen fiets hebt, kan je dat ding niet ophalen. Dus dan is het een soort van, ja, hoe moet ik dat ding dan ooit ophalen? Maar
0: precies.
2: Nee,
0: okay.
2: Anywho.
0: Dat over het weer. En dat was het dan.
3: Nashville Flash.
0: Ja, ik heb mijn goede vriend Vincent gevraagd om een mooie zomerse countryplaat. En hij kwam met Backseat Driver van Kane Brown. En die groeide op met het luisteren naar countrymuziek. Maar die raakte in de brugklas geïnteresseerd in R&B. En toen hij in de 5e van de middelbare school zat, toen ging hij dus ook aan een talentenjacht meedoen. En hij kwam bijna in de X-Factor USA terecht. Maar dat was toch niet helemaal naar zijn smaak. Toen heeft hij uiteindelijk daarvoor bedankt, terwijl een goede vriend of vriendin van hem daar wel in terecht gekomen was. En hij begon in 2014 video's te plaatsen met covers van andere dingen. En dat heeft hem gewoon een platencontract opgeleverd.
1: Dat
0: vind ik dan wel heel erg mooi. En ik moet zeggen, ik heb hem natuurlijk even voorgeluisterd, maar ik vind echt een prachtige plaat. Ken jij, jij bent ook een behoorlijke, of tot hele country kenner.
2: Absoluut.
0: Ken jij deze lieve man?
2: Nee, deze ken ik niet. Nee, okay. Maar je hebt country en country, dus het kan zijn dat deze lieve man valt in het country rijtje met oude man op een banjo. Of valt hij in het rock-achtige rijtje.
0: Nee, op Spotify noemen ze hem dus ook vooral de country artiest van de toekomst.
2: Oh, wat
0: dus,
2: goed. Waanzinnig. Dan, en daar is deze de Nashville Flash ook voor bedoeld, om het deze kant op te brengen. Dus ik ben heel blij met jouw inbreng voor weer een nieuwe hit.
0: Nou, dankjewel Vincent. En hier is dus Backseat Driver.

0: Welkom Noah. Ik denk dat jouw sportupdate bomvol zit, of heb ik het mis?
1: Het zit bomvol inderdaad. Ja, je hebt het zeker niet mis, Herco. Ik zou een aparte show kunnen maken van alleen al het WK voetbal. Of van de Tour de France die eraan komt.
0: Oh, wacht even, WK voetbal. Ja, sorry.
2: Nou.
1: Ja, vind je dat niks?
0: Nee, ik boycott het.
2: Waarom boycott jij het?
0: Ik boycott het. Ten eerste is de FIFA zo ontzettend corrupt. Als je ziet hoe dat in elkaar steekt met die Infantino, dat is echt verschrikkelijk.
3: Zeker. Maar dat is niks nieuws.
0: Nee, maar dan is het. Maar dan is het ook nog nu in Amerika. En dan alleen al die beelden van Trump en Infantino bij elkaar. Nee. Ik boycott het echt helemaal.
3: Oké. Okay. Ik kan het me voorstellen. Ik heb altijd dat ik denk, ja, kijk, de mensen daar in Amerika of de sporters, ja, die moeten dat last ondervinden van waar het dan ook gebeurt. En ik denk dat er heel weinig landen zijn in de wereld die wel kosher zijn.
1: Het is grappig dat je dat zegt, want dat klopt inderdaad een beetje. Maar landen die dachten, zoals Duitsland bijvoorbeeld, die is heel stellig geweest. Zo vlak voor het WK, ja, moeten we daar wel heen? Moeten we die Trump wel de lol gunnen om daar een beetje te staan shinen met het WK?
4: Ja, maar dat kon je ook over 2022 zeggen,
3: Want uiteindelijk kan je elk land in Afrika, Midden-Oosten, Azië kan je bestempelen als matig democratisch.
0: Hoe het nu gaat dat de Iranese ploeg allerlei dingen opgelegd krijgen. Dat publiek niet naar binnen kan. Dat een scheidsrechter gewoon niet Amerika in mag reizen. Ja. Dit gaat echt veel verder dan andere WK's.
3: Oké.
2: Even je koptelefoon af.
1: Ik denk dat één land wel heel blij is bij dit WK. Dat is Kaap Verdië. Die heeft zich vannacht eigenlijk, gisternacht geplaatst om naar de knock-out ronde te gaan.
2: Leuk.
1: Dat is de eerste keer in de geschiedenis dat zo'n klein landje dat voor elkaar krijgt. Helaas heeft Curaçao datzelfde niet kunnen doen. Die zich ook natuurlijk al historie had geschreven door zich te plaatsen.
4: Ik vind het sowieso knap dat ze één puntje hebben gehaald. Daar mag Curaçao echt wel trots op zijn.
1: Absoluut. Dus Curaçao mocht al trots zijn met het doelpunt tegen Duitsland. Daar hadden ze al trots mee mogen zijn. Dat was al een feest op zich. Je moet de kleine overwinningen vieren, want anders valt er niks te vieren voor zo'n land. Maar ik wil nog even terugkomen op Kaap Verdië. Die heeft gewoon 3 keer gelijk gespeeld en wordt daarmee 2 in de pool. Dat is eigenlijk in alle pools eigenlijk niet echt genoeg. Dan moet je altijd 4 punten hebben. En zelfs eigenlijk is voor de beste nummers 3 zijn niet eens 3 punten genoeg. Dus je kunt wel zeggen dat Saoedi-Arabië en maar eigenlijk met name Uruguay echt hebben zitten
4: slapen
1: om hier iets uit te halen. Spanje die revancheerde zich op tijd, die ook nog gelijk speelde tegen Kaap Verdië. Dus het is allemaal een beetje nog niet voor de topploegen nog niet helemaal ideaal.
3: En is het net zo bij Kaap Verdië dat het, want heel veel landen dat zijn gewoon landen die niet zoveel voetballen, dus daar staat gewoon de elektricien van om de hoek, die staat daar toevallig een balletje te trappen. Is bij WK Kaap Verdië is dat ook het geval dat het gewoon de normal Joe is?
1: Het is een Afrikaans land en Afrika is gewoon heel erg ontwikkeld in het voetbal. Dus ik denk dat je eigenlijk meer kunt kijken dat het Afrikaans voetbal gewoon groter is geworden. Dat er veel meer Afrikaanse spelers in Europa spelen. Waar je gewoon beter wordt. Waar je gewoon meer begeleiding krijgt. En ik denk dat dan die landen worden gewoon steeds groter. Dus het WK draait niet meer om Zuid-Amerika en Europa. Maar Afrika is er gewoon bijgekomen als echte concurrent. Denk aan Senegal, Egypte, dat soort landen. Ja, het wordt gewoon steeds beter.
2: Ja.
1: En daar plukt Kaap Verdië dan nu wel de vruchten van. Overigens wordt het nu wel heel lastig. Frankrijk is wat mij betreft titelkandidaat. Ik heb er even op moeten wachten om echt een titelkandidaat in actie te hebben gezien. Maar gisteravond was het zover. Toen was het Frankrijk tegen Noorwegen. En Frankrijk, als zij het WK niet winnen, dan is het echt het WK van de verliezers, denk ik. Want ik heb tot nu toe als topteam heb ik Frankrijk als enige gezien die echt fantastisch uit de startblokken gisteren kwam tegen Noorwegen. En nou weet ik wat je gaat zeggen. De basisopstelling van Noorwegen stond er niet helemaal in. Dat klopt. Het waren inderdaad niet alle basisspelers. Maar toch hoe Frankrijk gewoon aan het voetballen was, dat was fantastisch.
3: Dat wilde ik inderdaad zeggen. Ja. Om de illusie te wekken dat ik überhaupt dit WK kijk. Maar dat. Maar mooi.
0: En je hoopt het er niet eens voor te boycotten.
3: Nee, precies. Ik kijk het gewoon niet bij. Frankrijk is titelkandidaat. Welke 2, 3 zeg jij nou? Oké, maar daar zou ik mijn munten op zetten.
1: Argentinië en Frankrijk. Voor de rest zou ik niet eens munten gaan uitgeven als ik jou was.
4: Ja, maar Argentinië, jongen, die hebben het toch gewoon een beetje makkelijk, hè?
1: Ja, een beetje makkelijk. Absoluut. En Messi had best rood mogen krijgen in zijn eerste wedstrijd. Voor de mensen die tackle niet hebben gezien. Je zou hem natuurlijk...

0: En nee, dat is hetzelfde wordt eigenlijk met Ronaldo. Dat is ook zo'n speler. Die wordt gewoon opgehemeld. En dan heb je zo'n leuke jongen als Antoine Griezmann. Inmiddels mee gestopt al een aantal jaar. Dat is gewoon een hele leuke, vrolijke, eerlijke jongen. Had ook wel 3 keer de Ballon d'Or kunnen winnen. En die wordt dan ondergesneeuwd door Messi en Ronaldo. Ja. Dat al zijn hele carrière natuurlijk zo is.
1: Ja.
0: Maar
2: corrupt dus.
0: Ja. Ja, eigenlijk. Ja,
2: doorgestoken kaart.
3: Heb je toch gelijk,
1: ja, hè? Doorgestoken rode kaart.
0: Ja, precies. Ja. We gaan... wat ik dus wou zeggen is dat Nederland die doet het ook heel goed, zolang Memphis Depay er niet in staat.
3: Wat denk jij? Nederland, Marokko. Wordt het hier een slachtveld in Nederland? Of denk je dat het goed zou gaan? En wie gaat er winnen?
0: Nou, als ik Nederland was, zou ik wel even voorbereiden dat je inderdaad gewoon 2 kampen hebt. En dat daar zeker ME aanwezig moet zijn. Want dat zou echt uit de hand kunnen lopen. Qua voetbalwedstrijd denk ik dat het een hele open wedstrijd wordt. Wordt een hele spannende wedstrijd. Het zijn 2 ploegen die willen voetballen. Dus dat wordt een hele mooie wedstrijd. Of de sfeer eromheen ook zo mooi wordt, dat weet ik niet.
1: Maar even, want Nederland staat natuurlijk al jaren redelijk bovenaan de lijst. Is het een beetje gelijk? Of is dit voor 1 van de 2 een walk in the park?
0: Nee, ik echt niet. Nee, het is zeker geen walk in the park. Ik denk, als je naar de geschiedenis kijkt, dan moet Nederland beter zijn. En denk ik ook dat ze zullen ook wel het spel moeten maken tegen Marokko. Want ik denk dat Marokko denkt, laat maar komen. Hm. Dat denk ik wel. Maar ja, of kijk, Nederland is gewoon niet zo snel. Ze spelen balletje breed, balletje terug en dan weer een balletje breed. En daarmee speel je de tegenstander niet kapot. Zelfs Tunesië, die had gewoon de luxe om niet steeds met z'n 11 achterin hoeven te hangen. Als Nederland gewoon een beetje het initiatief van Frankrijk zou nemen, dan zouden ze veel makkelijker kunnen scoren. Want ik denk wel dat die kwaliteit er is. Zolang Wout Weghorst er ook niet in staat. Dat denk ik wel.
1: Maar is dat... ik heb geen verstand, ik heb niet echt heel veel verstand voor. Maar bij een achteruit leunende tegenstander, is dan kapot spelen de techniek? Of is het juist via de flanken wachten tot je kantje krijgt?
0: Dat kun je doen, maar dan duurt het heel lang. En als je dan zoals Spanje tegen Capverdi, jij uiteindelijk die kansen ook niet maakt, dan wordt het een heel lastig verhaal. Mm. Dus je moet zeker wel wat snelheid erin zetten. Alleen, als je snelheid maakt, dan geef je veel ruimte weg. En dan loop je dus tegen de counter aan. En dat is iets wat we in Nederland hebben geleerd, dat we dat niet echt willen. Mm. Maar daardoor spelen we heel behoudend. En dat is heel leuk. Maar veel goals krijg je er niet van.
1: Nee, precies.
2: Nou. En heb je nog verdere updates behalve dit WK?
0: Jazeker, Herco. Nou, want ik wou niet. Ik moest natuurlijk ook even wat terug doen. Dus nee, ik heb even de Tour de France ook aangestipt. Want jij hebt al denk ik 3 nachtnachten kun je al niet slapen van de spanning.
2: Nee, dat komt ook al die appjes van jou.
0: Ja, dat klopt ook. Ja.
2: Jij mag thuis niet meer over praten, maar met mij wel.
0: Ja, dat is heel fijn. Want
3: je
0: anders,
3: mag thuis niet meer over praten.
0: Nee,
3: oh.
0: Nee. Ik heb te veel gepraat. Ja. Ja, dat gebeurt, hè.
3: Ja. Ja, ik weet, ach,
0: en daarom ben ik zo blij dat ik met jou over mag praten. Nee, en dat ik hier ook over mag hebben. Ik las vanochtend toevallig ook nog even dat er 5 favorieten zijn voor de witte trui. Ik ga het niet... ik kan even kort uitleggen. De witte trui is het jongere klassement. Dus als je aan het einde de jongste, hooggeklasseerde jonge man bent, dan win je die witte trui.
1: Maar dan doe je een andere race. Dan doe je de jongere race.
2: Zo leuk met wielrennen. Ja. Dat is in dezelfde... Ja. In dezelfde
1: en tot hoe oud moet je dan, mag je dan zijn?
0: Nou, je mag best oud zijn.
2: Tot 25?
0: Klopt inderdaad. Nu doet er een jongen van 19 mee, dus de kans dat hij hem gaat winnen is vrij groot. Nou heb ik ook, Herco, en ik wil even jouw mening daarover horen. Ik heb vandaag even de 5 favorieten opgezocht en daar staat Paul Sijksas gewoon bij.
2: Ja, lijkt me nou een walk in the park.
0: Ja.
2: Ik bedoel, jij hebt mij volgens mij vorig jaar op hem geattendeerd.
0: Zeker.
2: En deze jonge Fransman, de hoop in bange dagen,
0: mm-hmm.
2: Ja, die fietst iedereen aan gort. En hij zou helemaal de Tour de France niet rijden.
0: Nee.
2: En nu, ja, wat mij betreft is hij topfavoriet voor de witte trui.
0: Ja, eens. Maar niet voor de general klassement.
2: Nee.
0: Even nog iets heel kleins. Serena Williams doet weer mee aan Wimbledon.
3: Hey!
2: Ja. Onwijs leuk.
3: Vrouw!
0: Ja. Ja. Die is 44 en die gaat gewoon weer meedoen.
3: Ja, wat lijf, hoor. Cool.
2: Ja. Ja, prachtig dat ze meedoet. Ja. Federer had ook hele mooie woorden voor haar.
0: Ja.
2: Kom erop.
0: Gaat alleen zelf geen comeback meer doen, hè?
2: Nee. Dat was hij ook heel duidelijk
0: over. Daar was hij heel duidelijk in. Dit was hem.
2: Dankjewel, Noah. Een heerlijke update. Iedereen weet weer alles over het WK.
0: Ja.
2: En dus

0: Voor jou ook de zomerstop, maar wij, ja, wij appen door.
1: Absoluut.
0: En we doen aan het einde van de Tour de France een special bij Van Hot naar Jaco. Dus dankjewel.
2: Wow.
0: En tot later.
1: Tot later.
0: En dan is hier Billy Joel.

0: Zeggie.
1: Goedenavond en welkom bij Wat Zeggie. Van de jury heeft Daan zojuist 3 verschillende woorden gekregen. Ja. En met die 3 woorden moet Daan binnen 90 seconden een verhaaltje verzinnen waar die woorden in verstopt zitten.
0: Absoluut.
1: Daarna is het aan Herco, ja eigenlijk aan Herco en Noah, ja? De taak om die woorden te gaan raden. En voor elk woord dat hun goed hebben, krijgen ze allebei een punt. En degene met het meeste punten aan het einde van het spel heeft gewonnen. Want we doen namelijk een speciale Wat Zeg Je uitzending. Of nou ja, Wat Zeg Je aflevering als het ware. Dat dus.
0: Ja, ik ben benieuwd.
2: Wat is de speciale twist eraan? Dat het nu de
1: mag ik dat al zeggen? Ik wil het eigenlijk
3: niet. Mag je dat zeggen? Geen idee. Als je het niet zegt nu.
0: Wat zeg je? Wat zeg je?
1: Het is een hele rare stem die je opeens hoort.
3: Een rare stem.
1: Ja, weet je hoe lang jij er niet bent geweest?
3: Ja, 3,5 maand.
1: Ja, dat vind ik best lang.
3: Dat vind ik ook best lang.
1: Dat vind ik heel lang. Ik ben er opeens niet. Maar welkom terug, meneer Van der Schuit.
2: Ja. Oh, hij.
3: Ja, hallo.
1: Oh, hij daar.
3: Wacht even, zitten jullie mijn programma over te nemen met z'n allen? Yes. Wat is dit nou weer voor ons programma natuurlijk?
0: Ons programma.
1: Oh,
0: ons
1: rustig aan, dictator.
3: Ons programma. Ons programma.
1: Dus
3: maar
1: dat,
3: ik doe zo meteen de andere kant mee.
2: Ja, want hij doet niet met mijn verhaal mee.
3: Nee, dus dat zou wel echt waanzinnig zijn. Ja, samen een verhaal verdenken.
1: Dat zou wel een beetje heel pittig worden.
2: We gaan het proberen. We gaan de verdubbeling
1: zetten. Oh, jongens.
0: Oké, en dan moeten we even kijken. Want dan ga ik nu eerst... Ik doe het heel even anders dan hoe jij dat doet, Morena. Want ik zet hem dan...
1: Oh ja, dat is goed hoor. Ik ben nu gewoon aan het slepen. Zijn jullie er klaar voor?
3: Ik ben er een keertje niet.
1: Ja, nee, hallo. Jij verzint gewoon achterlijk veel geluidjes voor dit.
2: Moet ik iets gaan vertellen?
1: Hun krijgt hun koptelefoon niet uit, of wel? Oh, jawel, oké. Okay. Goed. De player moet wel iets naar beneden. Iets naar beneden. Geluid zachter.

0: zachter nog.
1: Nog zachter.
0: Dankjewel.
1: Oh, zo ja. Ja, ja. Bedoelt dat, ja. Ja.
0: Kijk, de techneut is in de zaal, hoor.
1: De techneut is in de zaal. Zonder, het is al dat het 3,5 maand niet ontploft is, deze studio.
0: Nee, dat is zeker heel knap. Goed, de drie woorden die ik heb opgeschreven zijn... Waar zijn ze? Met mijn woorden kwijt. Hier,
1: ik
0: heb ze.
1: Zal ik het even zeggen?
0: De drie woorden zijn... personeelstekort,
1: ja.
0: Kwaliteitscontrole,
1: ja.
0: En vulkaanuitbarsting.
1: Oh,
0: en je scenario is, je bent samen met Adriaan door de Amsterdamse waterleidingduin aan het wandelen, toen er opeens een papegaai op je hoofd landde, die weigerde weg te gaan, en alles wat je zei begon na te praten.
1: Nou, alles wat je zei begon na te praten.
0: Ja, precies.
2: Ja. Oh, dat is wel een leuke insteek.
1: Dat is wel een leuke insteek.
0: Ja. Joh, ja. Wat dacht je? Ja. Precies mijn idee. Jutte en Jul. Goed, zijn jullie er klaar voor? Nee, bijna. Je moet eens even nog terugkomen. Even alles weer goed doen.
3: Ik snap het ineens hoe dat moet. Dankjewel, Bassie. Wat ben je toch onmisbaar?
0: Ja, dat zeg ik.
2: Iedereen is onmisbaar.
3: Hey, ja.
0: Hoort Noah ons ook nog?
3: Ja, nou, hoort het ook. Hey, Bas, wat onwijs gaaf dat je er bent.
2: Dat vind ik zelf ook.
1: Ja, vind ik zelf ook.
3: En nu sta je echt als co-host in je eigen show. Hoe krijg je het voor elkaar?
2: Ik vind dat bijzonder.
0: Ik ben heel benieuwd hoe dit verhaal zal gaan.
3: Ja, ik ook. Ja. Dus eens even kijken. Dus dan
2: ik ook.
3: Ja, nou, dan ga ik gewoon... Dan mogen jullie nu beginnen.
1: Nou, ik stond samen met Adriaan wandelen door de Amsterdamse waterduinen. Toen opeens een papegaai op mijn hoofd landde. Die weigerde weggegaan en alles begon na te praten wat ik zei. Dus toen moest ik met die papegaai naar de tent gaan. Want er was een evenement daar. En gelukkig was dat een rolstoelvriendelijk evenement.
2: Rolstoelvriendelijk?
1: Dus ik sluit daar mijn USB-kabel aan.
2: USB-kabel?
1: En ik denk, nou, de magnetron kan ook wel aangesloten worden. Want we hebben nog een magnetronmaaltijd. Dit evenement, dat had echt wel een soort van personeelstekort. Dus kwam de beveiliger kwam eraan. Die zegt, ja, maar ik ben geen beveiliger. Ik ben en de zanger en de beveiliger en de
2: kwaliteitscontrole.
1: Dus hij zegt, nou, ik moet een kwaliteitscontrole doen. Dus hij zegt, nou, als ik op een gegeven moment een kwaliteitscontrole doe, dan moet ik die papegaai ook even fouilleren.
2: Vulkaanuitbarsting.
1: Dus er komt er een vulkaanuitbarsting, kwam er toevallig die kant tussendoor. En als ik dat moet fouilleren, moet ik ook even je papegaai eventjes onder de loep nemen. En wat gebeurde er toen met die papegaai?
2: Die kreeg een... Die kreeg een halsband om.
1: Ja,
2: halsband om. En toen kreeg hij vervoersproblemen met het openbaar vervoer in Nederland.
1: Ja, en statiegeld.
2: En statiegeldflessen. Een petfles.
1: Een petfles?
2: Petfles.
1: Had hij die op?
2: Ja, die op. Ja, die op.
0: Ja.
1: Nee. Oh, sorry. Ja, nee. Nou ja, goed. Maar wat gebeurde dan met die vuilnisbak?
2: Ja, die vuilnisbak, die Kliko, die papierbak.
1: Ja.
2: Papierbak. Die ja, ging...
1: Bij die muismat in zat.
2: Bij die muismat, die rolcontainer, die vloog zo, die papegaai. En toen was hij dood. Toen zei hij niks meer. Was stil.
0: What the fuck? Dat is het enige antwoord wat ik hierop kan geven.
3: Goeiedag.
1: Ja, dat is het. Dat waren een hoop woorden in 90 seconden.
2: Dat waren een hoop woorden in 90 seconden.
1: Met de papegaai.
2: Met de papegaai.
1: Rara.
0: Die dood
2: is. Waar is de Ara?
0: Was hier een Ara, ja? Nee, oké. Okay,
1: toen de Adriaan en...
3: Precies. Noah, heb jij opgelet? Ik niet namelijk. Leuk.
2: Nieuw concept dit.
4: Nee, dit was voor mij echt...
2: Niet te volgen.
4: Nee, een complete papegaaien-show.
1: Dat is wel weer leuk. Om de schouder.
3: Ja, ik vond die papegaaien en dan het hele tijd nadoen. Dat vond ik sowieso hilarisch. Dus alleen al daarvoor vind ik dat we als papegaai als eerste woord moeten kiezen.
2: Papegaai.
0: Weet je het zeker?
2: Weet je dat zeker?
4: Weet je het zeker?
0: Staat mijn computer aan?
1: Staat mijn computer aan.
0: Goed, we vullen hem in en dat is...
2: Helemaal fout.
0: Helaas niet goed.
3: Vind ik wel, dat vind ik wel een beetje flauw. Heb jij een suggestie voor het volgende woord?
0: Vind ik wel een beetje flauw.
4: Ik hoorde iets over een vulkaanuitbarsting. Dat kwam wel, die barstte echt vanuit het niets, zeg maar.
2: Een vulkaanuitbarsting? Uit het niets?
4: Ja, of zoiets.
2: Ja, die doen we.
0: Ik zou het niet doen.
1: Ik zou het niet doen.
4: Dan doen wij het wel. Ja.
0: Weet je het zeker?
2: Weet je het zeker?
1: Ja.
0: Goed, dan vullen wij hem in en dat is... Ja! Netjes. Laatste woord, jongens.
3: Ja, kwaliteitscontrole of USB-kabel.
2: Oeh. Zal ik voor die... Voor die rolcontainer gaan, maar goed.
0: Vind ik een rolcontainer.
2: Ja, die
0: rolcontainer. Inductiekookplaat?
3: Ja, maar die rolcontainer. Ja, precies. Inductiekookplaat, die kunnen we ook kiezen, maar dat hebben ze alleen niet gezegd.
1: Hebben ze niet gezegd?
3: Nee. Of mocht het
0: kom op, laatste woord, laatste woord.
2: Nee. Laatste USB-kabel?
3: Ja, USB-kabel.
2: USB-kabel.
0: Dan vullen wij die in.
2: Dat vullen we die in.
0: Dat is.
1: En dat is.
0: Helaas niet goed.
2: Jongen. Toch voor die kwaliteitscontrole gegaan.
0: Ja, inderdaad. Ja. Geen grapje. Ja. Dat is inderdaad het woord. De drie woorden die ik had opgeschreven waren personeelstekort. Kwaliteitscontrole. En vulkaanuitbarsting.
2: Vulkaanuitbarsting.
3: Ja, grote klasse dus Noah, dat jij die vulkaanuitbarsting
2: eruit. Zo zie je maar weer.
3: Want die staat niet op mijn lijstje.
2: Maar voor welk team speel ik eigenlijk nu?
0: Ja, dat zoeken we lekker later.
3: Dat is de puzzel voor Morena. Dat is echt veel te ingewikkeld.
0: Is iedereen een winnaar?
3: Ja, vandaag alleen maar winnaars. Ja. Is de mooie plaats van
0: en zo papegaaien
3: van
0: de volgende week. Ja, we moeten door naar het nieuws.
3: Dus dank je voor nu. Zo dadelijk verder, maar eerst naar het nieuws.
2: Naar het nieuws.
1: Naar het nieuws.
2: Naar het nieuws.
0: Naar het nieuws.
2: Naar het nieuws.
0: Naar het nieuws.
1: Maar het nieuws.
2: Ja.
5: Het is 7:00. Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
6: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Het laatste uur 023 met Barry, Bas en Daan en Noah en...
7: Domein
3: en
7: Start,
3: hier zijn
7: midden in je weekend.
6: Dit is de nummer 1 van het weekend. Tot 8:00, 023, Haarlem 105.

0: Ja, dit is het laatste uur 023. En de studio is bomvol. We kunnen een soort kruisje maken. Maar ja, ik ga toch eerst naar, wat mij betreft, de held van de dag. Daan, die staat tegenover mij.
1: Absoluut. En dan gaan we zo meteen criss-cross door elkaar. Maar rechts van mij Morele Klok.
2: En rechts van mij Herco Lim.
0: Ja, precies. En dan zit naast mij, want die valt een beetje in. Die is even blijven hangen voor de Spurtupdate. En dat heeft alles te maken met de speciale versie van Wat zeg je? Ja, Noah, wat fijn dat je hier naast me staat.
3: Ik wou dat ik hetzelfde kon zeggen. Nee, dat is een grapje. Ik sta hartstikke graag naast je. Maar ik denk dat ik ook naar de held tegenover me mag. Hè? Nou, ja, dat is Bas. Wat fijn dat je er bent.
4: Ja, vind ik ook heel fijn. Fijn dat ik er ben.
3: Ja.
4: In de show. Leuk.
3: Leuk, joh.
4: Ik ga Daan helpen nu. Want Daan die heeft me gebeld van... joh, ik moet in de laatste aflevering van dit seizoen... moet ik het opnemen tegen Herco en Noah. Ja. Kun je mij alsjeblieft helpen met Wat zeg je? Dus ik ben daarom helemaal speciaal hier naartoe gekomen.
0: Ja, het is geweldig dat je er bent. Ja. Goed om je te zien.
4: Ja,
0: en onwijs leuk. Hoe is het om in je eigen show te staan... aan de verkeerde kant van de tafel?
4: Het is niet de eerste keer dat ik in mijn eigen show te gast ben.
1: De gast in je eigen show.
4: Dat ik ben wel eens in Duitsland voor de Meiwoche geweest. En dan deed iemand anders de show hier. En dan kom ik ook te gast in mijn eigen show.
0: Ja, oké. Okay, maar dus dan stond je niet in de studio zoals nu.
4: Niet zoals nu, nee. Ik had ook de afgelopen 3,5 maand ook gewoon kunnen komen, hoor. Maar ik dacht, doe het even niet.
0: Nee.
2: Die totaal geen zin.
0: Dat was je aan alle kanten gegund. Dus, wij vallen allemaal.
4: Ik moest even rust nemen. Ja. Dus, en dat blijven we ook doen, voorlopig. Maar goed nieuws. We gaan zo meteen een tijdreis maken.
1: Oh ja.
4: Vanaf volgende week ben ik even 2 maanden terug.
0: Kijk.
4: Met years.
0: Ja. We hebben vandaag nog de mini-tijdreis.
4: Ja, kijk ernaar uit.
0: We moeten die computer een schop verkopen. Want welk jaar wordt het vandaag nou weer? Maar
4: heel benieuwd. Dus,
2: ik kan hem zo een schop geven, hoor, als je wil.
4: Mag ik hem trappen? Ik ben echt zo benieuwd.
2: Staat de computer aan?
4: Zal ik hem trappen?
2: Nee, hij doet het niet. Nee!
4: Dan moet je harder trappen.
1: Nee, ben je kapot getrapt.
2: Nee. Ik moet heel het systeem...
1: Maar je moet wel even, zuinig zijn op deze tijdreismachine.
0: Ja, die tijdreismachine...
1: Bas moet er nog de aankomende maanden in die tijdreismachine vertoeven. Dus
4: wat denk je wat ik gedaan heb?
1: Ja, weet je?
4: Ik heb mijn eigen tijdreismachine
2: veilig
4: gesteld.
2: Sorry.
4: Ja, dat is het opstartgeluid van de tijdmachine.
0: Nee,
4: ik heb jullie reserve gegeven. Dat voordat jullie hem slopen.
0: Ah, kijk. Jij bent wat dat betreft van alle markten thuis. Maar lieve luisteraar, dus je blijft nog even in spanning naar welk jaar we afreizen.
2: Ja, mijn computer heeft geen zin meer.
0: Precies. Maar dan gaan we gewoon eerst toch Wat zeg je doen. Want daarnet was het een bende. Maar we gaan de bende best nog een beetje groter maken.
4: Want jij gaat ook een verhaal doen. Misschien ook met Noah, dat weet ik niet.
0: Zeker. Wij hebben al een tactiek.
1: Dus,
2: Leuk dit.
1: Nou, wij zijn heel benieuwd. Zullen wij het muziekje dan aansturen?
0: Ja, dan moeten jullie even zorgen dat je auto's
1: gaat. Ja, ik kan het nooit. Dus ik ga altijd naar de buitenkop.
2: Als jij durft om nu in Studio 2 te gaan zitten, hè? Haal alles in de gaten.
5: Kom dan,
2: we gaan het. Nee, want je hoort het over zijn speakers op de studio. Ga naar buiten.
0: Zelfs dat zouden we kunnen controleren.
2: Ik kan... Nee.
0: Lieve Morena. Oh, we gaan het ook anders doen.
2: Van de microfoons uitzetten en dan gewoon één op één zo de woorden.
0: Oh ja, dat kan ook nog even.
2: Nee, maar dan weet de luisteraar het niet. Nee, of ik ga juist heel cryptisch zijn dan. Nee, goed.
0: En anders weten ze het.
2: Start lekker de muziek in.
0: Dat moet dan natuurlijk ook.
2: Ja, dus, die zijn heel belangrijk. Zonder de muziek kan ik mijn krachten
0: niet... Nee, je bent daar super scherp en sterk in. Dus hier is je muziekje.
2: Goedenavond en welkom bij Wat zeg je? Nou, van de jury krijgen Herco en Noah zojuist de 3 verschillende woorden. En met die 3 woorden moeten ze binnen 90 seconden een verhaaltje verzinnen waar die woorden dus in verstopt zitten. Daarna is het aan Bas en Daan de taak om die 2 woorden door 3 woorden te raden. Voor elke punt, ze krijgen elk een punt als ze het goed hebben. En degene met de meeste punten aan het einde van het spel heeft gewonnen. Goed, de 3 woorden die ik voor jullie heb zijn natuurverschijnsel, grondwaterpeil en inburgeringscursus. Ja, we gaan niet makkelijk afsluiten. En je scenario is, je was samen met Tadej Pogacar, door de stad aan het wielrennen toen plotseling iemand in een flits de bidon van zijn fiets schitste.
0: Ja, hier gaan we wat mee doen. Noah, wil je beginnen of eindigen?
4: Eindigen,
0: oké. Okay. Nou, dan kunnen de heren terugkomen. Ja, die zijn zo ver verdwenen in de krochten van de studio dat we ze niet meer kunnen vinden. Maar ja, hier zijn ze dan toch.
1: Ik werd net getrakteerd op iets lekkers van Bas. Want die heeft een of ander munt...
2: Worst.
0: Worst.
3: Worst.
0: Ja, worst.
1: Ja, worst, dat was voor mij. Dat heb ik jou getrakteerd.
2: Oh,
1: maar jij ging iets met de munt.
4: Met een heel raar verhaal natuurlijk.
2: Ja. Heb je lekker aan een worst gesmikkeld?
4: Ja, lekker aan een worst gezeten.
1: Ja.
4: Heerlijk.
1: Ja. Ja.
4: Dat is grillworst.
1: Met kaas.
2: 3,5 maanden niet geweest, je komt gay terug. Wauw.
4: Ja. Hi, Maarten.
2: Hey, lieve schat. Goed, dus, zijn jullie er klaar voor?
0: Ja, wij zijn er klaar voor.
4: Okay. En jullie hebben weer uit de kast getrokken. Nou, ben ik hier.
0: Goed. Ik ben samen met Tadej Pogacar door de stad aan het wielrennen. We zijn op weg naar Noah. En toen gooide er iemand in een flits de bidon. Die gistte die zo van zijn fiets.
4: Vreselijk.
0: Ja, toen dacht ik meteen, oh, van een pechvogel.
4: Ja.
0: Ja, dus dat, hè, dat is dan meteen raar. En Pogacar, weet je wel, die komt dus niet uit Montenegro waar jij op vakantie was. Maar wel daar uit de buurt uit Slovenië. Dus volgens de toeristengids... moet het daar ook heel mooi zijn. Allemaal natuurverschijnselen met allerlei dingen en leuke dingen. En die vertraging die maakte het echt lastig. En niet alleen de vertraging maakte het lastig, maar ook de golfbaan waar ze op zaten. Toch, Noah, want waar waren ze toen?
3: Ja, waar waren ze niet, kun je ze beter zeggen. Terwijl, oké. Okay. En ik wil wel nog even zeggen dat die...
1: Mag dit om?
3: Nee, dat wou ik niet zeggen. Nee. Ik wou even zeggen dat die Tadej Pogacar natuurlijk eigenlijk best wel een fenomeen is. Hè? Eigenlijk een natuurverschijnsel. En dat is echt wel... Ja, dat vind ik wel. Ja. Ze zijn natuurlijk van die golfbaan afgegaan. Pakten het busvervoer. En uiteindelijk zijn we gestrand in een restaurant. Ergens in Slovenië. Dus dat was heerlijk.
0: Ja, en toen was het er natuurlijk niet alleen met die toeristengids. Maar toen moest hij nog als reservist, moest hij ook de inburgeringscursus nog doen. Dus dat wilde ik nog even toevoegen.
3: Ja, en dat dan ook nog terwijl je strijdt tegen Vingegaard. En naar succes.
2: Wel leuk!
1: Het waren hele lange 90 seconden. Waren dit,
4: jullie waren lang. Was die verlenging aangevraagd?
1: Ja,
0: dat was even blessuretijd. Twee mensen keurden dit van tevoren goed.
4: We 180 computers.
1: Blessuretijd werd erbij gedaan.
2: Ik heb wel een probleem, denk ik, voor jullie, mijn lieve heren. Ik denk dat jullie een woordje zijn vergeten.
1: Alle drie niet opge zijn genoemd. Oh.
2: Nee, dat wel. Maar er mist wel een woord.
0: Volgens mij niet.
4: Nou, we gaan het zo merken.
2: Dan...
4: Vraag is wat we hebben opgeschreven.
2: Ja. Wat hebben jullie opgeschreven?
1: Ik ben begonnen met bidon en pechvogel.
4: Bidon en pechvogel.
1: Ja, toen heb ik toeristengids en...
4: Natuurverschijnselen.
1: Vertraging.
4: Natuurvertraging.
1: Golfbaan en natuurverschijnsel.
4: Ja, busvervoer.
1: En inburgeringscursus.
4: En inburgeringskorting.
1: Oh, inburgeringskorting.
4: Korting opgeschreven.
1: Ja.
2: Inburgeringskorting, ja.
4: Maar is korting op de uitkering dan, hè?
1: Zullen wij voor de open deur gaan?
4: Ja, laten we... Kijk, ik denk dat zij hebben overlegd. Dan gaan we lachen en dan gaan we per ongeluk doen alsof ik hetzelfde woord zeg. En dat is het dan niet. En dan hopen ze dat wij dat zo denken. Maar wij gaan het weer anders omdraaien. Ja. En wij gaan dan gewoon voor die natuurverschijnsel.
2: Ja. Weet je het zeker?
1: Ja.
4: Ja.
2: Dan vullen wij het in en dat is... Oh, mag mijn computer aan? Oh, dat is spannend.
0: Ja,
2: en het is...
0: Mag
2: er
0: niet aan.
1: Yeah.
2: Ja. Goed.
0: Kijk, dat is goed.
4: Die tactiek werkte niet.
1: Die werkt.
0: Ik vond het wel een goede tactiek.
1: Ja, dat is... aan het idee lag het niet.
4: Die inburgeringscursus, dat is een soort van uitsmijter geweest, denk ik, Daan. Omdat ze maakt er een beetje een rommeltje van. Ja. En ik denk dat het de inburgeringskortingcursus is.
1: Ja? Ja? Wil je niet voor busvervoer gaan?
4: Nou, dat zei ik namelijk net ook in mijn verhaal. Dus ik denk dat hij daar mijn woord van hebt... Ik zie net dat het goed is.
2: Nee.
4: Dus we gaan daarvoor.
1: Oh ja, gaan we ervoor?
2: Ja. Ik heb helemaal niet geluisterd naar wat jullie
4: zeggen. Cursus.
0: Ja.
2: Inburgering wat is?
1: Inburgeringscursus.
2: Goed, dan vullen wij hem in.
1: Nou, is goed.
2: En dat is...
1: Ja,
0: heel goed gedaan. Ja,
4: ook die tactiek ging...
1: Nou, de derde die noemden ze niet, dus dat is een beetje de kijken we of we die kunnen eruit filteren wat ze niet hebben genoemd.
4: Kunnen de kraaien? De petvogel.
1: Ik ga voor dan breedbeeldtelevisie.
4: Oh, maar dat ook een hele...
1: Want ze hebben het namelijk niet genoemd, die derde.
4: Maar
1: dus dan moeten we eigenlijk in een woord gokken wat ze niet hebben genoemd.
4: Bananenrepubliek.
1: Bananenrepubliek.
4: Ja.
1: Ik ga voor Bananenrepubliek.
4: Bananenrepubliek.
1: Ja. Is het Bananenrepubliek?
4: Ja. Voor de pechvogels onder ons.
2: Dan vullen wij hem in en dat is...
1: Ja.
0: Die had je goed moeten keuren, vind ik.
1: Ja, dat was goed. Ja, dat was goed. Hij werd goed gekeurd.
0: Oh, gelukkig.
1: Ja, hij werd goed gekeurd. Ja, ja.
2: Nou, ik ben er eigenlijk heilig van overtuigd dat ik één woord niet heb gehoord.
0: Ja, ik denk...
2: En ik hoorde hem ook niet in de antwoorden van de heren.
0: Nee, ik denk dat ik grondwaterpeil...
2: niet
0: dat was ik van plan in mijn zinnetje.
4: Nee,
0: dat
4: die,
0: heb
4: is
0: ik niet
4: voorbij gekomen.
1: Die is niet voorbij gekomen.
4: Dus de Banale Republiek klopt, is hartstikke goed.
2: Het is inderdaad dan 3-0, of nou ja, 3-1 geworden. Ja. Dankzij Noah.
0: We zijn dik in de pan gehakt, maar wel goed
2: rustig
0: gedaan,
2: aan, Noah. Tunesië. Ja.
0: Goed.
2: Sorry. Ja. Ik vind het in ieder geval heel leuk hoe jullie het hebben gedaan en hoe jullie het ook hebben gedaan. Want dit is precies hoe het in mijn hoofd ging. En daar hou ik van.
1: Zo is het ook gegaan, toch?
4: Ja, zo is het
1: is er in jouw hoofd wereld...
2: Nee, maar hoe ik het voor me zag.
1: Oh, hoe je het voor je zag.
2: Hoe ik het idee had.
1: Ja.
2: Nou. Sorry, ik lul heel veel.
1: Nee, dat maakt niet uit. Nee, maar fijn dat het zo uitkomt. Fijn dat het zo uitkomt.
2: Ik heb niks betaald.
1: Oh.
2: Krijgen jullie betaald?
4: Ja, ik wel.
1: Zeker. Ik heb weer een verhoging gehad van
2: 112%. Oké, dat kennen jullie niet. Laat maar.
1: Ik heb 20% verhoging gehad. Dit jaar.
4: Ik 30.
1: Hoezo?
4: Ja, gewoon vragen.
1: Ja.
4: Ja. En thuis zitten.
1: Ja, dat is waar.
0: Nou, we gaan zo gewoon heerlijk naar de mini-years tijdreis. En dan hebben we straks ook nog de mop van Stefan. Maar eerst is hier eventjes Bright Eyes van Rondé.

0: iemand begon alvast met zijn saxofoon. Was dat de...
1: Volgens mij deden wij allebei hetzelfde.
2: Ik deed niks. Ik deed helemaal niks.
1: Oh, nou ja, dat maakt niet uit. Maar,
2: we hebben het heel gezellig hier binnen de studio. En we hebben natuurlijk ook een klein bezoekje van de officiële maker van dit hele programma. Dus ik hou mijn handen hier allemaal vanaf.
3: Tijd van Niels van de Sterren. Ja, precies.
0: Ja, Tijd van Niels.
3: Een jaar geleden stond er nog echt, denk ik wel, een groot deel van bevrijdingspop uit. Gewoon eventjes vol.
1: Ja, dat was vorig jaar.
3: Ja, dat was vorig jaar. Ja, vorig jaar was ze bevrijdingspop. Ze had echt een enorme gare aan fans verzameld. Alle andere podia waren leeg. Deze internetsensatie uit coronatijd. Joker, orgeljoker, die zou naar het WK gaan in Amerika om voor ons even te spelen. Helaas gaat dat niet door in Mexico, want onze volgende wedstrijd die staat, die staat daar dan paraat. Alleen, de FIFA heeft het allemaal niet rondgekregen met de organisatie en het gaat niet door. Heel teleurstellend.
0: Maar wat heeft de FIFA ermee te maken?
3: Ja, die moest het allemaal regelen, weet ik veel. De gein is namelijk dat ze niet zeggen waarom het niet doorgaat. Dat is vertrouwelijk.
0: Dat is vertrouwelijk.
3: De zoon van Joker is ook de manager. Die zegt van, ik vind het echt super flauw. We hebben alles al geboekt. We hebben de hotels geboekt. De vliegtickets zijn geboekt. Maar er is een sprankje hoop. Want op 4 juli, als we doorgaan naar de volgende ronde. Op 4 juli weer. Dan om 6 uur 's morgens. Geen idee. Dan ook op een tijd dat je niet kan kijken waarschijnlijk. Dan wordt er hopelijk wel een fantastisch optreden gegeven door Orgel Joker. Maar dan in Houston.
0: Ah, dan is het No Joker.
3: No joke. Ja.
0: Vrij technisch sterrennieuws dan. Want de bekende Hubble ruimtetelescoop heeft iets heel bijzonders ontdekt in het vroege heelal.
3: Een hubbeltje. Ja.
0: Een hubbeltje heeft even gekeken door de telescoop. En astronomen hebben licht opgevangen van heel ver weg. Het licht heet MXDFZ4.4.
2: Hey,
0: dat mag je vergeten. Maar dit licht heeft maar liefst 12,37 miljard jaar over gedaan om de aarde te bereiken. Dan denk je, is dat belangrijk? Nou, dan kan je dus ook terugrekenen hoe oud wij eigenlijk dit sterrenstelsel dan wel niet hebben. Dus dit vertelt ons over hoe jong ons sterrenstelsel eigenlijk wel niet is. Beetje technisch verhaal, maar...
2: Ik had het beter gekund. Goed verhaal.
0: Maar kan jij hem dan nog even iets minder technisch maken? Want ik vind hem moeilijk. Ik vind het zelf ook een moeilijk nieuws van sterren.
2: Wat ze hebben gedaan, de Hubble is best wel een bekende telescoop. Die reist nu nog steeds door ons heelal heen. En ze hebben dus met de Hubble inderdaad 12,37 miljard jaar terug in de tijd gekeken. En als het ware terug in de tijd.
0: Ja.
2: En wat hebben ze daar gevonden? Ze hebben ons melkweg is gemaakt van stof en andere meuk. Dat hebben ze daar dus ook gezien. Alleen de stof zag er anders uit. En de formatie, hoe die sterren stonden, was heel raar. En daardoor konden ze baseren hoe vroeger ons heelal eruit zag. Mm. Want wat er nu gebeurt, en dat gebeurt heel langzaam, waardoor we het niet meemaken. Wij deinsen weg. Zeg maar, alle sterren die wij nu zien, dat worden er per jaar steeds minder en minder.
0: Ja.
2: Op een gegeven moment zullen wij nooit meemaken, zijn die er niet meer. Dus wij drijven weg. En dat is eigenlijk hetgeen wat zo cool is. De Hubble heeft het juist nog heel dicht bij elkaar gezien.
0: Oh, wat goed.
2: Dat is eigenlijk een beetje waar het op neerkomt.
1: Heel vet verhaal dus eigenlijk.
0: Sterrenstof.
1: Ja, sterrenstof.
0: Sterrenstof tot nadenken.
1: Ja, precies, sterrenstof tot nadenken. Ja, en wat ook stof tot nadenken geeft, is de explosieve stijging van het aantal orgaandonoren in Noorwegen door een zieke kroonprinses. Want heel veel mensen hebben zich gewoon opgegeven als orgaandonor. Ja, en dat is echt om... dit komt door verdrietig nieuws over kroonprinses Mette Marit. Er werd bekendgemaakt dat ze ernstig ziek is en dringend een nieuwe donorlong nodig heeft. Dus zonder deze transplantatie heeft ze waarschijnlijk nog maar 1 of 2 jaar te leven. En dit nieuws maakte ontzettend veel indruk op de Noorse bevolking. De Noorse Stichting Orgaandonatie sprak van krankzinnige cijfers. Waar er normaal gesproken in mei zo'n 70 mensen per dag een donorkaart invulden, steeg dat aantal ineens naar 300 en op de donderdag zelfs bijna 2200 op gewoon één vrijdag. En ook werd de website van de stichting tientallen keren vaker bezocht dan normaal. Ja, dus hoewel de aanleiding heel verdrietig is, is de stichting erg dankbaar voor de enorme aandacht.
0: Ja.
1: Wauw.
0: Ja, en zijn er toch nog niet zo Noorse mensen als dat je denkt.
1: Ja, precies. Ja.
2: Het is gewoon de nieuwe versie van de Dono-show. Dus.
1: Ja, precies. Dat was toen ook zo. Nou ja.
2: Er kan maar één nummer bij.
1: Er kan maar één nummer bij, toch?
2: Ja.
1: En dan heb ik dat... Is dat ja, Ja, dat hoef ik niet eens meer aan te kondigen, toch? Ik vind het echt de mooiste titel ooit voor een plaat. Een Nederlands plaat, maar ook internationaal. Dus hier is Sterrenstof van de jeugd van tegenwoordig.

0: Shay.
1: Nou kijk je grappie, leeft zoet als een sappie. Ballen, ook al was mama altijd wappie. Een goed begin is het halve werk, maar een goed begin is maar te helpen.

0: het weerbericht, Mo.
1: Ja, vanavond en vannacht verwachten ze zware onweersbuien die zullen overtrekken. Kijk even op je buienradar, weeralarm of wherever je kijkt.
0: Of gewoon naar buiten.
1: Of naar buiten, dat is ook misschien nog de beste truc. Om te kijken of het gaat regenen, onweren, om jou zo droog mogelijk onderweg te houden. Morgen zal het hetzelfde...
0: Oh, dit is een teaser. Ga door.
1: Morgen zal hetzelfde zijn als vandaag. Het begint zonnig en warmer. In de avond kan het ook weer gaan onweren. En het weer verandert letterlijk continu. Dus houd het goed in de gaten. Succes!
0: Ja, we zitten in de Years mini-tijdreis. We hebben toch te hard tegen die computer geschopt.
1: Ja, de computer doet het niet meer.
0: Die doet het gewoon niet meer. Maar nou staat op het labeltje van de computer staat 2000. En toen keken wij elkaar aan. Dan doen we het jaar. 2000.
1: Mooi jaar.
0: Dat is een mooi jaar. Morena werd meteen helemaal blij. Decennium, millennium, bugs. Wat voor berichten zitten daar allemaal in? Ja, en wij gaan je zo dadelijk heerlijk... Nou, niet eens zo dadelijk. We gaan je meteen meenemen in een leuke tijdreis.
1: Ja, en in dat jaar was er ook een enorme... maar dan ook echt een enorme explosie in Nederland. Wat voor heel veel trauma en... eigenlijk een van de grootste explosies nog steeds ter wereld is.
0: Was dat in Enschede?
1: Ik ga verder niks zeggen.
0: Ik ga er wel wat over zeggen. En jij teased in het net voor namelijk onderweg. Want er staan allemaal mooie plaatjes voor je klaar. Uit het jaar 2000. En een daarvan is Onderweg van Abel. Ja, en dat is... Ja, ik vind het echt een prachtig plaatje. Prachtige plaat. Het is de tweede single van het later uitgebrachte album De Stilte Voorbij. En het nummer werd geschreven door Joris Rasenberg, de zanger van de groep. En ik vrees dat jij dit nummer veel te vaak gehoord hebt. En het daarom misschien zelfs wel uitspuugt. Maar dan hoor je eigenlijk ook niet meer hoe mooi die plaat eigenlijk is. De tekst, die is echt prachtig. En hij is tegelijkertijd ook pijnlijk. En toen Abel eenmaal in één keer beroemd werd in Nederland... toen vertelde die Joris ook dat hij met regelmaat ging optreden... in de gevangenis van Breda. Daar komt hij vandaan. Ja, dat vind ik dan toch zo mooi. En wat ik niet wist, en dat vond ik op het internet... is dat een deel van de muziektekst, van de tekst... dus is aangebracht op de pilaren aan de westkant van de bushalte... van het station van Breda. Dus als eerste plaat in de mini-tijdreis is dit Abel met Onderweg.

0: Welkom aan boord van de Haarlem 105 tijdmachine. Op de kast van de computer staat het jaar 2000. En daar gaan we dan ook naartoe. Morena, wat gebeurt er allemaal dan?
1: Ja, de Amerikaanse astronaut William Shepard en de Russische cosmonaut Yuri Gidenzo, ik ben niet echt heel goed in Russisch, Sergei, die gingen samen met z'n drieën naar het internationale ruimtestation, oftewel het ISS. En hun waren de eerste bezoekers daar. En sindsdien is er nooit meer niemand in het ISS geweest.
0: Ja, en dan
1: het ombreken.
0: Dat is wel gaaf. En ja, het zweeft er nog steeds.
1: Ja, en ze gaan er wel afbreken, zeggen wel, ze. Want hij is einde van zijn Latijn, dus ja. Ze moeten wel.
0: Ja, en tijdens een militaire oefening in de Barentszee vond een explosie plaats. Aan boord van de Russische nucleaire onderzeeboot Koersk. Alle 118 bemanningsleden kwamen om het leven. En de reddingsoperatie werd destijds wereldwijd met spanning gevolgd.
1: En wij Nederlanders hebben dus geholpen,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, precies.
2: Spannende dingen. En misschien nog wat leuker nieuws is dat Sony die bracht in 2000 de PS2 of de PlayStation 2 uit. Die later dat jaar ook in de rest van de wereld verscheen. Hij werd de best verkochte gameconsole aller tijden en veranderde de game-industrie forever.
0: Ja, dat blijft toch een heel vet ding, die PlayStation.
2: Die PlayStation. Ja, ik ben nooit zo'n consoleman geweest. Ik heb altijd PC's gedaan.
1: Ik ben echt team console, maar ik had altijd de Wii. Zeg maar, de Wii was echt mijn ding, weet je wel?
2: De bowlen en tennissen.
1: Wii
0: Sport, dan komen we natuurlijk meteen met Noah terecht. Ja. Ben jij een consoleman, Wii-man?
3: Ik ben absoluut een consoleman. Ik heb Xbox en dan wil je niet weten wat voor spelletjes
1: Xbox
3: allemaal.
1: Xbox en Wii
3: heb ik ook nog. Geen PlayStation, nooit gehad. Geen interesse in. Nee, ik ben wel echt een consoleman.
0: Okay, nou,
1: mooie analyse.
0: Of Eminem ook een consoleman wist, dat weet ik niet. Maar in 2000 rapte hij de woorden Will the real Slim Shady please stand up? En ja, en dat gebeurde. Eminem, het alter ego van Marshall Bruce Mathers III, domineerde vele jaren de hitlijsten. Maar toen de wereld hem het meeste nodig had, verdween die.
1: Ja. Met tranen en met de armen. Ja. Maar goed, sorry. Ja, ja.
0: Wat zeg je?
1: Ja, dit was van de legendarische zin van Avatar.
0: Ja, precies, precies. Ja. Goed, op de vorige albums hoorden we niet zoveel van Slim Shady. Maar hij is terug om vervolgens meteen dood te gaan op het nieuwe album. The Death of Slim Shady. Een coup de grâce, een genadeslag. Altijd betrokken, is hij in zijn teksten. Maar hij is ook eigenlijk altijd boos. En, maar het is wel echt een geweldig artiest. En bij de beroemde zin Will the real Slim Shady please stand up, moet ik ook altijd denken aan die hele ouderwetse quiz op tv. Wie van de drie wil de echte Noah van den Burg nu opstaan? Geen idee of je het kent, maar goed, in ieder geval, hier is The Real Slim Shady van Eminem.

0: beetje hoe mijn blokfluitles vroeger klonk. Als ik op mijn blokfluit aan het oefenen was.
1: Wel leuk dat jij blokfluitles had van Eminem dan.
0: Absoluut, absoluut, ja.
1: Goed, we zijn nog steeds midden in de mini-tijdreis. En het jaar 2000 was echt een geweldig jaar. Maar niet voor alle dingen, toch Dan?
0: Nou, het was vooral de aanloop naar het jaar 2000. Dat iedereen dacht, Y2K-bug. Als in alle computers slaan op tilt wanneer zij het cijfertje 2000 moeten aangeven in plaats van 1999. Dan gaan alle computers gaan kapot, dacht iedereen. Dus ze hebben in de laatste maanden hebben ze nog miljarden geïnvesteerd om dat te voorkomen. Ja, of het nou uiteindelijk zo was gebeurd dat alles naar de kloten zou gaan, dat ja, ik betwijfel het een beetje. Want volgens mij, computers kunnen dat prima aan. Het waren elektriciteitscentrales, banken en transportcentrales, banken en transportnetwerken. Daar waren ze heel bang voor. Van, klapt dat allemaal op het moment van midnight?

0: gefixt en we hebben zo een ramp, een digitale ramp, voorkomen.
1: Ja, precies. Dat lukte niet op 25 juli 2000, want toen stortte vlucht 4590 van Air France. Uitgevoerd met de supersonische Concorde, vlak na de start in Parijs neer op een hotel. Ja, dit was echt bizarre beelden, heb ik daarvan, weet ik daarvan. Alle 109 inzittenden en 4 mensen op de grond kwamen hierbij om het leven. Het ongeluk werd veroorzaakt door een losliggend stuk metaal op de startbaan dat een band deed ontploffen. Waarna de brandstoftank vlam vatte. En deze tragedie bracht een enorme deuk toe aan het imago van het iconische supersnelle vliegtuig en leidde uiteindelijk tot het definitieve einde van deze passagiersluchtvaart.
2: Ja, en op 13 mei van dat jaar werd Nederland dus enorm opgeschrikt door een gigantische explosie bij het bedrijf SAE Fireworks in Enschede.
1: Precies.
2: Het bedrijf lag midden in de woonwijk Roombeek, waardoor de impact enorm catastrofaal was. Een kleine brand escaleerde in een reeks verwoestende ontploffingen die de hele wijk van de kaart af heeft geveegd. Of de kaart afveegde. De ramp kostte 23 mensen het leven, waaronder 4 brandweermannen. En zorgde voor bijna 1000 gewonden. En de echte reden waarom deze brand nou ontstaan is, dat weten ze nog steeds niet.
1: Tja. Dus, heftig. Toch iets met zo'n lucifer die Daan toch nodig had. Ja. Aan het einde van de show. Nee, maar het was echt.
2: Maar het is treuren.
1: En die fabriek is er nog steeds eigenlijk op dezelfde plek.
2: Maar ze doen daar geen vuurwerk meer. Dat is één ding wat zeker is.
1: Precies. Ja, en 2000 is ook het jaar van Jennifer Lopez met Let's Get Loud. Het is de 4e single van haar debuutalbum. En vreemd genoeg in haar thuisland in Amerika deed hij het helemaal niet zo goed. Maar in Nederland bijvoorbeeld haalde deze plaat de gouden status. Het stond de gehele zomer in de Nederlandse top 40. En de originele versie van het nummer, dat wist ik eigenlijk helemaal niet, is geschreven door Gloria Estefan. Oh. Maar die vond dat het nummer te veel leek op haar eerdere werk en daarom besloot om het aan J-Lo te geven. En zij is zangeres, actrice, danseres, ontwerpster en mode-icoon. En ze komt daardoor natuurlijk ook gewoon langs in het nieuws van de sterren. En, ze komt ook heel vaak langs bij Ben Affleck. Volgens mij is dit echt de beroemdste knipperlichtrelatie uit Hollywood. Toch?
0: Absoluut.
1: Maar ik vind het toch wel leuk om die te draaien.
0: Ja, hier was die heel populair. Dus laten we hem nog een keertje doen.
1: Hier is Let's Get Loud.

0: Dit was de mini-tijdreis door het jaar 2000. Wat heerlijk. Althans, ik vond het heerlijk om deze plaatjes te horen. En die leuk, maar ook wel een beetje die nare nieuwsberichten.
1: Ja, maar dat hoort er ook wel een beetje bij. Ja, zeg maar, als ik aan 2000 denk, je hebt natuurlijk ook nog die brand in Volendam.
0: Ja.
1: Dat is ook altijd iets wat bijblijft, maar ook natuurlijk de Enschede-ramp. Dat vergeet je gewoon niet.
0: Echt
1: snel
0: niet, nee. En die Millennium Bug, ja, ik zat ook, toen al in de computers. Dit was echt een heel groot ding.
1: Ja. Dat snap ik. Goed, we gaan het jaar voor volgende week bekendmaken, toch?
2: Ja, want van de volgende week is dit programma even afgelopen. Jullie kunnen het kennelijk toch niet aan zonder mij.
1: Nee. Ajo, zo er niet even op, man. Ik ook gewoon zomer.
0: Jezus, hoeveel keer heb ik ingevallen?
1: Ja.
2: Nee. Mag ik sowieso zeggen dat ik het super waardeer dat dit team, wat natuurlijk goud is, net als de rest van Haarlem 105, dat jullie dit programma hebben voortgezet zonder mij. Dat vind ik echt heel fijn. Dat is heel rustgevend ook. Zeker als je in een situatie zit zoals ik, dan is het fijn dat het gewoon lekker doordraait.
0: Ja, graag gedaan.
2: Ja, en de komende 2 maanden dan neem ik het heel even van jullie over. Ja. En dan mag je het weer overnemen van mij tot ik weer me helemaal happy voel voor ik weer terug ben.
3: Ja, en ik heb hem zien staan waar jij dan in gaat zitten. Want jij gaat in je eigen capsule zitten. En ik heb hem hier buiten zien staan.
1: Gaan we
3: hier
1: invriezen?
2: Ja, het is een beetje een soort driehoek. Ja. Helemaal van chroom. Allemaal een beetje, als je er binnenkomt is het een beetje de gevoel van de jaren 80. Allemaal van die lampjes. En jij hebt natuurlijk al regelmatig, jullie alle drie zijn al regelmatig daarin geweest om hapjes te serveren aan de mensen die luisteren.
1: Ja, dat klopt.
2: Zegt, ja,
1: dat ik ben vast onderdeel.
2: Ja. Daniel, voor mij ben jij. Gaan we samen nog door een jaar reizen binnenkort? En dan ga jij weer de bitterballen doen.
3: Ik doe de bitterballen.
2: Ja, Eddie van Amstel heeft zich ook alweer ingeschreven.
1: Luc Hasselman,
2: René Jan Kind, Gaus. Jan Gaals, Hergolim. Iedereen die.
0: Kom
2: altijd Noah, gasten heeft erbij. Ja. Die dan even de hapjes uitdelen.
0: Noah kan rappen, begrijp ik. Dus,
2: rappen?
0: Die kan rappen. Ja,
2: dus
0: dat
2: zijn
0: niet zelfs.
3: Dan leek de bitterballen en dan doet hij
0: rappen. Die ging helemaal aan op M&M. Ja. Leuk.
2: Misschien moeten wij hem de pre-show voor de mensen in de tijdcapsule laten geven. Maar volgende week gaat hij weer op vlieg. Avontuur voor 9 weken lang.
0: En je gaat geloof ik nu bekendmaken welk jaar?
2: Ik hoop het. Ik heb geen idee. Moet ik nog tegenaan?
1: Nog 1 keer trappen. Nog 1 keer. Ja! Hoe doet het?
4: Volgende week reizen we af naar het jaar 1991.
2: Oh, nee, dat
3: was lekker. 90. Toen was je nog een klein basje.
2: Toen was ik nog, was ik 3 jaar oud. Oh. Ja, ik kan het nog heel goed herinneren hoor, want dat was dat jaar. Nee, zeker. Want op 20 maart werd de ergste nachtmerrie voor een ouder waarheid. Want Connor Clapton. De zoon van
0: de zoon van.
2: En die viel toen uit dat raam.
0: Ja.
2: Heel treurige gebeurtenis voor deze zanger. Maar nog veel meer leuke feiten. Heel veel leuke muziek komt er dan weer voorbij. Dus je hebt het net gemerkt uit het jaar 2000.
0: Ja.
2: Maar dan 3 uur lang. Dat is een feest.
0: Heerlijk. Ja, ik zat midden in mijn studententijd in 1991. Dus,
2: waar was jij, Morena?
1: Ik was nergens. Ik was. Nee. Ik denk dat mijn ouders nog niet eens met elkaar waren toen.
2: Zo! Oh. Zo. Wat was jij in 1991 dan?
3: Ik ben jouw leeftijd. Dus ja, ik denk dat ik ergens. Ja, zeker.
1: Tussen de dinosaurussen?
3: Ja, tussen die dinosaurussen. Ja. Naar zwart-witte tv zat te kijken misschien.
0: Nou, zo lang is 1991 niet geleden. Toen was er gewoon, afstandsbediening en zo.
3: Oh ja.
0: Een cd's.
1: Toen waren er gewoon afstandsbedieningen
0: zonder
2: collector, zonder collectoren op je rekenmachine.
3: Ja.
2: Op je muil.
0: Ja.
2: Gauw.
0: Ja, dat soort dingen.
3: Oh, de lichten gaan bijna uit. Dus dat betekent dat wij gaan openen.
1: We hebben
0: heel veel succes volgende week dan weer.
2: Ja, ik ga mijn best doen.
0: Dank je.
2: Ja.
1: En, doei! We hebben iemand aan de lijn hangen.
2: Goede mond, denk ik. Ik heb hem al gehoord. Hij heeft het al geteased bij mij vanmorgen.
0: Stefan, ben je daar?
5: Ja, ik ben er voor de laatste keer. Voor dit seizoen.
0: Ja, heerlijk dat je er bent.
2: We keken er allemaal uit.
0: Hey, hoe vond je met de kippen op stok gaan?
5: Nou, vind ik wel leuk hoor, vond ik. Maar jammer dat je de mop al weet, Bas.
2: Nou ja, maar goed, ik weet het wel, maar de rest niet. Maar het is een hele goede mop.
5: Bas, ik ga het vertellen.
2: Ja, en ik zal mijn mond houden.
5: Nog een keertje dan. Waarom kan een koe niet bij de voetbalstadion?
2: Waarom kan een koe niet bij een voetbalstadion? Dat is een hele goede vraag, hè? Omdat dat zijn filosofische vragen, zijn dit.
3: Omdat hij de grasmat opeet?
0: Ja, dat wilde ik net ook zeggen.
2: Morena, wat denk jij?
3: Uitgeboet
2: wat
3: wordt?
1: Omdat hij dezelfde kleur heeft als de...
3: Wat zeg jij dan?
6: Omdat
3: dan?
6: Hij uitgeboet wordt.
2: Dat hij eruit geboet wordt?
3: Ja.
5: Nee.
2: Oh. Boe, is het wat warm.
5: Omdat hij altijd boe roept.
3: Ja, kijk. Ik laat me niet koeien, dat weet je wel.
1: Boeiend verhaal.
0: Ja, boe. Stefan, dank je voor je mooie mop en alle andere mooie moppen.
5: Ik kom volgend seizoen terug, hè? Anders
2: luister je niet meer.
0: Precies.
1: Bas komt niet meer terug bij deze.
2: Ik kom een keer terug.
0: We horen je in september, Stefan.
1: Ja, volgende week.
5: Oké.
0: Dank je wel. Doei.
5: Doei.
0: Zo, en dan zit het erop.
1: Ik heb hier de links van mij heb ik nu nog ook de ander staan die ons gaat overnemen.
0: Ja, precies. Jay is in de studio.
2: Gaat hij de show doen?
0: Ja, nee.
2: Naast het in september. Ga jij het doen?
1: Nee, jongen.
2: Oh, hè, wat? Oh, hierna? Oh, ja, ik zit hierna. Ik denk, wat leuk.
0: Ja, Bas, als je even niet bent, dan verandert alles. Maar Jay die zit tegenwoordig na 023.
2: Oh, Jay.
0: Nu wel.
7: Die zit mij af te pikken, dus ga nou maar dit nieuws erin gooien.
1: Ja, maar nee, maar wat heb je te melden nog? Heb je nog iets leuks? Wat ga je doen? Kleine tease.
7: We gaan het wel een beetje over honkbalweek hebben, want Italië-Nederland die staat nu in het stadion.
0: Kijk,
1: spannend.
3: Italië-Nederland staat nu in het stadion.
7: Oh, de honkbalweek.
2: Dat is de honkbalweek. Ik dacht dat heel Italië hier in het stadion zat.
0: En ik nog tegen jou zeggen dat je zo snel denkt, maar...
3: Nee, maar het is ook over achter, dus dan sluit ik ook af mentaal.
1: ChatGPT versie 1.0.
0: Lieve luisteraar, dankjewel voor het luisteren. Morena bedankt, Bas bedankt, Daan van harte bedankt.
2: Herco van harte bedankt.
0: Dank je, graag gedaan.
2: Fijn dat er altijd een Herco in de zaal is, altijd cool.
0: Ja, precies. Dus ik zou zeggen, doei.
3: Tot de volgende keer.
2: Boeien.
8: Bye, have a beautiful time.
9: Dit is 105. Het is 8 uur.
10: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
9: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
7: Met zonmilieu in de script, maar eerst hoor je Sam Henshaw hier op Haarlem 105.

Seb en Charles hier op Haarlem 105. Je hoort Hair Down. Ja, ondertussen staat er hier links van mij staat er een prachtige livestream. Want in het stadion, in het honkbalstadion voor de honkbalweek, daar staat nu Italië tegen Nederland. Italië is op dit moment aan slag. Bottom van de tweede inning zitten we. Nog één dagje en dan zijn we uiteindelijk uit die hittekoepel waar we nu in zitten. En ik ben heel blij dat we hier een goede airco hebben. Want anders had ik het echt niet overleefd hier. Je luistert naar Avonddienst op je zaterdagavond, editie nummer 82. Buiten is het ongeveer 27 graden. Wat is jouw plan voor de rest van de avond? Ga je nog uit of zeg je van ik blijf wel even lekker binnen? 06 105 105 38, laat je horen.

Ja, dus wat is jouw plan voor vanavond? Ga je nog uit of zeg je van ik blijf wel binnen? Laat je horen via de 105 WhatsApp 06-105-105-38. Iris en Rod Stewart komen er nog aan. Maar eerst de script.

ik zei met mijn buurvrouw, loop ik altijd 3 keer per dag met de hondjes. En ik zeg tegen haar, van de week als mijn weer is, gaan we zitten met z'n tweeën.

Ultranate. Op je radio en free hoor hier op Aardem 105. Heerlijk om deze zomerse temperaturen eventjes een beetje door te knallen. Ja, wat is jouw plan voor deze avond? Dat was mijn vraag aan jou. De antwoorden die komen natuurlijk naar de 105 WhatsApp 0600 505 38. Kevin die zegt, ja man, gewoon lekker buiten blijven zitten met een paar vrienden. Wel even de lucht checken hoor, want ik zag net op Buienradar dat het vanavond onweer aankomt. Maar ja, tot het zover is, ga ik gewoon genieten. En dat is zeker wat je moet doen. Want als ik nu eventjes snel naar buiten kijk, ziet het er nog best wel, best wel lekker uit. Sandra die zegt, ik ga eerlijk gezegd niks doen. Het is veel te warm geweest vandaag. Ik ben gewoon kapot. Zit nu in mijn ondergoed voor de ventilator. En ik ga gewoon zo vroeg mijn bed in. Bel me maar niet. Een beetje TMI, Sandra, maar het is oké. Daan die zegt, we hebben vanmiddag de hele dag op het strand gelegen. En nu zitten we bij iemand thuis in de tuin. Gaan we nog wat eten, een beetje muziek aan, precies goed voor zo'n avond. Ja, jouw show die staat trouwens ook aan, dus dat is mooi meegenomen. Nou, zorg ik voor de goede muziek. Zullen we daarvoor zorgen? Roos die zegt, ik ga straks kijken of het onweer ook echt komt, want ik wil dat eigenlijk wel meemaken. Ik heb al een stoeltje voor het raam klaargezet en anders ga ik gewoon lekker Netflix aan. Relaxed avondje. Kan ook, hè. Dan kijk je gewoon een YouTube-video van onweer. En Mike die zegt, wij gaan zo een late barbecue doen. Beetje spontaan. Normaal zouden we die al veel eerder hebben gedaan. Maar het was gewoon te warm vandaag. Ja, nu is het wel te doen. Hopelijk houdt het onweer nog even zijn bek. Nou Mike, zullen we die barbecue dan even lekker instarten met een heerlijk plaatje? Dit is de Bouta.

Beter kan het toch ook niet, hè? Zwoele zomernachten hoor je hier op Haarlem 105. Op deze hartstikke warme dag nog. Het is de laatste warme dag die we echt nog krijgen. Vanaf hier koelt het weer een beetje af. Ja, dus wat is er dan beter om te doen dan een spelletje te spelen waarbij je niks actief hoeft te doen? Het enige wat je moet bewegen is je hand en je arm om je telefoon te pakken en daarbij de WhatsApp van 105 te openen. Zometeen hoor je namelijk 3 warme 105 hits, allemaal in toonhoogte verlaagd. Maar ja, welke zijn het? Ik weet het niet meer. Je hoort het naar Lawrence.

0: Florence samen met John Bellion en... Nou, ze zeggen het zelf al, hè. Ja, welkom bij het toontje lager. Het spelletje waarbij de echte muziekkenner uitblinkt. Het is heel simpel. Je krijgt zometeen van mij 3 warme 105 hits. Allemaal in toonhoogte verlaagd. En het is aan jou om te raden welke dit zijn. Want ik weet gewoon niet meer welke nummers ik heb uitgekozen. Dus ik heb jouw hulp daar een beetje bij nodig. En ik kan je wel alvast vertellen, deze is niet makkelijk. En wat ik dan ook hoor is, ik hoor jou vanaf de andere kant van de radio. Je ligt misschien op het strand, je zit misschien in de tuin. Hoor ik je al denken, maar valt er dan ook iets te winnen? Jazeker, er valt zeker wat te winnen. Dat is namelijk...
1: Eeuwige roem op het whiteboard van Arnhem 105.
0: Nou, dat wil je toch? Snap je? Ready? Here we go. Heerlijk, hè? Dat live radio.

met Los Vast hier op 105. Ja, terwijl ik hier deze radioshow aan het doen ben, dat weten niet heel veel mensen. Maar ik heb een hele tijd op honkbal gezeten. Dus de honkbalweek is deze week bezig. En ik vind het hartstikke leuk om te kijken. Dus naast mij zit er ondertussen ook een stream van Nederland-Italië. Dus wil je weten hoe de stand is, wat er allemaal gebeurt in die wedstrijd, stuur me dan even een berichtje via 0600 505 38 via de WhatsApp. Dan kan ik je altijd vertellen wat de stand is. Kan ik nu ook alvast vertellen? 0-0 voor Nederland en Italië. En we zitten aan de bovenkant van de vierde inning. Maar naast dat zitten we ook midden in toontje lager. Net kreeg je van mij 305 hits te horen, maar ze waren allemaal in toonhoogte verlaagd. Voor als je het gemist hebt, zijn ze hier alle drie nog één keer. Dit is nummer 1. Nummertje 2.

0: Ik zei hiervoor al dat ik het niet makkelijk ging maken en dat het best wel lastig was. Dat zie ik in de 105 inbox, zie ik dat ook. Niet iedereen die vindt het even makkelijk, die denkt, jezus jongen, wat heb je het moeilijk gemaakt? Oké, weet je, ik laat je niet verder in spanning op deze warme avond. Dit waren de 305 hits. De eerste was Dua Lipa met Levitating. Rihanna op nummer 2. En de laatste, dat was deze House Classic van Robin S.
1: We maken ons bezorgd over datgene wat House met de jongeren doet. Omdat we zien dat een hele grote groep die gaat er gewoon kapot aan. We gaan gewoon naar de kloten gewoon.
2: Ja, vind je geen onzin? Iedereen die kiest er zelf voor, hè. En als het maar gezellig is, toch? Feestje, dak erop, geef maar gas.
3: Zomer op je radio.

Lady Kravitz. Met Highway Robbery hier op Haarlem 105. Wat een topplaat, hé. Ja, zometeen hoor je een iets rustiger plaatje. Dat is namelijk Robbie Williams. En die man heeft dus een dichtere link aan Nederland dan dat je denkt. Daar ben ik achtergekomen. Onze Davina Michel die is namelijk opnieuw uitgenodigd om hem te supporten tijdens een show. En meestal, dat hoorde ik een beetje, meestal vinden die hoofdacts zichzelf een beetje te belangrijk. Of hebben ze te druk om met de supportact te ontmoeten of een beetje een praatje te maken. Of ja, dan zien ze elkaar niet heel erg. Maar volgens die Davina is dat bij Robbie heel erg anders. Zij werd namelijk uitgenodigd om in de kleedkamer te komen. Dat klonk met de eerste zin een beetje raar. Maar dat was dus, ze doen dus een soundcheck elke keer in de kleedkamer. Komt de hele familie erbij, komen de kids erbij, komt het team erbij, komt de band erbij. En dan gaan ze dat elke show doen. En Davina die zei, ja, hartstikke gezellig. En dan sta je ineens met de familie sta je daar te dansen. Dat is toch top? Je hoort Robbie Williams met Angels.

0: Robbie Williams met Angels hier op Haarlem 105. Ja, het is 9 uur. Nou, 1 voor 9 als we exact zijn. Dus we maken even plaats voor het nieuws. Na het nieuws hoor je deze.
1: Dit is 105. Het is 9 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Hij was 13 jaar president van Servië. Zijn tweede en laatste termijn loopt volgend jaar af. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties na een ongeval in Novi Sad, waar het dak van een treinstation instortte en 16 mensen om het leven kwamen. De demonstranten zien dat als symbool voor falend overheidsbeleid. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben net als veel andere Europese landen al dagen te maken met de hittegolf. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had het eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet en hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Oranje Internationaal Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren, melden ze op Instagram. De ouders zijn na het trieste nieuws naar de kerk gegaan om een kaarsje te branden, laten ze weten. Hun hart is gebroken, maar ze zijn blij met alle liefde en steun. Van der Bij was in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international kwam dit WK alle groepsduels in actie en scoorde 2 keer tegen Zweden. Gakpo heeft in samenspraak met zijn vriendin besloten bij de groep van Oranje te blijven. Het weer. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland. Het koelt af tot 20 en 23 graden. Morgen wisselen zon en enkele wolken elkaar af. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Zometeen gaan we terug naar de Zero's, maar eerst eventjes een beetje house met Another.

Another. En dan vraag ik niet om een drankje, dat is de naam van de artiest. Samen met 54 Ultra. En Talk to You hoor je hier op Haarlem 105 tijdens avonddienst. Ja, een hele goede avond. Je luistert naar avonddienst op je zaterdagavond. Editie nummer 82 alweer. Jay hier. Het is, wat is het? 8:55. Ja, zometeen neem ik je mee terug naar de Zero's tijdens de Zero's Classics. Heb je nog een suggestie? Laat je dan even horen.

je dus nog een suggestie voor de Zero's Classic. Dat is dus een nummer die tussen 2000 en 2010 is uitgekomen. Laat je dan even horen via de 105 WhatsApp 0600 505 38. Heerlijke muziek komt eraan. Prince, Now Horan. En deze van Albin Lee Meldo.

Steven Marley. The Hills of St. Anne hoor je hier op Haarlem 105. Ja, misschien herken je al deze geluiden wel. Super irritant. Maar de muziek van die tijd die was wel geweldig. En dat is waar we zo meteen op gaan focussen. Tennis Zero's Classics. Ja, heb je nog een suggestie voor een nummer die tussen 2000 en 2010 is uitgekomen? Laat je dan even horen via de 105 WhatsApp 06 105 105 38.

wat ken jij nog van de Zero's? Is dat Hives? Is dat MSN? Of zijn dat de kledingstijlen van die tijd? Of nog beter, de muziek van die periode? Want dan heb je geluk, want daar gaan we even de focus op leggen voor deze 4 minuten. Het nummer van vanavond lijkt op een hele vrolijke danshit. Maar als je toch iets meer naar de lyrics gaat kijken, dan gaat het eigenlijk over hoe moeilijk het is om een relatie bij elkaar te houden. André 3000, dat is de ene helft van Outkast, die omschreef het zelf als de staat van relaties van vandaag de dag. Over die André gesproken, in de videoclip speelt hij alle 8 bandleden, inclusief de backingsingers. Hiervoor moest hij dus het nummer 3 keer doorspelen als elk personage, zodat ze verschillende hoeken konden hebben. Dus dan moet je maar bedenken, dat is gewoon 8 keer 3. Ja, dan moet je heel vaak opnieuw opnemen. Wil je die videoclip zien, by the way, kijk dan even via haarlem105.nl, via de Kijk Live op de website. Naast hard werken hebben ze Polaroid ook geholpen. De zin namelijk Shake It Like a Polaroid Picture, die heeft het bedrijf uit faillissement geholpen, die ze in 2001 hadden aangevraagd. En om hun blijdschap hiervoor te laten zien, sponsorden ze het Outkast feestje door gratis camera's uit te delen. Was ik daar maar bij op dat moment. En dat is niet het enige wat ze bereikt hebben. Want nadat iTunes ook voor Windows beschikbaar kwam in 2003, toen werd het allereerste nummer dat 1 miljoen downloads haalde. Ja, dan geen download vanavond, maar er wordt wel weer een keertje gedraaid. Hey Ya is de Zero's Classic van deze week.

0: Hey ja, van de Outcast is de Zero's Classic van deze week. Heb je nou nog een Zero's Classic die je heel graag op de radio wilt horen? Laat je dan even horen via de 105 WhatsApp 0600 500 538. Dan moet ik wel de goede knop.
1: De mix van de zaterdag. Dit is de 105 Weekend Mix.
0: Ja, voor als je nog aandurft om zo meteen uit te gaan, heb ik alvast een hele lekkere mix voor je. 30 minuten lang, zonder onderbreking, de lekkerste house. Live bij jou op de radio. Ik zou zeggen, geniet ervan!

Dit was hem dan weer, de 105 Weekend Mix. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Wil je er nog meer van genieten? Of wil je gewoon hem terugluisteren of wat dan ook? Dat kan altijd via de Soundcloud van Haarlem 105. Daar staan alle weekendmixen op. Voor mij houdt hij nu voor deze week op. Volgende week denk ik er gewoon weer. Zometeen op de radio Mark Scholz met Hong Kong Calling. Helemaal vanuit Hong Kong. Met de lekkerste hip-hop, R&B en dat soort dingen. Ik zou zeggen, geniet nog heel even van de weekendmix.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of gaan parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. In Drenthe hangt boven Assen en directe omgeving een zware onweersbui. In het hele land geldt nu code oranje vanwege zwaar onweer, veel regen, hagel en zware windstoten. Code rood vanwege de hitte is nu ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, tunnels, sluizen en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe te weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. De komende nacht trekken die buien weg naar Duitsland en koelt het af tot 20 à 23 graden. Morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het is 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

Ik denk dat deze inmiddels ook alweer 32 jaar oud is. Nine Inch Nails, Closer. Als opener, jawel, een Closer als opener. Deze Hong Kong Calling hier op 105. Fijn dat je er bent. Zaterdagavond Mark Schultz vanuit Hong Kong. Soul funk, old school, hip-hop, reggae, disco, jazz, electro. Het maakt allemaal niet uit. Fijn dat je er bent. Dit is de volgende track. Klaar zitten nu. Young MC, The Know How.

I'm Coming, dat is een Bobby Bird uit de gelijknamige track. Maar het meest interessante uit deze track van Indica Moos, Here Comes the Hot Stepper op 105, is die ontzettend lekkere basloop. Die goede beat die hij gekozen heeft. Want het is niet van hem. Nee, het is van Tana Gardner. Haar track heet Heartbeat. En zo klonk het.

kent natuurlijk helemaal niemand, deze Taylor Gardner. Maar die track is cool. Heartbeat, gebruikt door Innie Kamozi. De track die ik hier voordraai, Here Comes the Heartstepper. Ook een calling hier op 105. Gaat verder met Soul Coughing. Dat is een leuke band. Die hebben 3 goede cd's uitgebracht. Maar het waren allemaal hele grote ego's. Dus uiteindelijk botste dat. Maar die muziek die ze maakten was gaaf. Is Chicago, is not Chicago.

Passivo met Pure Morning, maar dan in de remix van La Riden Digitaal. Dat is geen Frans iets, dat is gewoon een Engelse loner die allerlei hele coole dingen maakt. Goeie DJ, La Riden Digitaal, onthoud die naam. En hij heeft ook heel veel eigen albums gemaakt. Over Engelsen gesproken en over DJ's gesproken, Fatboy Slim dacht ik weer eens een keer te doen. Van zijn eerste albumje volgens mij, ik weet even niet meer hoe die heet, maar dat is die met die disketten op de voorkant. Doe ik deze, The Weekend Starts Here.

Ik al.

dus allemaal voordat hij heel bekend werd, hè, met You Come A Long Way Baby, dat album. En dit was wel het eerste album. The Weeknd starts hier, Fatboy Slim hier op 105. Zometeen dus wat hip-hop doen. Ik heb Ultra Magnetic MC's in de War Porn Industries. Ja, echt waar. Maar nu eventjes naar dit hele dikke geluid van Toulouse met het prachtig mooie Hurtin'.

Mooi dit, hè? Toulouse heet deze man. Deze track heet Hurtin. En die toeters, oh, misschien moet ik iets gaan doen van de baby's of de mezzonettes. Er zitten allemaal lekkere, dikke, harde toeters in. En, maar goed, ik heb allemaal heel veel andere dingen gepland. En ik had al beloofd dat ik ging draaien deze track. Ultramagnetic MC's.

In datzelfde hoekje hout of peen, Cypress Hill. Goed, dat was dat dus. Ik zei net, door die toeters van Toulouse had ik zien...

Hij heeft een beetje datzelfde geluid als Jungle Boogie. Deze Spirit of the Boogie. Cool in the Gang hier op 105. Einde van het eerste uurtje. Hong Kong Calling hier op de zaterdagavond. Zometeen ben ik weer terug. Nog een heel uurtje tot middernacht zit ik er nog met al deze vage beuk die ik hier gewoon allemaal aan je laat horen. De laatste track is van Afrique, The House of the Rising Funk. Tot zometeen, tot na het nieuws.

0: Haarlem 105. Het is 11 uur. Dit is 105. Het is 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor, meldt het KNMI. De weerswaarschuwing is daarom uitgebreid. In alle provincies geldt nu code oranje tot 4 uur vannacht. Bij het onweer is er kans op zware windstoten van 75 tot 100 km per uur, met veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De onweersbuien kunnen leiden tot schade en wateroverlast. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de Nederlandse Spoorwegen. Tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel en tussen Gouda en Zoetermeer-Oost rijden tot 1:15 geen treinen. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn er ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Oranje International Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje verloren, melden ze op Instagram. Van der Bij was erbij in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international en zijn vriendin hebben besloten bij de oranje selectie te blijven. Want maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-outfase tegen Marokko. Het weer vanavond en vannacht is kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken die buien naar Duitsland weg, koelt het af tot 20 tot 23 graden. Morgen zon en wolken, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

Do it.

super gave track. Dit is Handsome Boy Modeling School. Holy calamity. Het is een samenwerkingsproject van Prince Paul, een hele goede hip-hop producer. En Dan Nakamura, die automator, een Japanse DJ. Twee coole albums gemaakt. Dat opent het tweede uurtje hier, Hong Kong Calling, op 105. En het doet me een beetje denken aan een track van de Beastie Boys. Met al dat scratchen en dat op en neer switchen. Deze track, Shake Your Rump.

van de Tribe Quest. Hier werd het gebruikt door Cypress Hill natuurlijk. Stoned is the way of the walk. Ik heb veel albums van hun, je kan er niet te lang naar luisteren. Want op een gegeven moment die stem van Be Real, dat wordt een beetje lastig na een tijdje. Maar het zijn allemaal gave tracks, hè. Gaan we verder met eventjes heel iets anders. Ik ga naar Howling Wolf, Smokestack Lightning.

Swedish Cake, Melissa Whiskey hier op 105. Ga haar opzoeken op YouTube. Prettig om naar te kijken. Grote rondborstige een dame die fantastisch kan zingen. En eigenlijk weinig succes heeft gehad. Vreemd, maar goed, dat is. Het moet ook net zo vallen, hè. Ik heb nog heel veel coole dingen. Ik kan het allemaal niet meer opnoemen, zoveel. Het is te veel. Maar ik ga nu eventjes echte oldschool doen. Schoolie Deep.

kort melding gemaakt van dat ik dit misschien ging draaien. De Mezzanets, Heartache Avenue. Die track ken je denk ik wel, maar Mezzanets. Het gaan niet heel veel belletjes doen rinkelen bij veel mensen. Een gave track. Oh, zo'n lekker dik geluid zit erin. En dat was allemaal naar aanleiding van die track die ik in het eerste uur draaide. Toulouse, Hurts. Daar zaten dikke toeters in. Nou goed, dat is dat. Over dik geluid gesproken. Miles Benjamin, Miles met een Z, komt gewoon uit Utrecht. Kwam uit Utrecht, dus ik heb verder geen idee wat hij doet. Maar het is een oude track al dit hoor. Chop that wood. Maar jeez, wat een geluid.

Ja, dat Miles Benjamin komt dus uit Utrecht. Maar dit is ook Two Out of Millions. Echt oldschool hiphop. Nou ja, echt old, het is geen jaren 80, maar het is early 90s. Ja, leuk, groot Nederlandse hiphop hoor je nooit natuurlijk. Dit is Supremacy, dat is de track. Two Out of Millions, erg weinig gedaan volgens mij. Een los EP'tje ergens in de jaren 90. Dat was het voor zover ik weet. Mocht dat niet zo zijn, laat me dat weten. Roots Manuva, ik zit in de dikke geluiden. Nou, dit is ook weer een dik geluid. Roots Manuva is een Britse hiphopper. En dat is een goede gast ook bij het geluid ook weer. Witness, I Hope, hier op 105.

goede dikke hem met orgeltjes vind ik altijd mooi. Het is Wally Cox en The Natives. Ik kwam gewoon uit Oakland, San Francisco, die hoek. Had ook iets te maken met Marvin Gaye, weet ik. Maar dat is het zo'n beetje. De track heet Zuzu. Dat is gewoon een ZU. Hele onbekende meuk. Dat draai ik gewoon eventjes hier voor je. Even bekijken. Nou, dat gaat allemaal helemaal goed. Desmond Dekker ga ik doen. Ik heb helemaal geen reggae nog gedraaid vanavond. 007 Shanty Town. Mooie track is dat.

New Yorkian Soul wordt heel raar gespeld met N-U-Y. De track is Am I the Black God of the Sun? Jocelyn Brown, ja, die kennen we. Die grote schreeuw die ze normaal heeft, allemaal van de jaren 90 hits. Maar hier was ze heel gewoon netjes onder controle. Even naar Australië. Het knip- en plakbandje The Avalanches, Since I Left You. Hier op 105. Eén laatste track van vandaag.

good time now. Welcome to Paradise. Paradise. Paradise.

Ik denk dat het ook zo'n 30 jaar oud is. Ik kan me herinneren dat ik het album kocht. Ik had er veel van verwacht. Ik vond dit wel een geinige track. Het was een beetje een gek album. Het hing niet eens op 2 gedachten, maar wel 10 gedachten. Dus de mannen hadden zoveel aan elkaar geplakt en geknipt dat er een beetje de ziel uit was. Maar dit is wel wat geinig. Die Avalanche is één laatste track van vanavond. Dankjewel voor het luisteren. Is middernacht. Volgende week ben ik weer 10 tot 12 op de zaterdagavond. Hong Kong Calling, nieuwe tijd, maar zelfs de show. Mark Schultz sluit af met Mixmaster G en de Turntable Orchestra, The Manipulator. Goeienacht.

0: is over until we decide it is. Was it over when the Germans bombed Pearl Harbor? Hell no!
1: And now, the news.
2: Dit is het nieuwe Haarlem 105. Het is 12 uur. Dit is 105. Het is middernacht.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. En veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Die zijn tot wel 5 centimeter groot. De meeste buien zijn nu in het noorden en het westen. En daar zijn uitzonderlijk veel ontladingen te zien ook. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niks bekend. Nou, het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet. Dat kwam door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. En Max Verstappen had zijn crash in de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk niet kunnen voorkomen. Dat zegt de teambaas van Red Bull. Verstappen verloor de controle over zijn Formule 1-auto en belandde in de banden. Volgens de teambaas had de coureur geen kans meer om de auto te houden en was er sprake van een probleem met de aerodynamica. Het team biedt Verstappen excuses aan. En ondanks de crash start Verstappen vandaag als vijfde. Het weer, er trekken dus regen- en onweersbuien over. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Ja, goedenacht met Manix hier dit uur. Ik heb speciaal voor jullie een lichtshow geregeld. We gaan een uurtje muziek draaien.

Alicia Keys, Underdog, and after Rag & Bone Man, Time to Love. En zo glijden wij het weekend in. Hey, code oranje jongens. Het hele land staat op zijn kop. We gaan van allerlei kanten op. We hebben de bloedheet weer gehad. We hebben oververhitte dagen gehad. De zwembadjes staan waarschijnlijk nog in de tuin. En dan glijden we meteen over in het code oranje, in het onweer. Houd het dan nooit op, wat gaat het nog worden? Ik ben echt benieuwd. Maar misschien heb jij nog wat te vertellen over hoe jij het hebt beleefd. Hoe hou jij je kamer cool misschien? Wat doe jij om je huis een beetje cool te houden? Of is het al afgekoeld? Hoe dan ook, er is veel aan de hand. We gaan zo meteen nog verder over het weekend praten. Wie sowieso niet over het weekend praat, dat zijn deze mannen.

Have a little face on Mio. Zo, Have a little face on Mio. Daarvoor hoorden wij Train met The Weeknd. Hey, Code Oranje, de enorme lichtflitsen die komen ons tegemoet. De lichtshow is gaande in Code Oranje hier. Op Haarlem 105 kan je lekker muziek luisteren. Maar misschien wil je wat delen. Wat jouw ervaringen zijn in dat Code Oranje. Misschien stond je in de hitte, stond je vast omdat de brug niet open ging. Of misschien heb je last van het onweer en heb je daar wat over te melden. Laat het weten op 06-105-105-38. Of via internet kan ook. haarlem105.nl/studio. En daar kan je een berichtje achterlaten in de inbox. En dan wie weet kan jij even laten weten wat jouw ervaringen zijn in deze Codes Oranjes. En Code Oranje is eigenlijk ook voor het WK. Gaan we het later nog over hebben. Maar nu eerst Lullaby The Cure.

Adam Lambert, Under the Rhythm. Daarvoor draaiden we Lullaby van The Cure. Zo, hey, en van code oranje gaan we heel simpel over naar WK-code oranje. Want WK is natuurlijk volop bezig. En wie weet heb je al heel veel gezien. Dus het WK wat voor mij betreft heel veel slaap kost. Dus voor ons natuurlijk midden in de nacht. Heel veel wedstrijden, 1 uur 's nachts, soms 3 uur 's nachts. En zo mis je wel eens wat uurtjes. Maar goed, je kon toch al niet slapen met code oranje en dat onweer. Dus kan net goed voetbal gaan kijken. Hey, je vraagt je misschien ook af op de WK. Is daar ook nog wat gaande uit de buurt van Haarlem? Jazeker, ik heb het even opgezocht. Er zijn wat spelers en wat mensen betrokken bij, bij het land Curaçao. Die echt wel een verleden hebben in Haarlem. Zo is, even kijken, zo is Jan Smit. Zo heet die meneer van Curaçao. Die, is, die staat niet op het veld. Die is als videoanalist bij Curaçao bezig. Maar ook Tirik Bodak en Tyrese Noslin hebben allebei een verleden in Velzen-Zuid, in Telstar. Dus die zijn wel al klaar. Maar toch, ze hebben daar wel gespeeld. Wie weet, heb jij een voorspelling? Wat Nederland zelf gaat doen, spelen tegen Marokko komende maandagnacht, zeg maar. 3 uur 's nachts, maandag op dinsdag. Misschien kan je voorspelling doorgeven. 06-105-105-38 of op haarlem105.nl/studio. Gaan wij ondertussen verder met de volgende plaat. Even kijken, zo. Dat is Simply Bread met Fake.

Luke Combs, Rethink Some Things. Een prachtig, heerlijk country geluid heeft die man toch. En daarvoor Simply Red met Fake. Hey, ik had het over het WK net. Ze zijn nu live aan het spelen natuurlijk. Ja, niet Nederlands elftal, maar Kroatië wel. Kroatië tegen Ghana. En Panama, Engeland en Kroatië en Engeland maken hun naam waar hoor. Die staan bovenaan de groep en staan ook voor alle twee. En dan om 2:30 nog Colombia, Portugal en Congo, Oezbekistan. Nou, ik weet niet of je daarvoor opblijft. Maar wie weet kan je niet slapen. Hè? We zeiden het al, code oranje, het hele land flitst een beetje. Heel deze regio kan zo'n beetje in daytime genieten met al het onweergedoe. Dus joh, misschien kijk je lekker voetbal. Ondertussen gaan wij gewoon lekker verder met heerlijke plaatjes van deze man, Lenny Kravitz en Honey.

het nou code oranje is of niet. Je komt helemaal tot rust met Food for Thought, UB40. Heerlijk. Zo, ik heb een heel bijzonder berichtje binnengekregen. Namelijk from the other side of the world. Vanuit Nieuw-Zeeland heb ik een berichtje gekregen. Dat is heel gek. Ja, dat kan via het internet allemaal. We hebben een verzoekje gekregen van Isabel. Isabel die hoort heel graag Dua Lipa met Break My Heart. Die gaan we hier naluisteren. Ondertussen gaan we even de tussenstand bekijken. Is er nog iets nieuws gebeurd in voetballand? Oh, het is gelijk geworden bij Kroatië-Ghana. Nou, dat is toch ook allemaal wat. Ja, jongens, het leven gaat door. Oranje, code oranje, we flitsen wat af. Maandag gaat code oranje WK verder. En omdat Isabel uit Nieuw-Zeeland dacht, ik wil heel graag Dua Lipa horen, gaan we dat nu draaien. Dua Lipa. Break My Heart.

I'm good, Jelly Roll. Van de film... Van een film Goat, dat is ook een film namelijk. Het gaat over een geit, grappig genoeg. Maar het staat ook voor Greatest of All Time. Misschien wist je dat niet. Als je nog eens wordt uitgemaakt voor jij bent echt de Goat, dan word je niet uitgemaakt voor geit. Maar vaak is het een compliment, Greatest of All Time. Daarvoor draaide natuurlijk Dua Lipa met Break My Heart voor Isabel uit Nieuw-Zeeland. Heel bijzonder aanvraagje. Hey, het giet er alweer aardig op. We zitten al in de laatste 10 minuten van dit uur. En ja... Misschien wil jij nog laten weten wat jij wil gaan doen hier. Haarlem 105, Heemstede, Bloemendaal en Haarlem natuurlijk. 06-105-105-38 om te laten weten wat jij misschien gaat doen dit weekend. Misschien ga je wel naar de film. Misschien niet naar Goat, maar misschien naar een andere film. Hoe dan ook, eerst even tijd voor een plaatje. Relan en de Bombardiers met Pretty Girls.

Calvin Harris, Satisfy. Daarvoor Pretty Girls, Rylan and the Bombardiers. Zo, het uur is voorbij gevlogen. Ja, het uur is voorbij gevlogen. Het laatste nummer gaan we zo meteen alweer draaien. Ja, wat kan ik er verder nog van maken? Ik heb het naar mijn zin gehad. Ik heb aardig mijn best gedaan. En het is tijd voor weekend. Misschien wil je nog laten weten wat je wilt doen. 06-105-105-38. Maar voor dit uur zit het er in ieder geval op. En we gaan eruit met Mohammed Ali van Fadeless.

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. De VS heeft weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Iran had de kans om zich aan het staakt het vuren te houden, maar koos ervoor dat niet te doen, schrijft het leger in een verklaring. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het weer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. Veel regen in korte tijd en ook is er kans op grote hagelstenen. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Code rood vanwege de hitte is nu overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Inmiddels zijn er meer dan 1600 internationale hulpverleners in Venezuela om te zoeken naar slachtoffers. En Max Verstappen kon niks doen aan de crash tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat zegt zijn teambaas bij Red Bull. Hij biedt Verstappen excuses aan namens het team. Ondanks de crash mag Verstappen vandaag vanaf de vijfde plaats vertrekken. Als de auto te erg beschadigd is, dan kan dat ook vanuit de pit zijn. Het weer. Onweersbuien dus. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4:00 vannacht geldt code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer. Onder meer bij de TT in Assen. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor...